0: smartspeaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet. En dat doe je volgens deskundigen alleen als er meer aan de hand is. Albert Heijn wil niet zeggen of het om een hack gaat. Door de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Een toeristische trekpleister met watervallen in het noorden van Argentinië gaat tijdelijk dicht. Dat is uit voorzorg, omdat de rivier meer dan 6 keer zoveel water afvoert dan normaal. 3 jaar geleden gingen de watervallen ook al een tijdje dicht vanwege El Niño. Hoe lang ze nu dicht blijven is niet duidelijk. Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze weer een raketaanval hebben uitgevoerd op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Inwoners werden via hun smartphone gewaarschuwd. Niet veel later waren explosies te horen in de stad. Over slachtoffers is nog niks bekend. Bij de vorige aanvallen vielen 13 doden. En Ruud Smulders, Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer hebben een Polifinario gewonnen. Dat is de belangrijkste cabaretprijs van Nederland. Jentel en de Boer droegen tijdens het gala in Den Haag ook een lied op aan Paulien Cornelissen. De cabaretier en schrijfster overleed 2 weken geleden. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Het is 8 graden in het noordoosten en 14 graden aan de kust. Vanmiddag trekken er buien vanuit het westen over. Het wordt 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En dat was het nieuws op Slam.
0: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Desmond en Salman. Echoes from the 90s. Oliver Heldens and Kreider and the Young Punks. AEIOU.

0: app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk flink harder dan gedacht. Experts van de Verenigde Naties rekenen nu op 1,5% groei dit jaar. In juli was dat nog 1%. Nederland lijkt onder meer te profiteren van Duitsland, onze belangrijkste handelspartner. Ook die economie zit in de lift. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België, dat meldt de Telegraaf. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan je €125 per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt ook de Europese Commissie om een oordeel. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een grotte-expert na 27 uur gered uit een grot waar hij zondagmiddag was binnengegaan. Na een aardverschuiving zat de ingang dicht. Een team specialisten was uren bezig om het puin weg te halen en de man naar boven te krijgen. Hij is voor een check naar het ziekenhuis gebracht. In Keulen zou een tienermeisje zijn aangerand door een robot, schrijft nu.nl. Volgens de politie raakte de robot zondagavond bij een fastfoodrestaurant haar billen aan. Twee tienerjongens worden verdacht van seksuele intimidatie. Ze zouden de robot hebben bestuurd en alles live op sociale media hebben gezet. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Overdag trekken er buien vanuit het westen over. En het wordt 15 tot lokaal 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Als de zeehondenopvang in Groningen niet snel financiële hulp krijgt, is hij binnen 2 weken failliet. De verhuizing van Pieter Buren naar Lauwersoog was duurder dan verwacht. En zowel de gemeente als de provincie willen niet meer bijdragen. Als de opvang moet sluiten, komen 70 zeehonden in gevaar, zegt het centrum. Koop je een huis met energielabel E, F of G en wil je nationale hypotheekgarantie, dan moet je standaard €20.000 extra lenen om het huis te verduurzamen. Dat staat in het AD. Bijlenen kan nu al, maar weinig kopers doen dat. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat ook omhoog naar 5 ton. In een pretpark in de Verenigde Staten is een man om het leven gekomen. Volgens getuigen viel hij uit een achtbaan van 60 meter hoog. In zijn val raakte hij de attractie meerdere keren voor hij op de grond terecht kwam. Daardoor raakten ook andere mensen gewond. De politie onderzoekt de zaak. De Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Hij speelde daarin de zoon van het hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor meer mensen met een beperking in films en series. R.J. Mitty was 34 jaar. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar een lichte bui. Vanmiddag trekken buien vanuit het westen over met een stevige wind. Het wordt 15 graden in het noordoosten tot lokaal 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En dat was het nieuws op Slam.
0: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De storing bij Albert Heijn zou zomaar een cyberaanval kunnen zijn. Dat zeggen experts tegen de NOS. De supermarkt heeft bepaalde systemen uitgezet en dat doe je volgens deskundigen alleen als er meer aan de hand is. Albert Heijn wil niet zeggen of het om een hack gaat. Door de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Veilig Thuis trekt aan de bel. Er is geld nodig om de wachtlijsten korter te krijgen en de aanpak van kindermishandeling te versnellen. De stichting vraagt de politiek om ruim 200 miljoen euro extra voor de komende jaren. Door het geldtekort dreigen hulpverleners niet altijd te kunnen worden ingezet op andere plekken, zoals bij de politie. De ANWB is het niet eens met de tolplannen van België. Het land wil dat auto's komend jaar gaan betalen voor het gebruik van wegen. Dat kan tot 125 euro per jaar kosten. Volgens een peiling wil 80% van de ANWB-leden een tolvrije Benelux. De organisatie vraagt aan de Europese Commissie om een oordeel. En er dreigt een einde te komen aan het zeehondencentrum in Groningen. De gemeente en provincie willen de opvang in Lauwersoog niet meer financieel steunen. En het zou faillissement betekenen. Daarin speelt ook mee dat het verhuizen naar een nieuwe locatie vorig jaar onverwacht duur was. Het zeehondencentrum hoopt op een klein wonder. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Desondanks wordt het vandaag zeer zacht met 15 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Ronald. Een hele goede morgen. De wegen af met Flitsmars. Er meldt 3 vertragingen al op de A15 Ridderkerk-Gorkum. Tussen Ridderkerk-Noord en Ridderkerk-Zuid staat een minuut of 10. 1 kilometer file. Tussen Ridderkerk-Zuid en Hendrik Ido Ambacht vinden we dan weer een kwartier. 2 kilometer. En op diezelfde A15 tussen de havens 55-100, 57-100 en de havens 62-100, 7000. Een kwartier vertraging staat daar 3 kilometer file.
3: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
5: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
6: Ja, en dat alarm gaat op verschillende momenten van de dag af. En als je het alarm hoort, dan heb je ADE in de Apple Slam om kans te maken op kaarten voor het Amsterdam Dance Event. David Guetta en dit zijn de Swedish House Mafia.

0: David Guetta, Love, Don't Let Go.
1: Marijn Oosterveen.
0: Bijna 10 minuten over 6, een hele goede morgen. Je bent wakker geworden of gebleven op dinsdag 13 oktober. Het is vandaag Wereldtrombosedag. Vandaag verstrijkt de termijn die de Consumentenbond aan Meta heeft gegeven, het moederbedrijf van onder andere Facebook, om de camerabrillen aan te passen. Ze hebben die camerabrillen. En 2 weken geleden werden zij gesommeerd door de Consumentenbond om het opnamelampje beter zichtbaar te maken. Dat als je aan het opnemen bent, dat je dat duidelijk ziet. En dat het ook onbedekbaar moet zijn. Dus dat het lampje altijd zichtbaar is. Niet dat je het met tape kan afplakken en dat je dan alsnog kan gaan lopen filmen. Gisteravond kwam even een schokkend nieuwtje binnen op de Slim redactie. Het Zeehondencentrum in Lauwersoog, Groningen, staat op instorten. Ze gaan failliet als de financiële steun niet snel verbetert. En hoe kan dat nou? Nou, het heeft meerdere redenen. Het zat net ook al kort in het ANP-nieuws. Ze zijn verhuisd en de verbouwing was iets duurder dan gepland. Ruim 2 keer zo duur. Verder doen ze het over het algemeen op donaties en niet met subsidies op overheidssteun. De provincie wou wel een deal maken over de schuld en ook een deel van die schuld aflossen. Maar dat gaat niet door, omdat de projecten of de mensen die het pand gebouwd hebben gewoon geld willen zien. Daarom zoekt het Zeehondencentrum nu donateurs of mensen die een keertje een paar uurtjes willen doneren. Maar ze zeggen er zelf bij dat er wel een financieel wonder nodig is om dit gat wat betreft geld op te lossen. Er is echt nog voor miljoenen aan geld nodig. Dus nou, laten we hopen dat er nog iemand opstaat die dat geld op zijn rekening heeft staan. En die dat wil delen aan Zeehondencentrum Pieterburen. Die staan op instort. Dat gaat binnen 2 weken gebeuren als we ze moeten geloven. Een hele goede morgen, Slam. We beginnen de dag grijs. Af en toe wat regen. Vandaag maximaal 18 graden. Vanavond en vannacht meer regen en mogelijk zelfs onweer.

0: We blijven maar roepen dat de laatste zomerse dag geweest is. Maar ja, ik zie het ook in die glazen bol van mij. De komende dagen wordt eigenlijk ook nogal prima. Misschien dat de volgende week ook nog wel een mooi zomersdagje in zit. Het valt dus mee. En op de Nederlandse wegen valt het helemaal niet mee deze ochtend. Het is een van de drukste dagen van de week. Als ik mijn glazen bol moet geloven, het wordt druk op de Nederlandse wegen. Er staat op dit moment al voor meer dan 50 kilometer aan file. En elke keer als ik refresh, komt daar in ieder geval 1 kilometer bij. Het is en wordt druk vandaag op de Nederlandse wegen. Ik moet je even voorstellen aan mijn collega Jarno van der Wielen, die je waarschijnlijk ook kent. Maar een bijzondere kant van mijn collega Jarno van der Wielen. Die de avondshow presenteert op Slam maandag tot en met donderdag tussen 7 en 10 s'avonds. Hij blijft mij toch af en toe verbazen. Gisteren was ook weer zo'n moment dat ik echt met open mond zat te luisteren wat er nou eigenlijk uitgesproken wordt. Jarno van der Wielen, ja, je moet weten, dat is de moeilijkste eter die ik persoonlijk ken. Hij eet bijvoorbeeld geen kaas. Als hij een hamburger bestelt, dan moet de kaas eraf. Maar hij haalt ook de tomaat eraf, want hij houdt niet van tomaten. En augurk heeft hij ook liever niet. Om maar even aan te geven hoe moeilijk het is om voor deze gast een hamburger te bestellen. Maar waar komt hij gisteren mee aankakken in de avondshow? Als zijn de delicatessen.
1: Het is balkenbrei season.
2: Oh, wat vies. Oeh, ik hoop. Ik luister, wie kent er balkenbrei? Ja, ik weet niet dat mensen nu gaan antwoorden. In de chat of in de inbox.
1: Balkenbrei is zo lekker als je dat in dunne plakjes snijdt en je bakt het dan lekker in de pan.
2: Ah, ja.
1: Heerlijk.
0: Nou. Balkenbrei vindt hij er wel weer fantastisch. Serieus, we hebben de raarste gast die we konden vinden ergens van straat geplukt. En die presenteert vandaag de dag een avondshow hier op Slam. Maar zullen goede luistertip, de avonturen van Jarno en Jeppe zijn er vanavond ook weer tussen 7 en 10.
3: Slam. Grand Slam.
4: Martin Garrix, this dream of you.
5: Hey guys, Martin Garrix hier. Je luistert naar mijn nieuwe single op Slam.

0: Sabrina Carpenter. Deze, wij slammen de vroegochtendshow. Zometeen ga je het horen. Staan of zitten, wat is beter? Ja, je denkt het antwoord nu te weten, maar het antwoord is niet zitten. Nee, andersom. Het antwoord is wel zitten. Waarom? Waarom? Je hoort het zo.
1: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan deze week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
2: Dan wordt niet slapen.
1: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Hijs is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker viben, samen lekker viben. Hijs is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hijs.nl.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Late night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10.

0: Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
3: Greet. Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
4: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia. De live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
3: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
6: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
7: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
8: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
9: Verschillende soorten nepnieuws.
7: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
9: Ik hou er niet meer bij.
10: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC.

0: hele goede morgen. Het is 1 minuut over 6:30. Weer bericht van Meer Online. We beginnen de dag grijs met af en toe wat regen. Maximaal 18 graden. Vanavond en vannacht trekken er meer buien over het land. Morgen laat de zon zich af en toe zien. Maar er vallen ook buien. En vooral in het noorden kan het morgen flink tekeer gaan. Met kans op onweer. Dan de wegen af met Flitsmeister. Het is druk op de Nederlandse wegen. Al meer dan 80 kilometer aan files. Dit zijn ze vanaf een kwartier of met een bijzondere oorzaak. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel. Bijna 40 minuten, 6 kilometer file. En een ongeluk op de A8 Zaandam-Amsterdam tussen de brug over de Zaan en Zaanstad-Zuid zorgt voor een half uur vertraging, 4 kilometer file. Op de A15 een te hoog voertuig. Ridderkerk-Gorkum tussen Ridderkerk-Zuid en de Noordtunnel. Ruim een half uur, 3 kilometer daar. En op diezelfde A15 Ridderkerk-Oost-Voorne tussen de havens 5500-5700 en de havens 6200-7000. Een minuut of 20, er staat er 4 kilometer file. Nog even vertraging gemeld op de A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum. Een minuut of 20, er staat daar 10 kilometer file. Elders kunnen vertraging tegenkomen, maar die is op dit moment nog korter dan 15 minuten. Dan tijd voor het laatste nieuws. Ronald Remmelswaan is aangeschoven en hij zegt goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey.
1: De problemen bij Albert Heijn zijn nog niet opgelost. De site is nog offline en een expert zei bij Nieuwsuur dat het alles weggeeft van een hack en niet een willekeurige IT-storing. Vakbond CNV zegt dat medewerkers ook niks horen. Veilig Thuis zegt het werk niet meer aan te kunnen en vraagt de komende jaren om ruim 200 miljoen euro extra. Dat is nodig om de wachtlijsten weg te werken en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. En de ANWB gaat protesteren tegen de plannen van België om een tolvignet in te voeren. 80% van de leden wil dat de hele Benelux tolvrij blijft. De ANWB wil dat de Europese Commissie kijkt naar het plan. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Dankjewel Ronald en tot zometeen. We kennen allemaal die ene collega die staat achter het zit-sta-bureau. Het definitieve onderzoek wijst nu uit wat is gezonder. Zitten of staan achter het bureau. En het blijkt niet staan te zijn.
2: Marijn Oosterveen.
0: Serieus, zitten is gezonder. Hoe dat zit, je hoort het zometeen. Muziek van Corona, Rhythm of the Night komt eraan. En dit is Adela.

week gehoord tijdens de Slam Dance 1000. En het is eigenlijk ook gewoon een house in de pauze topper. Vandaag weer terug tussen 12 en 2, de lekkerste lunchpauze van Nederland. Daarin hoor je waarschijnlijk ergens deze week de Rhythm of the Night van corona. Zit er altijd wel één keer de week een klein coronaatje zit er wel in. Hele goede morgen, Slam. Het is 10 minuten over 6:30. Je hebt waarschijnlijk als je op kantoor werkt in ieder geval, heb je ook zit-sta-bureaus. En er is altijd één collega die dan met zo'n hele grote waterfles de hele dag rondloopt. En die gaat dan staan achter haar bureau. En zij beweert dan dat dat gezond is. Maar wat blijkt nu uit onderzoek? Mensen die tijdens hun werk vooral stilstaan, hebben volgens onderzoek ongeveer 2 keer zoveel kans op hartziekte als mensen die vooral zittend hun werkzaamheden uitvoeren. Dat weten we omdat onderzoekers 7320 werknemers in Canada gedurende ongeveer 12 jaar hebben gevolgd. En ze hebben onderzoek

ongeveer 2 keer zoveel kans op hartziekte als mensen die zittend werken. Het is weer een hele discussie geworden online, want onlangs heeft de Amerikaanse beveiliging, luchthavenbeveiliging, de TSA, de stoelen weggehaald voor medewerkers bij de paspoortcontrole. Zij moeten voortaan staand werken, tot groot ergernis van die medewerkers. Vakbonden vinden die maatregel slecht voor de rechten en veiligheid van de werknemers en dus ook voor voor de fysieke gezondheid. Want nogmaals, staand werken, 2 keer zoveel kans op hartziekte als mensen die vooral zittend werken. Volgens de gezondheidsexperts bewegen veel belangrijker dan kiezen tussen zitten of staan. Langdurig stilstaan is echt niet gezonder dan zitten. Onderzoekers benadrukken dat het risico verschilt tussen mensen die vooral zitten, staan of een combinatie van zitten, staan en lopen. De algehele conclusie is, bewegen af en toe is goed. Maar gewoon alleen stilstaan de hele dag of even een uurtje gaan staan, ja, het is dus niet goed voor je. Je hoort het als allereerste beslam. Dus je kunt vandaag ook weer die collega die met die waterfles en achter dat Sitsa-bureau staat terechtwijzen. Misschien een kleine middelvinger opsteken. Ja, ik snap dat het haar levensstijl is, hè, dat het gezonde. Maar dat hoef je niet aan mij op te dringen. Je hoort het als allereerste beslam. Zitten is beter dan staand achter je bureau. De muziek van de Oliver Tree, Miss You komt eraan. En dit is Flair door het oog van de nacht nu bij Slam.

0: Echoes from the 90s. Bij Slam. Dat is een mooie geluidseffect. Al vond ik zelf.
1: Goh man, zit je weer in jezelf te praten hier. Luisteren mensen.
0: De Slam Ochtendshow komt eraan. En je maakt kans op superprijzen. De Slam Buckethead, de House of the Pouncer Kousen of de Slam Fanny Pack. Het enige wat je moet doen is goeiemorgen sturen. En je maakt al kans.
1: Oh ja.
0: En wij reageren sowieso. Kan niet vaak genoeg zeggen. Je krijgt sowieso een appje van ons terug. Hoor je dat ADE-alarm? Ja, dan heb je die app ook gelijk scherp gezet. Als je ons goeiemorgen hebt gestuurd, heb je die app gelijk scherp gezet. Als je dat ADE-alarm hoort, dan heb je ADE in de app van Slam om kans te maken op kaarten voor een heel vet feestje. En welk feestje dat is, dat hoor je later in de ochtendshow.
1: Goed idee, ja.
0: Nou, dus zodoende. Heel veel prijzen deze ochtend in de Slam Ochtendshow. Goeiemorgen sturen is nu kans maken op prijzen en de app scherp zetten voor het ADE-alarm. En met rijmuziek van Yugel, Harry Styles en...
1: Crisscross Amsterdam.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
3: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei!

Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
5: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
6: Ah, oh, nee.
5: Maak er een potje van

0: het een tikkie anders doet.
1: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
2: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
3: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
4: De jackpot van Euro.

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De problemen bij Albert Heijn zijn nog niet voorbij. De site is nog offline en vakbond CNV zei gisteravond dat medewerkers niks te horen krijgen over wat er nou precies aan de hand is. In Nieuwsuur zei een expert dat het alles weggeeft van een hek. Maar wie erachter zou kunnen zitten, blijft gissen. Veilig Thuis wil de komende jaren 210 miljoen euro extra om het werk nog aan te kunnen. De wachtlijsten lopen op en er is geen tijd om aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren. De grens van wat te kunnen opvangen is bereikt, zegt Veilig Thuis. Vorig jaar kregen ze ruim 130.000 meldingen binnen. Bij een ongeluk met een achtbaan in Amerika is iemand omgekomen. Lokale media melden dat een man uit de achtbaan viel en meerdere keren de attractie raakte. CNN schrijft dat de val is vastgelegd door de camera die foto's maakt van de voorbijrazende karretjes. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. En de ANWB wil dat de Europese Commissie kijkt naar de plannen van België om een tolvignet in te voeren, schrijft de Telegraaf. 80% van de ANWB-leden wil geen tol betalen en een soortgelijk plan van Duitsland werd afgeblazen na ingrijpen van Europa. Het kan ons €125 per jaar gaan kosten om door België te mogen rijden. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend lokaal kans op een bui. Vanmiddag is het nog altijd bewolkt en volgen vanuit het westen meer buien. Het wordt zeer zacht, 15 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
13: Dankjewel Ronald. Dan checken we nog even de Nederlandse wegen. A2 Rosmalen-Zaltbommel, 21 minuten, 12 kilometer. En op de A7 Weidewormer en Zaandam, 21 minuten, 5 kilometer daar. A8 West-Zaan, Zaanstad-Zuid, 35 minuten door een ongeluk. En op de A15 bij Brielle en de havens 6200, daar 18 minuten. A16 Schavendeel-Dordrecht een kwartier, want de parallelbaan is dicht. En op de A16 Zonzeel-Zevenbergse Hoek, 20 minuten. A16 Zevenbergse Hoek en Schavendeel, half uurtje. A20 Prins Alexander-Moordrecht, 12 minuten. En de laatste alweer op de A50 Takitusbrug-Maasbrug meldt 20 minuten. Heb je nog nooit eerder een prijs gepakt hier in de Slam Ochtendshow? Dan is vandaag jouw dag. Ik voel het aan alles. Het noorden van het land is ook vrij. Moet je van profiteren. Minder mensen in de app, meer kans voor jou om bijvoorbeeld de fanny pack te winnen, de bucket hat of wat dacht je van die limited editie Houzen in de pauze kousen? Gewoon even een goeiemorgen in de Slam-app sturen, dan weten we dat jij daar zin in hebt vandaag. En dat je een prijs wil pakken aan het begin van een nieuwe ochtendshow met Harry Styles en Hugel binnen een paar beats.
14: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
15: Hey joh, hij is weer terug.
16: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
15: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
17: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
19: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd?
20: Kom, kom naar raamdecoratie.com.
21: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Slam. Anou en Marijn.
13: Oh, nee, dat was nog niet het ticketalarm hoor. Dat was René Leblanc, geloof ik. Hoor jij het alarm, dan ga je naar het Amsterdam Dance Event. Maar tot die tijd, Hugel.

0: En dat was hem weer.
1: Harry!
0: In de ochtend.
2: Slam. Ochtendshow.
0: Tering, dat was hard. As it was, om 7:08. Hey, good morning. Dikke dinsdag van Slam hier. Robin S. in de line-up. Ook Lisara. En Crisscross Amsterdam. Ieder moment hier. Lekker uit bed gebeukt worden met die Slam Ochtendshow. Anul op je bijrijderstoel. Marijn Magazijn. Ben je nog bij de Albert Heijn geweest?
3: Nee.
0: Is dat sowieso jouw supermarkt of wissel jij een beetje?
3: Nee, er zijn gewoon dingen die je eigenlijk alleen maar bij de Albert Heijn kan halen. Maar ik ga over het algemeen eigenlijk altijd naar de Lidl of de Dirk van den Broek.
0: Ja, ik kom ook niet het meest bij de Appie eigenlijk.
3: Ik vind eigenlijk mensen die bij de Appie komen, of tenminste die gewoon vast bij de Appie je boodschappen doen, als dat de enige supermarkt is in een dorp of stad, dan kan ik me dat misschien nog wel voorstellen. Maar dat is eigenlijk, je bent jezelf eigenlijk gewoon aan het martelen.
0: Nou, ben ik het niet altijd mee eens.
3: Ja, jawel.
0: Als een Albert Heijn een van de weinige supermarkten in de omgeving is, dan hebben zij vaak ook al die streekproducten, al die hele lokale dingen die zij inkopen.
3: Ja, oké. Okay.
0: Dan is dat gewoon de enige plek.
3: Nee, precies. Maar dat is precies wat ik zeg. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar zilvervliesrijst of zo, dat scheelt gewoon een euro. Als je het bij Lidl of de Deer koopt.
0: Ja, oké. Okay.
3: Of olijfolie. Ja, dat scheelt gewoon serieus knaken.
0: De Euroshopper bestaat niet meer. Hè? Dat was C1000 natuurlijk. Ik heb daar laatst een geweldige documentaire op YouTube over gekeken. Wist je dat? Dat
3: ja, bestaat? Ik heb hem ook gezien.
0: Over de Euroshopper.
3: Ja,
0: geweldig. Dat er gewoon dat ze de echte concurrentie aan moesten gaan met die super goedkope Duitse supermarkten. En dat ze toen bedacht hebben, we halen alle aantrekkelijke plaatjes van de verpakkingen af. Dat scheelt dan weer productiekosten. We gaan gewoon alles rood en wit maken. En ze hebben toen dat hele supermarktspel om weten te gooien, ja. En nu is de Appie getroffen nog steeds. Het lijkt een hack, hè? Het is wel volgens mij nu definitief dat we kunnen zeggen, het zijn hackers.
3: Ze hebben nog steeds niet bevestigd. Grappig, want ik vond het vooral heel grappig dat ze dan op Facebook zetten ze dan 11 frequently asked questions. De meest gestelde vragen. En daar geven ze dan antwoord op. Maar de meest gestelde vraag is volgens mij, is het een hack? En ja. Daar geven ze geen antwoord op.
0: Ja, precies niet. Waar kan ik mijn hamsterzegels in leveren, of weet ik het wel.
3: Ja, je weet het niet. Ergens verwacht ik van een bedrijf als de Albert Heijn, die ook natuurlijk niet blind is. Die hebben natuurlijk ook wel gezien en gehoord dat er datalekken zijn geweest bij Odido en weet ik het wel. Dus je zou toch zeggen dat zo'n bedrijf als Albert Heijn, dat ook echt een groot bedrijf is, valt onder dat Ahold, dat bol.com.
0: Nou, en ja, hier hoor je nog niemand over in Nederland, maar hier hebben wij het straks over in de Slam Ochtendshow. In Frankrijk zijn dus honderden supermarkten gehackt afgelopen week. Intermarché, Carrefour. En daar zijn, dat is helemaal mooi, zijn de koelingen zijn op 50 graden gezet. En daar was niks tegen in te brengen. Dus toen is alles gesmolten in wel 200 tot 500 supermarkten in Frankrijk.
3: Oh.
0: Ja, maar hier is het verdachte stil over. Ik denk dus dat de Appie gewoon doelwit is van diezelfde groep hackers.
3: En ik denk ook van, goh, had je geen draaiboek klaar liggen? Blijkbaar draait alles op die systemen van hun op internet. Het gaat helemaal mis nu.
0: Ja, hier leren we wel van. We moeten denk ik gewoon even terug naar een notitieblokje en een afspraak met een leverancier. Ja, inderdaad. Onze nieuwe diamanten dealer Leo Kleine, de rapper, die is donderdag jarig, maar kreeg alvast een verjaardagscadeautje van zijn beste vrienden, namelijk een ketting met een diamanten lepeltje eraan. Leo Kleine, ik dacht dat jij van de drugs af zou blijven.
4: Ja, maar ja, ik kom wel vaker afspraken niet na.
0: Nou ja, zo'n gast lijkt het me ook wel. Hij is overmorgen jarig in ieder geval. Leo Kleine.
5: En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar.
0: Ja.
5: Stel jezelf even voor.
6: Goedemorgen, ik ben Sanne. Ik kom net op kantoor aan en ik heb vandaag mijn dochter meegenomen. Die heeft vakantie. Dus ja, dan weet je het wel, hè?
0: Oh, dus dan werk jij in het noorden, denk ik, Sanne.
6: Hi, goedemorgen.
0: Ja.
6: Middenregio Noord, klopt.
0: Want, even kijken, de vakantie voor midden begint toch vrijdag, dacht ik? Of heb ik dat dan...
6: Ja, nee, klopt. Maar wij wonen rond Amsterdam en zij zit in Almere op school. Dus dat, die regio.
0: Oh, valt Almere onder Noord? Ik zou zeggen dat het ook midden is, joh.
6: Ja, ik heb het ook niet bedacht.
0: Nee, je hebt de kaart ook niet
6: bedacht. Ik ben er op gierende banden weggegaan.
0: Als jij het had mogen bedenken, had je dan überhaupt Almere bedacht?
6: Nee, denk ik niet.
0: Hey, en oké, maar hoe vermaak je je dochter dan op kantoor?
6: We hebben een voorraadje meegenomen. Tekenspullen, boekjes, laptop, dat soort dingen, telefoon.
0: Oké, en bij wat voor bedrijf werkt mama? Is het wel een beetje leuk voor de dochter?
6: Ja, denk het niet. Ik zit op een accountantskantoor.
0: Oh, ja.
6: Dus dat is vooral veel cijfertjes. Maar
3: wel fijn ook van je leidinggevende dat mag.
0: Ja, dat is wel uniek.
3: Ook niet elk bedrijf waar je... Ik bedoel, bij ons zou dat het vandaag de dag niet meer kunnen. Waarvoor?
6: Nee, ja, dat,
0: Oh, voorheen zaten hier kinderen met iPads op de bank, waren het voetballen in de gang. En die
3: trokken. Collega Erik Jan, die nam elke dinsdag had hij de kinderen. En dan zaten elke dinsdagmiddag hier zaten de twee kinderen van Erik Jan op de bank met de iPads. Het was best gezellig altijd. Maar ja, we zitten nu in een groot kantoorpand. Als je hier met kinderen binnenkomt, dan kijken ze echt allemaal heel scheef aan eigenlijk.
6: Ja, zo'n stoppertje spelen is leuk toch?
3: Ja, ik vind het hilarisch. Ja, wat mij betreft nemen mensen hun honden mee. Het maakt mij echt niet uit, hoor.
6: Nee, ja, hier ook niet echt. Zolang het maar in overleg gaat, kan er heel veel.
3: Oh, wat fijn, ja.
0: Soms hoor ik nog wel van dat gebonk uit de airco komen. Zou er nog ergens een kind, ergens van een collega wellicht hier rond kruipen, Marijn?
3: En misschien niet te hard roepen. Ja, we zitten in het pand van de Telegraaf. En als jij nu hier roept dat er een kind ergens in een airco-buis rond zit, dan zie ik de complottheorie al.
0: Ja, dat is waar, ja. Hebben ze wel weer voor een week aan headlines.
3: Over de bloeddrinkende elite die kinderen...
0: Nou, hou maar op, inderdaad. Hey, Sanne, jij mag een leuk prijsje uitzoeken. Hoe vind je dat, hey? Wauw.
6: Hebben hier, dat is altijd leuk.
0: We hebben de fanny pack, de bucket hat of de house in de pauzekousen. Eén van die drie mag jij nu uitzoeken.
6: Nou, dat wordt sowieso de house in de pauzekousen.
0: Daar had je al over nagedacht.
6: Zeker.
0: Het is one size fits all. Dus of je nou een klompvoetje hebt of echt geweldig prachtige voeten. Ze passen, Sanne.
6: Nou, top.
0: En ze komen naar je toe. Was dat creepy? Ik dacht in mijn hoofd dat het cool was. Het klonk creepy.
3: Dat is wel eng, ja. Okay. Ik kom voor die voeten.

0: getal onder de 1000.
1: Mijn naam is Gino en het getal onder de 1000 is 329.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 121
0: euro.
1: Helaas, gewoon lekker blijven meespelen.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Zandveld en Asbies. Niet

0: Hoi, ik ben Ilse de Lange en ik ben onmeunig fan van de Slam Ochtendshow.
1: Wauw.
0: Wist je niet, hè?
1: Nee, daar hadden we eigenlijk geen weet van totdat we deze gingen draaien op Slam. So incredible, maar dan in de Lies Zara remix. Het werd zelfs Grand Slam. Het is om en nabij 7:30 op dinsdagochtend. Wij hebben nieuws voor als jij zo'n doomsday prepper bent, zou je kunnen zeggen.
2: Nou, ja.
1: Maar ook als je het overweegt te worden?
2: Ja, nou ja. Ja, je kunt preppen tot je een ons weegt.
1: De Albert Heijn is toch leeg.
2: Dit zijn de skills die je echt moet hebben op het moment dat de pleuris uitbreekt.
1: Oh kijk, dit zijn skills die wij
2: hebben. Skills, hé. Hey, fuck die doomsday preppers. Kijk, leuk dat jij je ravioli een blik in de kelder hebt staan.
1: Maar daar ga je niet meer redden.
2: Maar ga je daar een zombie-apocalypse mee overleven?
1: Oh, jij denkt echt zoiets, hè?
2: Maar deze skills die wij zo meteen gaan brengen hier op Slam, die gaan jou verder helpen.
1: Hoe blijf je leven, Jordat Zo, Boost Your Life?
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf 455 euro per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.

0: in sportvoeding.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
5: Geen verzekeringsgedoe.
6: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: We kunnen door.
6: Direct door. Allianz Direct.
8: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
11: Begon jouw dag met ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
13: Goedemorgen, Slam. Het is grijs, af en toe regenachtig aan het begin van deze dinsdag. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. Aan zee waait het vooral hard. Het wordt vandaag 13 in het oosten tot wel 18 graden aan de kust. We zouden ook maximaal de 20 kunnen aantikken in het midden. Kijken of dat gaat gebeuren. Dan nog eventjes naar de weg toe met Flitsmeister. Waar staan nu de grootste files van het land? De A2, Hintham-Zaltbommel, half uurtje, 11 kilometer. A2, Kerkdriel, Martinus-Nijhoofdbrug, 20 minuten. En op de A15 bij Gorkum, Hardingsveld, Giessendam, 22 minuten. A16 meldt 52 minuten bij Breda-Noord, Klaverpolder, 9 kilometer daar. En 12 kilometer doe je langer over de A27. Begint redelijk door te rijden, nu nog 20 minuten te gaan tussen Hooipolder en Werkendam. A29, Sabina Haringvlietbrug, 21 minuten. Een half uur op de A50, Valburg-Maasbrug, 11 kilometer daar. De ene laatste grote gemelde file op de A58 bij Galder en Bavel, 23 minuten. En ook op de A58 bij De Baars en brug over het Wilhelminakanaal een file. En die bedraagt een half uur. Dan nog even het laatste nieuws meepakken. ANP. Ronald met de headlines in een half minuutje.
14: Goedemorgen.
13: Morning.
14: Het is nog steeds onduidelijk wanneer de IT-problemen bij Albert Heijn voorbij zijn. De site en app liggen eruit. En of het gaat om een hack, heeft AH nog niet gezegd. Winkels zijn open, maar soms met lege schappen. Grote bedrijven met een beursnotering stelden vorig jaar minder vrouwen aan als commissaris dan een jaar eerder. Uit een analyse blijkt dat Nederland daarmee het slechtst scoort van 15 onderzochte Europese landen. En Veilig Thuis trekt aan de bel omdat ze het werk niet meer aan kunnen. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling blijft maar stijgen en ze willen meer geld van de overheid, ruim 210 miljoen euro extra. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
13: Ja, je ziet wat één zo'n IT-storing bij de Albert Heijn veroorzaakt in het land. Wij dachten, hey, dat is even handig om te weten. Als er nou echt de pleuris een keer uitbreekt, als alles plat ligt, hoe overleef je dan? Wat zijn de survival tactics die jij moet kennen om het vol te houden? Dat zo in de ochtendshow.
15: Arnold en Marijn.
13: En wij zijn bij je tot 10 uur met ook een Avicii Classic onder zijn oude naam nog. Die zo naar Marshmallow met deze Another Drink.

0: Ik vind het een hoop lawaai, een hoop pokkenherrie, om het zo maar even te zeggen.
1: Typische oude man.
0: Nee, ja, maar ik ben ook een oude man. Ik ben 72. De Slam.

0: Gisteren hebben wij hier intern de ADE-line-up te horen gekregen. En laat ik zeggen dat de ontdekker van Avicii erbij is dit jaar. Die is bij Slam. Dit is de ochtendshow. Anou en Marijn bij je. En we moeten het hebben over de apocalypse, want nou met die Albert Heijn-hek... Wat zei je?
1: Over het einde van de wereld.
0: Ja, ja, kijk, als die Albert Heijn plat ligt, dan merk je al... we zijn niet opgewassen tegen sommige gevaren van buitenaf. Het zou zomaar kunnen dat we binnen nu en een korte tijd... ons noodpakket moeten aanbreken. Dat is niet genoeg. Hoe overleven wij de apocalypse?
2: Je zou denken dat bij het einde van de wereld, de apocalypse... vooral een bunker vol eten, water en spullen nodig zijn. Maar volgens een onderzoeker, Kezia Barker... van de Liverpool John Morse University... heb je op lange termijn verrassend weinig aan een bunker vol eten, water en spullen. Voorraad ruikt uiteindelijk op. Het gaat vooral om wat je zelf kunt op het moment dat de pleuris uitbreekt. En daarom zijn dit de belangrijkste overlevingsskills. Eerste hulp. Wonden verzorgen en rustig blijven in noodsituaties is uitermate belangrijk. Voedsel verbouwen, zelf groenten en andere gewassen leren kweken. Voedsel bewaren, dus eten inmaken, fermenteren en langer houdbaar maken. Bushcraft, dus leren overleven in de natuur, primitief. Door bijvoorbeeld een vuurtje te maken, water te zuiveren of een schuilplaats te bouwen.
0: Ja, eigen pistering.
2: Houtbewerking, dus zelf gebruiksvoorwerpen maken, zoals een houten lepel van gewoon een tak of weet ik veel wat. Veilig omgaan met messen, leren snijden en hout bewerken zonder jezelf te steken. Problemen oplossen met de materialen en middelen die je hebt. Creatieve oplossingen bedenken. Vindingrijk en aanpassingsvermogen moet je hebben. Want je moet kunnen improviseren, rustig blijven en je aanpassen als de omstandigheden veranderen. En misschien nog wel het belangrijkste, je moet kunnen wild plukken. Je moet eetbare planten in de natuur leren herkennen op het moment dat de pleuris uitbreekt. Want dan weet je dus wat het... te eten is en wat niet.
0: Zo, dit zou wel een hoop zombiefilms die ik gezien heb echt een stuk saaier maken.
2: Ja.
0: Als je gewoon Will Smith in I Am Legend ziet wild plukken alleen maar.
2: Even het mooiste van al deze dingen is dat ook in het normale leven... op het moment dat de pleuris niet uitbreekt, heb je er ook wat aan.
0: Oké, nou.
2: Ja, lekker primitief een hutje bouwen in de bossen. Maar het belangrijkste dus wild plukken. Want daar kun je vanaf dag 1 kun je gewoon het bos intrekken. Ja. Om daar plantjes uit de grond te trekken en die lekker naar binnen te werken.
0: Misschien moeten we dit even simuleren. Smikkelen. Laten we dat even simuleren dan. Dan, sorry, ik rek me even uit nog voordat de pleuris uitbreekt. Wacht even. Lekker. Oké. Okay. Het zijn zombies. En dan moeten wij zien wild te plukken. Oké, dan hebben wij hier stagiair Mika.
3: Goedemorgen.
0: Mika, jij hebt voor ons wat... wat zijn het? Planten? Bessen? Wat heb je opgeschreven?
3: Ik heb 3 vragen voor jullie.
0: Oké.
3: Twee over het herkennen van planten. En snel. Eentje over water. Laten we beginnen.
0: Ja, stel de vraag en kijk of wij het overleven.
3: Welke van de volgende bessen zijn eetbaar? We beginnen met antwoord A. Een westerse karmozijnbes. B. Een hulst. Of C. De sleedoorn. Welke is eetbaar?
2: Is er maar één? Of is maar één goed? Of zijn meerdere opties mogelijk?
0: Ze komen dichterbij, jongens.
3: Eén optie mogelijk.
0: Ik ga voor de karmozijn.
2: Nee, ik ga voor de hulst, want die zie je overal. Dus lekkere hulst smikkelen.
3: Anul, jij kiest voor de karmozijnbes.
0: Ja.
3: Ja. Zware maagklachten.
0: Oh.
3: Ja.
0: Nee, nou ja, dat is dan wel het minst erge, weet je.
3: Marijn?
2: Ja?
3: Voor jouw geld, nare buikpijn.
0: We hebben de 2 foute antwoorden eruit gepikt.
3: Het is de sleedoorn.
0: Wow.
2: Hoe groot was die kans nou?
0: Oké.
2: Volgende vraag.
0: Ja.
3: Hoeveel seconden water koken is het veilig om het vervolgens te drinken? Is dat A, 60 seconden? B, 45 seconden? Of C, 30 seconden.
2: Ik denk 60 seconden.
0: Ja, zo lang mogelijk. Een minuutje. Ja. Ja.
3: Nou, deze hebben jullie wel goed.
0: Get in there.
3: Dan gaan we weer naar een plantenvraag.
2: Ja.
0: Nou,
3: dan hebben we... Welke van deze 3 kan je wel eten? Dus 1 van de 3 is goed. A, de zevenblad. B, de monnikskap. Of C, de herfsttijloos.
0: Dit weet ik. Dit is die monnikskap. Die vul ik in.
2: Ik vul de herfsttijloos in.
0: Het is niet per se lekker, hoor, maar... is beter dan niks.
2: Jij hebt het nooit geprobeerd.
3: De monnikskap. Een van de meest giftige planten van Europa. Kan tintelingen, misselijkheid en verlamming veroorzaken.
0: Ik ben er graag gewoon zo snel mogelijk vanaf, die apocalypse.
3: De herfsttijloos bevat zeer giftige colchicine. Kan ernstige buikpijn, brakerigheid en... Ja, dat de rest ga ik niet
0: vertellen.
3: Ja. Nee, het wordt één groot soortje bij jullie.
2: Voor mijn gevoel heb jij gewoon 3 planten neergezet de hele tijd... die alle 3 bijwerkingen geven.
3: Nee, dat is niet waar. De sleedoorn kan je bijvoorbeeld lekker in jam doen. Lekker in de jam.
0: Zeg jij jam? Ja. Nou, dan wens ik jou ook veel succes in die apocalypse. Jam.
3: En de zevenblad kan je als verwerken in soep... kan je pesto van maken of een salade mee maken.
2: Oh.
0: Kijk aan. Ik denk dat ik wat betere dingen te doen heb tegen die tijd.
2: Ja, het is op het moment dat de pleuris uitbreekt, dan lekker pesten.
0: Nee, maar wij zijn slecht voorbereid, Marijn. Wij zijn slecht voorbereid.
2: We
0: moeten even een boekje hebben, even een brochure. Is er
2: improvisatievermogen is natuurlijk ook heel belangrijk.
0: Ja, en dat kunnen wij als geen ander. Dat heb je zojuist gehoord. Ik hoor eigenlijk vooral dat die zombies gewoon moe zijn. Dat zeggen een ambtenaar of zo. Die zijn niet gewend om na 5 uur nog iets te ondernemen.

0: World No Bra Day.
1: Ik zie je borsten.
0: Vandaag dragen vrouwen geen BH's. Om aandacht te vragen voor borstgezondheid. Het is de verjaardag van Beertje Paddington. Op 13 oktober 1958, 68 jaar geleden, maakte de wereld kennis met Paddington in het boek A Bear Called Paddington. We hadden het net over die preppers, weet je wel ook. Die mensen die inslaan voor een doemscenario. Ja. Beertje Paddington is eigenlijk de ultieme eerste prepper geweest. Hij had altijd zo'n broodje marmelade onder zijn hoed.
2: Oh ja.
0: Hij had altijd een broodje bij. Voor het geval dat. Dan deed hij dat hoedje omhoog en dan haalde hij zo'n boterham eronderuit. Ja. Hij was eigenlijk de eerste. En op deze dinsdag zijn de sites van de appie nog steeds onbereikbaar. De site en de app. En dat komt...
2: Van de Edels hebben we Galagal net zo, hè?
0: Oh, dat is waar. Edels ook.
2: Edels ook,
0: joh. Oh, joh, dat had ik even gemist. Galagal wist ik wel inderdaad, ja. Ik heb de hele nacht gerefreshed. De systemen blijven even offline. Dat is een keuze van de winkelketens zelf. Omdat de hackers mogelijk nog steeds toegang zouden hebben tot de systemen. Overigens hebben ze nog steeds niet zelf gezegd dat het een hack is. Maar ja, eigenlijk wijzen alle signalen er wel op.
2: Ja, dat zeggen alle cybersecurity experts.
0: Zo is het. En dat ben ik eigenlijk ook. Ik krijg een appje binnen van Appie. Ik zie dat we een appje binnen hebben van Appie. Een voice-appje zelfs.
2: Nee, niet.
0: Zullen we die even afspelen? Dat is wel leuk, want nu we het erover hebben... Ja, dat is niet elke dag dat je dan een geluids-appje binnenkrijgt van Appie. Wie zou dat zijn, joh?
3: Goedemorgen, Anoul en Marijn. Luisteraars van de Slam Ochtendshow.
2: Wie is dit?
3: Harry Piekema hier.
0: Och!
3: In 2014 zwaaide ik af.
0: Ja.
3: En ik heb een volledig functionerende supermarkt achtergelaten. Vandaag de dag is daar niks meer van over. AH Basic is weg. De goede prijzen zijn weg. Hamburgers niet meer met korting. En dan komen ze met cola met kruidnotensmaak. Als ik nog manager was van Albert Heijn was dit nooit gebeurd. Een klein incidentje en de hele operatie ligt op zijn gat. Wat een tyfusbende heeft Jeroen van Koningsbrugge ervan gemaakt. Fijne dag allemaal.
0: Yo, later Harry.

0: Asher Remix, way too self-aware. Het is 7:55. De Slam Ochtendshow. Anouk op je bijrijderstoel hier. En heb je er ooit aan gedacht om je tas in de wasmachine te gooien? Gewoon je hele rugzak. Nee, ik ook niet. Maar naar wat ik je zo ga vertellen is dat het eerste wat jij doet als je thuis bent.
1: Oh, oké dan.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
3: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor word ik snel geholpen.
4: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
6: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
7: Balen zeg. Koffie?
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
10: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
11: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
12: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
14: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
16: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
17: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
18: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
19: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
20: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
21: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
22: Simyo.
23: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
24: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is nog steeds niet bekend welke IT-problemen er precies zijn bij Albert Heijn. Moederbedrijf Ahold zegt dat ze er druk mee bezig zijn, maar nog niks kunnen zeggen. Experts hebben het over een cyberaanval. Een storing kan het niet zijn, daarvoor duurt het te lang, zei iemand bij Nieuwsuur. Grote bedrijven aan de beurs stelden vorig jaar minder vrouwen aan als commissaris dan een jaar eerder. Bijna 30% was vrouw, tegen 50% daarvoor, blijkt het onderzoek. Daarmee scoorde Nederland het slechtst van alle onderzochte Europese landen. 3 van de 4 nieuwe commissarissen kwamen uit het buitenland. Rusland en Oekraïne hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Oekraïne zou een haven zijn geraakt, in Rusland een industriegebied. Het past niet bij de aankondiging van president Trump dat er een bestand zou zijn waardoor ze elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. President Zelensky zei dat hij er niks van wist. En het werk groeit veilig thuis boven het hoofd en daarom trekken ze aan de bel. Ze willen 210 miljoen extra om wachtlijsten weg te werken en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren. Wettelijk moeten meldingen binnen 5 werkdagen worden opgepakt en dat gebeurt nu bij lange na niet. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Ja, dus echt wel lekker warm eigenlijk nog. We gaan even de wegen af. A2 Wildenberg-Valkenswaard, 1.5 uur, 10 kilometer. En op de A4 Tholen en Bergen-op-Zoom, 3 kwartier. A4 Schipluiden, Den Haag-Zuid. Ga maar vast appen dat je flink wat later bent op het werk. 35 minuten file, 8 kilometer. A7 Weidewormer, Zaandam, daar 1.5 uurtje, 5 kilometer. En gelukkig is daar de Slam Ochtendshow met je op de A16. Want een uur. Bij Zonzeel en Schavendeel, 11 kilometer. A8 West-Zaan, Zaanstad-Zuid, 1.5 uurtje, 8 kilometer. A20 Gouwe, Prins Alexander, 1.5 uur, 11 kilometer. En 31 minuten te gaan op de A28. Bij Strandhorst en Amersfoort-Vathorst, 12 kilometer. En de laatste alweer in het rijtje. A29, Sabina en Umansdorp, meldt 32 minuten. De Slam Ochtendshow, de beuk erin met de nieuwe van Miley. Binnen nu en een minuutje.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
2: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
5: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
22: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via Busvan.nl.
25: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
26: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
27: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
28: En als je huur verandert?
27: Pas het zelf aan.
29: En als je gaat samenwonen?
27: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
30: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
31: Slam. Anu en Marijn.
0: Je begint je dag met Slam en je eindigt je dag vandaag met een goede wasbeurt voor je rugzak.
32: Oké. Okay.
0: Ja, dat weet ik zeker. Blijf luisteren, want dit verhaal ga je niet geloven. Na Miley.

0: bitch.
1: De Slam Ochtendshow. Een hele goede morgen. David Guetta en Eken Beukje uit bed met Sexy Bitch. Hey, als jij vandaag net niet zo enthousiast bent als Amber, dan weet ik niet of we die ADE-tickets wel de deur uit moeten doen. Weet je nog gisteren? Oh.
2: Hi, met Amber.
1: Amber!
2: Hi!
1: Je bent live op Slam!
2: Oh, hallo!
1: Dat betekent dat je nu mag feliciteren!
2: Ja!
1: Hoppa! Zij is erbij hoor. Zij gaat naar het Amsterdam Dance Event. En jij kan er ook bij zijn. Als jij het alarm hoort, dan app je 3 letters. ADE.
3: De Slam Ochtendshow. Update.
1: Ja, even een rapido rondje nieuws rond de wereld. En ik ben bijna klaar. Ik moet nog even één dingetje zoeken.
4: Had het dan niet ingestart? Jij zei, help even, ik ben het vergeten klaar te zetten. Help me even.
1: Even tijd trekken.
4: Nog wat tijd trekken.
1: Ja, toen dacht ik heb nog een fragmentje van Amber.
4: Ik was klaar om nog gewoon dingen op te gooien. Gewoon stellingen. Ik had alles nog kunnen doen, maar...
1: Om stellingen om te gooien?
4: Het loopt al.
1: Okay.
4: En nu ben ik lekker een kiwi aan het eten.
1: Neem de mensen even mee in je kiwi. Ik ben echt...
4: Hoe moeilijk is dit? Het is zoeken en
1: nee,
4: en
1: maar ik weet niet hoe die dingen... Wacht even, ik heb het bijna. Het zijn die... Het zijn die... Kijk, ik heb dus na elke punchline waar wij dan de hele nacht over schrijven... Ah, ik heb ze. Heb ik altijd zo'n dingetje, weet je wel? Dus dan is een grap klaar en dan hoor je... Ja, kijk, en nu kunnen we dan officieel beginnen. Ja, oké, daar gaan we. Een Amerikaanse drugsdealer is veroordeeld tot 33 jaar gevangenisstraf... nadat hij een overleden klant appte. De klant overleed aan de drugs van deze dealer... en waarschijnlijk had de dealer ook twijfels bij zijn levering dus. Want hij appte, really hope you're okay, bro. De drugs bleken fentanyl te bevatten... waar ook rapper Mac Miller aan overleed bijvoorbeeld. De rechter legt de dealer een jaar cel op voor elk jaar dat hij oud is. Dus 33 jaar de cel in. Godde, ja, nee, daarom kan je maar beter zo jong mogelijk beginnen. Iemand fentanyl geven en appen, ik hoop dat het goed met je gaat, bro. Dat is alsof je iemands huis in de fik steekt en daarna appt, lekker warm, hè? Een Amerikaanse docent is aangeklaagd nadat hij volgens de politie op de rugzak van een student zou hebben gepist. En het wordt nog gekker, tijdens het onderzoek kwamen er 6 eerdere meldingen boven water over urine op opmerkelijke plekken in het schoolgebouw. Zo werd er urine gevonden in prullenbakken en zelfs in drinkflessen van mensen. Oh. Volgens de aanklacht vertelde hij de politie dat hij er een gewoonte van had gemaakt om in bekertjes te plassen en die vervolgens in de prullenbakken te gooien. Mogelijk heeft hij daarbij per ongeluk een beetje op de rugzak van een meisje gemorst. Ja, ja. Hij kan 5 jaar cel krijgen. We vroegen Patricia Paai om een reactie.
5: Onhygiënisch, denk ik.
1: Onhygiënisch, vind je dat? Oké, dat is een woord wat ik niet snel bij jou in de mond had verwacht, Patricia.
5: Je bent zo seksueel ingesteld.
1: Oké. Maar wat vind jij dan van pis op een rugzak?
5: Dat ik heb er schijt aan.
1: Oké. En tot slot, in Silicon Valley zijn sommige AI-onderzoekers zo overtuigd van dat kunstmatige intelligentie kanker gaat genezen, dat ze juist begonnen zijn met roken. Dat zegt een bekende techbaas van softwarebedrijf Palantir. De gedachte zou zijn, tegen de tijd dat zij kanker krijgen, heeft AI al lang een oplossing bedacht. De baas van Palantir noemt die overtuiging een soort waanzin in Silicon Valley. Hij roept daarom op, stop met AI behandelen als een wondermiddel, want dat is het niet. Ja jongens, denken we serieus dat AI snel kanker gaat genezen? Wacht, let op. Hey, chat, kan je mij iets meer vertellen over Marijn Oosterveen?
6: Marijn Oosterveen, de winnaar van de Gouden Kooi. Hij werd al op zijn 8e ontdekt terwijl hij zong op de Albert Cuypmarkt. Hij zei dat veel mensen niet wisten dat hij op mannen valt, omdat hij daar niet nadrukkelijk over spreekt. Donald Trump is de vader van Marijn Oosterveen.
3: Ah. De Slam Ochtendshow. Update.
4: Er zitten wel een paar dingen in.
1: Ja, ik hoor niks nieuws. Het is 7:45. De Slam Ochtendshow, beuk dat je boksen. Houd in de gaten. Het ADE-alarm. Als het afgaat, dan heb je ADE en zie je DJ's live.

0: voor je speakers, hè?
1: Belachelijk, maar niet normaal.
0: Het is Rehab en zijn mixmarathon Track of the Week. En dat zul je weten ook. Die laat een permanente afdruk achter op je speaker, Slam erop. Het is bijna 8:30, de ochtendshow van Slam. En mogelijk hebben wij een hit te pakken.
2: Oh.
0: In mijn hoofd hebben we deze week een hit uitgebracht. Alleen het moet nog gaan gebeuren. Ik heb een track in mijn hoofd. Ik heb het idee dat wij muziek kunnen maken van een bekend Nederlands fragmentje.
2: Oh.
0: Alleen we hebben er wel hulp bij nodig, want zo muzikaal zijn we zelf niet. Ik heb ook, denk ik, via Insta de juiste guy gevonden die ons kan helpen bij het maken van een hit. Ik denk dat iedereen hier zo verdomde lekker op gaat. Laat het idee mij zo even pitchen, oké? Hebben we daar tijd voor?
2: Ja,
0: kan dat
2: ook?
0: In mijn eigen show. Ik maak er ruimte voor.
2: Ja, en los, als ik nee zeg.
0: Los Frequencies komt er ook aan met Live It All.
3: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol.

0: Eco. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
2: Yes!
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
2: Yes!
4: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
7: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
10: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
9: Oei, ik voel de bui al hangen.
10: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
9: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
11: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram. Voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: Deze herfstvakantie is Batavia stad de plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia stad.
13: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
12: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
14: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
16: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
17: Meer van minder. Simpel.
18: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
21: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
22: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
24: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
25: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Yes, goedemorgen Slam. 3:30. En dit zit je te wachten, staat je te wachten, betreft het weer vandaag. Het is wel op zich een prima temperatuur, om en nabij de 20 graden maximaal. Maar er valt ook motregen en vanochtend vooral lokaal lichte regen. Dat is ook wel motregen. Overwegend bewolkt, stukken grijzer dan gisteren. We gaan naar de weg, Flitsmeister. A4, Limmerzaakviaduct, Rijswijk Centrum. Een half uur, er komt door een auto met pech. 17 kilometer daar. A4, Rijswijk Centrum en Den Hoorn. 33 minuten door een ongeluk. Wauw, gaat lekker daar. En op de A15, Hardingsveld, Giessendam, Hendrik Ido Ambacht. Een half uurtje, 14 kilometer. Op de A16 staat 1:10 stil bij Breda West en Zevenbergse Hoek. 11 kilometer. A20, Gouwe, Prins Alexander. Half uurtje, 10 kilometer. Een uur, klokkie rond op de A27 bij Keizersveerbrug, Werkendam. En de A28, een half uur, Strandhorst en Amersfoort-Vathorst. Dat komt dan weer door een auto met pech. En de A29, Sabina Haringvlietbrug, 3 kwartier. A50, Paalgraven-Maasbrug, een half uur file, 8 kilometer. En de laatste grote gemelde vertraging op de A58. Bij Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 32 minuten. Dat komt door een ongeluk daar. Het laatste nieuws in een half minuutje. Doen we niet moeilijk over, daarvoor hebben we Ronald bij het ANP.
1: Goedemorgen.
0: Hallo daar.
1: Het moederbedrijf van Albert Heijn zegt hard bezig te zijn om de IT-problemen op te lossen. Wanneer ze met een update komen, weten ze niet. Door de problemen liggen de website en app plat en is winkels bevoorraden lastig. In Brussel is vannacht een agent omgekomen, volgens persbureau Belga bij een achtervolging. Hij zat achter iemand aan vanwege autodiefstal en de verdachte begon ineens te schieten. En er worden te weinig nieuwe bossen aangelegd, meldt Nieuwsuur. Provincies halen hun doelstellingen niet, onder meer door discussies met boeren en bewoners over wat er met grond mag of moet gebeuren. En tot over de hoofdpunten van het ANP.
0: Kunnen we nog één keer kort Amber laten horen? Amber die gisteren kaarten won voor het Amsterdam Dance Event.
2: Hi, met Amber.
0: Amber!
2: Hi!
0: Je bent live op Slam!
2: Oh, hallo!
0: Dat betekent dat ik je nu mag feliciteren!
2: Ja!
0: Yeah! Wauw, hier moet jij niet voor onderdoen!
3: Arnold en Marijn.
0: Deze dag kaarten voor Audio Obscura in de G-Star Raw Factory. Hoor jij het alarm? Dan weet je wat je moet doen. App ADE!

0: op je bijrijdenstoel! Goedemorgen, Anouk!
1: De Slam, ochtendshow met Anouk en Marijn.

0: op, die, op een ticket zetten. En dan, dat werd dan uitgeprint en dat manifest werd ook meegegeven aan de Marsrover.
1: Nee.
0: Ja.
1: Rot op, dat heb je gedaan.
0: Ja, volgens mij wel.
1: Dus op Mars staat de naam Marijn? Wauw, weer een planeet.
0: Laten we even kijken hoor.
1: Weer een planeet naar de kloten.
0: NASA. Dat was er helemaal, dan kon je online inschrijven. Of ik heb gewoon vrijwillig mijn data afgestaan in van de scambedrijf.
1: Dat denk ik, ja. Zoek dit even een andere keer uit. Ik heb even wat anders, jongens. Morgen is het weer zover. Nieuwe afleveringen van Love is Blind NL. Ik hoor weinig gejuich in de studio. Ben ik de enige die dit kijkt? Ja, ik ben nu getrouwd, man. Nee, ik zit alleen maar tv te kijken s'avonds.
0: Ik heb één aflevering gezien. Ik viel bijna slaap.
1: Nee, man. Nee. Het is fire. Het is echt fire. Mark Vincent heb je wel gezien, denk ik, toch? Heb je een fragmentje gezien van Mark Vincent?
0: Ik heb het googlen.
1: Voor mijn advocaat uit Den Haag. Ja, dat weet ik vrij zeker. Ja, echt zo'n kakker. Hij heeft een hele lieve meid, Meinu. En nu is het afwachten of zij uiteindelijk bij elkaar gaan blijven. Maar als hij gezopen heeft, en dat doen ze in het programma, hè, dan stouwen ze je wel vol met alcohol, zodat je wat losbandiger bent. Maar hij loopt te tief op haar. En dan krijg je op een gegeven moment een bekgevecht, letterlijk.
2: En als je maar wat aankloot, dan kom je er niet.
3: Wow. Ik heb mijn leven heel erg goed op orde. En hell to the fucking no dat ik jou nu daarop ga laten inspelen dat het niet zo zou zijn.
2: Neem me dan eens mee in de gedachte dat ik die vrees niet zou moeten hebben.
3: What the hell? Gewoon echt shut the fuck up.
1: Wow, ja, en dit is een meid die voor mij nooit vloekt. Maar tegen Mark Vincent gaat ze helemaal los. Ik dacht, hier zit een liedje in. Hier zit een track in. Ik zou wel een hit willen hebben eigenlijk met Mark Vincent, Meinu en de Slam Ochtendshow. Alleen zijn wij echt zo amuzikaal als maar kan zijn. Ik volg al een hele tijd een gast op Instagram. Dat is Lomalo. En die maakt van allerlei van die TikToks en ook Insta Reels van allemaal random dingen. Maakt hij liedjes, bijvoorbeeld zoiets.
4: You can and you will be amazing today. You can and you will be successful today. You can and you will be.
1: Dat is vet, toch? En dit is een Nederlander, blijkt. Ik zag hem laatst bij de appie staan. Op zijn story dacht ik, nou, dan moet ik hem echt even een DM'tje sturen. Dus ik heb zijn nummer, ik wil hem even bellen. Lomalo, die moeten wij vragen.
0: Om hier een track van te maken.
1: Nou, dat zou ik wel leuk vinden, ja. Of hij dan een Love is Blind track met de ochtendshow kan maken.
0: Zit er muziek in? Nou, ik ben benieuwd.
1: Zit daar muziek in Mark Vincent bellen? En Meinu? Lijkt me leuk als we hem nu even zouden kunnen bellen. Fijn dat ons team inmiddels doorheeft. Dat we graag zouden bellen met Lomalo. Top, jongens. Heerlijk. Ik hou van jullie.
5: Met Niek.
1: Oh, dat is de echte naam. Hey Niek, goedemorgen met Anouk en Marijn. Slam Ochtendshow.
5: Hey, goedemorgen.
1: Hey, ik was al benieuwd. Ja, hey, goedemorgen. Ik had je even gedm'd op Insta. Jij bent Lomalo daar. Jij maakt allerlei vette tracks met live drums, live instrumenten in jouw studio.
5: Ja, dat ben ik.
1: Waar in het land doe jij dat eigenlijk?
5: Ik doe dat in de prachtige stad Heerlen.
1: In Heerlen.
5: Uiterste zuiden, zoals je kan
1: prachtig,
5: horen.
1: Prachtig, prachtig man. Maar jij hebt echt honderdduizenden volgers. Ik denk voornamelijk uit Amerika, want jij maakt dus dit soort dingen.
4: You can and you will be amazing today.
1: Ik zie een hoop buitenlandse comments, hè?
5: Ja. Nee, het is veelal Amerikanen. En het is eigenlijk wel cool, want ik heb een keer in Utrecht gespeeld. En er is iemand uit Austin, Texas voor overgevlogen.
1: Oh, nee joh.
5: Dus, vond ik ook wel. Ja, want die zei, speel je wel eens live? Ik zeg, ja, in het oude pothuis volgende week. En die was daar.
1: Wauw, kijk aan. Hey, wij hadden het net even over een fragmentje uit Love is Blind. NL, dus een Nederlands fragmentje. Het zijn Mark Vincent en Meinu.
3: What the hell? Gewoon echt, shut the fuck up.
1: Zou jij misschien per uitzondering dan een keertje voor onze Nederlandse bewerking kunnen doen?
5: Van Love is Blind
1: dan? Ja, dan stuur ik jou wel even het fragmentje van Love is Blind. En dan hoop ik eigenlijk dat wij morgen. We hebben geen budget. Maar dat jij morgen een track af zou hebben misschien.
5: Met... Ja, dan moet ik alles uit mijn handen laten vallen nu.
1: Ja, hou de drumstokken vast. Maar zou je dat willen proberen?
5: Challenge accepted zou ik zeggen.
1: Oh, dat vind ik wel leuk. Dat vind ik wel leuk. Dat we Lomalo dan met een Love is Blind track hebben. Nou, ik zeg dan bellen we morgen weer eventjes.
5: En ja, dan, ik ga aan de gang.
1: Dan hoop ik dat jij een track af hebt. Jij hebt hier de tijd voor? Dat lijkt me echt superleuk.
5: Ja, ik vind dit wel. Ik vind Love is Blind echt zo grappig. Dat ik... Ja, ik ga er wel voor.

Harrison en Midnight Sun. Het is 8:45. En niet alleen in Nederland. Ook in Frankrijk worden de supermarkten hard getroffen door een hackersgroep. Overal ter wereld lijken supermarkten wel doelwit. Dit is wel even het beste verhaal wat ik tegenkwam. Waar zorgde één klant ervoor dat ze alles konden weggooien in de supermarkt? Dit is echt een goed verhaal. Als je houdt van leedvermaak zou ik de ochtendshow blijven luisteren. Ook voor

0: Plus, letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: De jackpot van euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
7: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
9: Onzekere energiemarkt?
10: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
9: Ik heb zoveel vragen.
11: Welk energiecontract is het beste?
12: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
14: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
14: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
15: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow.
17: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Nu bij Spar. Onze roomboter-croissant, gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het moederbedrijf van Albert Heijn kan vanochtend nog weinig zeggen over de IT-problemen. Wel dat ze er hard mee bezig zijn. Winkels bevoorraden is lastig en dat zorgt soms voor lege schappen, vooral bij groente en fruit. Een vakkenvuller in Utrecht zegt dat er gisteren helemaal geen vrachtwagens kwamen. In Brussel is vannacht een agent omgekomen, volgens persbureau Belga, na een achtervolging. De agent zat achter iemand aan die waarschijnlijk een auto had gestolen en ineens begon te schieten. In de buurt was eerder vannacht al een dodelijke schietpartij. Het is niet duidelijk of de verdachte daar iets mee te maken had. Provincies lopen achter bij het aanleggen van nieuwe bossen, terwijl daar afspraken over zijn, meldt Nieuwsuur. Een expert zegt dat er veel discussies zijn tussen provincies, bewoners en boeren over wat er met bepaalde gebieden mag of moet gebeuren. Provincie Overijssel zegt dat mensen ook weinig gebruik maken van subsidies. En een record voor het wagentje van de NASA dat over Mars rijdt. Perseverance heeft er in 5 jaar tijd 45 kilometer op zitten... en nog nooit legde een door mensen gemaakt voertuig zo'n afstand af buiten de aarde. De robot onderzoekt of er ooit leven was op Mars... en er kan nog jaren mee, zegt de NASA. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen... maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
20: Dankjewel. Was dat het Marks autootje waar jouw naam dan op staat, Marijn? Je hebt dat meegestuurd met een actie een keer.
21: Ik heb ooit een keer inderdaad meegedaan aan een actie. Is mijn naam.
20: Zou dat dan dit Marks wagentje uit het nieuws zijn?
21: Dat, ja, nou, zoek dat jij denk op, ik dus wel.
20: Doe ik eerst even de files op aarde. A7, Weidewormer, Zaandam, een half uurtje. En op de A8, Westzaan, Zaanstad-Zuid, ook een half uur. Door een ongeluk. A9, dat is de Wijkertunnel. Een half uur, 4 kilometer. En op de A12, Gouda, Zevenhuizen, 23 minuten. A16 meldt ook 23 minuten file, 3 kilometer. Breda-West, Markbrug. En de A20, Gouwe, Prins Alexander, half uurtje, 10 kilometer. Een uur en 10 minuten op de A27, Geert Ruidenberg, Werkendam, door een kapotte vrachtauto. En op de A29, de ene laatste file, Sabina Numansdorp, 41 minuten, 11 kilometer. De laatste A58, Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 25 minuten. Kan niet gevonden?
21: Nee, ik kan het. Ik weet het zeker.
20: Heb je gegevens gewoon verkocht, ja. Nee, oké, okay, nou ja, als je het ooit vindt, lijkt me leuk, want het klonk wel spectaculair.
21: Ja, ik kom wel terug ooit.
20: Wauw, wat een cliffhanger. De Slam Ochtendshow met echt een grote Slam 40 topper binnen nu in een minuutje. En ook Tiësto is erbij natuurlijk.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
24: Thuis in, mooi wonen.
25: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: minuten van Enschede.
1: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
2: Ja, voor 10 uur zou leuk zijn, dat alarm.
1: Anul en Marijn.
2: Als jij hem hoort, je appt ADE en je komt in de uitzending, dan maak je kans op tickets voor Audio Obscura de donderdag met Patrick Mason, Tjade, Anetha en nog veel meer DJ's in de line-up.

0: ADE-logo hier zie op alle schermen in de Slam Studio. Dat gele blokje, misschien heb je hem wel eens gezien. Dus het komt er echt weer aan. Volgende week barst het grootste dance-event ter wereld weer los hier in de hoofdstad. The Capital of Dance.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Update. En wij hebben dus tickets. Als jij het alarm hoort, dan heb je ADE. Nu even een snel, rapido rondje nieuws maken. En we beginnen bij Donald Trump. Die heeft weer een nieuw idee om zijn naam in de geschiedenisboeken te krijgen. Hij wil mogelijk de Atlantische of Stille Oceaan een nieuwe naam geven. Tijdens een rally opperde hij de naam Trump Ocean. Eerder liet hij de Amerikaanse overheid al de Golf van Mexico omdopen tot de Golf van Amerika. Ja joh, noem gewoon alles Trump. Hey, ik ging net naar de Trump. Ik draaide daar een enorme Trump. En het klonk echt als een Trump-ad. In Zuid-Korea heeft een vrouw in een supermarkt de stekker van de vriezer eruit getrokken, zodat ze haar telefoon kon opladen. Alleen vergat ze daarna de vriezer weer aan te sluiten. Het gevolg, een heel ijsvak kan de prullenbak in. Of het putje. De eigenaar is woest en heeft de beelden van de bewakingscamera online gezet. Het is trouwens niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. In 2022 kreeg een andere vrouw in Zuid-Korea een celstraf nadat ze voor honderden euro's aan ijs had laten smelten in precies zo'n supermarkt. Wauw, dat doet me denken aan toen wij mijn schoolreisje in 2011 naar Chemiepak in Moerdijk gingen en ik mijn vape wilde opladen. Dus toen trok ik even de stekker van de sprinklerinstallatie eruit. Maar was het schoolreisje ineens zo snel voorbij? Hackers hebben in Frankrijk honderden supermarkten behoorlijk op stelte gezet. Maar ze hebben niet eens de kassa's gehackt of klantgegevens gestolen. Nee, ze richtten zich op de koelingen en vriezers. Op afstand werden de temperaturen omhoog geschroefd, in sommige gevallen tot 50 graden boven nul. Daardoor ontdooiden complete voorraden diepvriesproducten en moesten supermarkten enorme hoeveelheden eten weggooien. Onder meer de Intermarché, Carrefour en andere supermarktketens zijn getroffen in Frankrijk. De schade loopt in de miljoenen euro's. Ja, nou goed, ja, kan je de hackers opsporen, maar ik zou even beginnen bij één Koreaans vrouwtje.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Wanneer heeft het nieuws zo goed aangesloten op elkaar? Dat is best uniek.
2: Hey guys, good morning, this is John Summit. Hey. Get the fuck out of bed, baby. Ja. I love that.
0: Ja, dat is een goed idee. Get the fuck out of bed, baby. Met die nieuwe John Summit hier.

0: Amsterdam Dance Event. Je maakt kans. Hoor jij het alarm? Dan heb je ADE. Dit was James Hype.
1: James Hype, let's go!
0: Ja, die zou ook alweer naar Amsterdam te komen.
2: De Slam ADE Ticket Week.
0: Iedereen is erbij. Vandaag hebben wij tickets voor Audio Obscura. Dat is op de donderdag, volgende week donderdag, van 4 tot 11 in de G-Star Raw Factory. En Audio Obscura, ja, dat staat eigenlijk garant voor vette visuals. Lekker beetje grimy, beetje pakhuis vibes. En nou, dat komt in zo'n warehouse natuurlijk helemaal goed tot zijn recht. Patrick Mason op de line-up, back-to-back met SPF DJ. Tjade onder andere, Bella Claxton. Ja, check de hele line-up. Audio Obscura, de donderdag. Tickets kunnen van jou zijn als je dus geappt hebt. Dat doen we de hele dag, hè? Dus de hele dag strooien we met tickets. Nou, bel maar iemand terug, Marijn. Kies maar gewoon iemand eruit. Pik maar. Heb je goed gevoel bij deze?
3: Ja.
0: Oké.
4: Je mag. Wesley.
0: Hey. Wesley.
4: Hey.
0: Je bent in de Slam Ochtendshow.
4: Ja, ik hoor het. Alleen ik ga even van mijn radio weg.
0: Ja, ga even weg bij de radio, want anders horen we onszelf en dan wordt niemand blij. Maar hey, nee, Wesley, dan mogen we jou feliciteren. Slam boost jouw ADE. Jij wint 4 tickets voor Audio Obscura op donderdag 22 oktober.
4: Ja, helemaal top, dankjewel. Dat is heel handig.
0: Dat is goed, hè? En joh, dan heb je ook al wel wat mensen in je hoofd die je meeneemt, ja, natuurlijk.
4: Ja, zeker. Ik neem mijn beste maat.
0: Oké, okay, dat is in ieder geval één iemand. Boek ook even overnachtingje. Wat is tot 11? Daar ben je in Amsterdam. Ik weet niet waar je vandaan moet komen. Wesley sprakeloos.
3: Voor mij...
0: Die had echt niet verwacht.
4: Ik heb hele...
3: Oh. Ja.
0: Ik denk ook weer van die hackers. Die hebben de Albert Heijn gepakt en toen
3: Wesley. En net toen je bij die radio stond, Wesley, was je gewoon goed te verstaan.
0: En nu stapt hij zijn straaljager. Hoi. Wesley, jongen, ik hoop dat je blij bent met je tickets. Dat is in ieder geval het enige wat ik...
3: Mogen we het nog één keer horen? Hoe blij jij bent met die
0: kaart? Ja, laat je het nog even horen.
4: Hey.
0: Top, we sturen ze op en we zien je daar.
2: Slam.
3: Ja.
2: Slam.
0: En hij vindt het ook prachtig dat zijn stad wordt omgetoverd tot de hoofdstad van de dance. Zijn Amsterdam, Martin Garrix.

0: Martin Garrix. Hij zingt hem zelf, This Dream of You. En ik heb het idee dat hij goed naar Bono heeft geluisterd, waarmee hij ook veel tracks heeft gemaakt. Bono van U2. Ik hoor ook gewoon dat hij hem eigenlijk hier en daar wel een beetje nadoet. Maar pakt uit in zijn voordeel, want hoppa, een Grand Slam. Het is bijna 9:30, de Slam ochtendshow. En de 5 tracks komen eraan waar niemand over uitgepraat raakt. De nummer 1, meest aan track van het moment, hebben we nog nooit eerder gedraaid in de ochtendshow. En hoor jij dus zo voor het eerst op dit tijdstip. En ook Swedish House Mafia is erbij. Met deze, zo dadelijk.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
5: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
4: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
5: Wow.
6: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram. Ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
10: Yes!
11: Semyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar semyo.nl.
12: Semyo.
9: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
10: Yes!
13: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
15: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor word ik snel geholpen.
7: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar €0,89. Lidl, je verdient het.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Hey Slam, goedemorgen, 3:30. Dit is wat je te wachten staat qua weer vandaag. Het is op zich oké, hoor, qua temperatuur dan 20 graden, alleen wel veel motregen. Aan het eind van de middag breekt vanuit het westen de zon nog even lekker door. Dan naar de weg toe, Flitsmeister met de grote files nu nog. Op de A2 Born en Kerensheide, daar 24 minuten door een auto met pech. En op de A7 Weiderwormer, Zaandam, 17 minuten. A8 Westzaan, Zaanstad Zuid, 20 minuten. En op de A9 bij Beverwijk en Velsen een kwartier. 21 minuten doe je langer over de A15 bij Gorkum en Sliedrecht Oost. En er staat een uur stil op de A16 Breda Noord, Klaverpolder, 9 kilometer daar. Tel er nog maar een kilometertje bij op. Daar staat 10 kilometer stil op de A27. Hooipolder Werkendam. De vertraging is een uur en een kwartier door een kapotte vrachtauto. En op de A29 Sabina en de Haringvlietbrug 25 minuten. Eén en laatste grote gemelde file. A50 Paalgraven Maasbrug 26 minuten. En als laatste de A59 Ter Heide Zonzeel een kwartier. Dan pakken we het laatste nieuws even mee van het ANP. Ronald heeft de headlines in een half minuutje.
13: Goedemorgen.
12: Morning.
13: In verschillende winkels van Albert Heijn zijn door de IT-problemen sommige schappen leeg. Vooral van verse producten zoals groente en fruit. In Utrecht vertelde een vakkenvuller dat er gisteren geen één vrachtwagen was gekomen. Voor de kust van NAVO-land Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken. Volgens de Bulgaarse premier zit Rusland erachter, maar bewijs daarvoor heeft hij niet. En in Brussel is een agent doodgeschoten, mogelijk bij een achtervolging. Een autodief zou de dader zijn. De agent komt uit een wijk waar vannacht een andere schietpartij was. Of er een link is, wordt uitgezocht. En tot over de hoofdpunten van het ANP.
12: Binnen nu in een paar beats de 5 meest virale tracks van dit moment. De nummer 1 hebben we nooit eerder gedraaid in de ochtend. En is van een zangeres die onlangs nog de Grand Slam had. En de nummer 1 in de Slam 40. Wauw. Dit is huge. Dit is een gigantische artiest, dus wie kan dat zijn? Je hoort het zo hier in de Slam Ochtendshow na deze van Swedish House Mafia. Slam.

0: De Slamochtend Show. 9:50 met Calvin Harris en Sam Smith.
1: Op van Gangnam Style. Viral top 5.
0: Nou, viraal gaan is één ding, maar deze 5 tracks hebben je tijdlijn gegijzeld. En de eerste notering staat ook torenhoog in de Slam 40.
2: 5.
3: Als ik kon huilen, liet ik 100 tranen. Lesvader gevuld met tranen. Ik bewaar hem voor als ik jou weer zie. We zijn wel nooit meer samen.
0: Echt een muur aan geluid. Culas, Antoon en Boef.

Diana Spyro. Ze zong hem live bij de VMA's. Waar de hele wereld top in het publiek zit. En met tranen in het ogen keek naar Diana Spyro. Die Great Expectation daar.

0: steeds meer. Maar even wat anders. De nummer 1 in de enige echte...
1: Viral top 5. Ja. De nummer 1.
0: Kom maar.
1: De nummer. De nummer 1. De nummer
0: 1. Man, man, man. Deze ken je nog wel van haar. Wekenlang achter elkaar op nummer 1 in de Slam 40 ook. Net als in de Viral Top 5. Daar is ze nu van afgestoten. Adela is niet langer de nummer 1 in de Slam 40. Dus moet ze even met nieuw geschut komen, zeg maar. Even de beste wapens van stal halen. En boom, ze heeft alweer een nieuwe hit klaar liggen. Adela, Nicole Kidman, zo heet deze. Nieuwe nummer 1.

0: track die we bij deze even voorschotelen op Slam. De nieuwe van Adela, Nicole Kidman, die Hollywood-actrice. Als je je echt wil voelen als Nicole Kidman, dat kan ook. Haar oude huis in België staat te koop. In Braschaat. In Braschaat kan dat jij het huis kopen van Nicole Kidman. 4 miljoen euro. En dan voel je helemaal Nicole Kidman. Wat zou nou een Nederlandse actrice zijn die een beetje vergelijkbaar is met Nicole? Qua status. Wat denk jij, Marijn? Alsof we nu een track zouden maken over Carice van Houten of zo. Famke Janssen. Mm. Dat zijn wel die met die Hollywood-status, die Nederlanders. Toch?
1: Ja.
0: Wauw, je voegt weer veel toe in dit programma. Ik kan niet anders zeggen. De Slam Ochtendshow, hier nog een paar minuten te gaan. Heb je zin in een classic dan? Zullen we even een Slam Classic poppen? Dat is wel even leuk.

0: I'm gone. En toch blijven we luisteren naar Teddy, Swims, Guetta en ook Tones and I. Die had ik als eerst moeten noemen. Ladies first. Maar zijn we manieren. Het is 9:55. Het einde van deze Slam ochtendshow. Morgen nieuwe. Om 7:00. En ik ruik het tosti-apparaat al hoor. Patrick, die is al helemaal in de lunch sferen. Hij krijgt je daar zo snel mogelijk. Patrick Wolda zometeen om jou in één rutsch naar House in de pauze te krijgen. Dat zit wel goed. En wij zijn er dus morgen vroeg weer. Graag tot dan. En mooie werkdag. Ciao, ciao.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de ledenvereniging van Omroep Max. Wij hebben de Albert Heijn gehackt. Wij hebben alle gegevens in handen. We besturen al 2 dagen lang alle systemen waardoor schappen leeg zijn en er niet bezorgd wordt. Onze eisen zijn simpel. Draai het koopzegelsysteem terug. Weer een zegel bij elke euro in plaats van bij elke 2 euro. Groet, ledenvereniging.

0: de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik was

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Al lang last?
1: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
0: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
1: Ik heb geen idee.
2: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
3: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
2: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
4: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je? Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
11: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar €1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
13: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
15: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
16: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
17: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Capelle aan de IJssel is vorige week een man opgepakt die ervan wordt verdacht een aanslag voor te bereiden. Waar en hoe hij dat wilde doen, zegt de politie niet. Hij heeft zijn huis doorzocht en wapens en informatie op zijn computer in beslag genomen. Volgens justitie blijft de man nog 14 dagen langer vastzitten. Albert Heijn had het al aangekondigd en het is vanmorgen ook te zien. Bij sommige winkels zijn schappen leeg. Vooral verse producten liggen er niet. In Utrecht vertelde een vakkenvuller dat er gisteren geen één vrachtwagen spullen kwam leveren. Albert Heijn wil nog steeds niet zeggen of de IT-problemen een hack zijn. Voor de kust van NAVO-land Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones en eentje is gezonken. De Bulgaarse premier noemt het onacceptabel en denkt dat Rusland erachter zit, al heeft hij geen bewijs. Bulgarije ligt aan de Zwarte Zee, waar Oekraïne en Rusland vaak elkaars schepen beschieten. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet met een plan komt wat er moet gebeuren als Rusland dingen in ons land saboteert. De VVD merkt op een bijeenkomst van NAVO-landen dat dit niet gecoördineerd wordt, schrijft de Telegraaf. De politiek wil duidelijkheid en dat het kabinet dat gaat afspreken binnen de EU en de NAVO. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een grijze dag met lichte regen of motregen, maar het wordt niet koud, 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op Slam.
20: Rodolfo. dankjewel. Goedemorgen. Het is 10 uur geweest. Gigi D'Agostino komt eraan. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 18 vertragingen op dit moment. En dit zijn de langste. A2 richting Maastricht-Noord tussen Born en Kerensheide. Een ongeluk daar kost je een half uurtje. A27 richting Gorinchem tussen Hank en Werkendam 20 minuutjes. A50 dan richting Arnhem tussen Paalgraven en Maasbrug 12 minuten. En de laatste in het overzicht is de A58 richting Eindhoven tussen de Baars en Moergestel. Daar 20 minuutjes.
21: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
22: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
23: En, al lang last?
1: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
0: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
1: Ik heb geen idee.
2: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
22: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
2: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
24: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
25: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
26: Goed voor het water.
25: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: ouder moet hem zijn, hè? Of niet? De zomerhit van 2026, UKL. Moving to the Sun, goedemorgen.
1: Met je maatje, goedemorgen.
0: Goedemorgen, de ticket dinsdag van Slam met de tickets voor ADE voor je klaar liggen hier in de studio. Dus blijf luisteren. Let op dat ADE-alarm, die kan ieder moment voorbij komen. En onze schappen liggen vol vandaag, hoor. Ja, kan het iedereen zeggen. Onder andere, een morning mashup zometeen heeft iets met je kleding te maken vandaag. En de allerlekkerste beat voor je werkdag. Nieuwe Maupie en de startblokken. Tate McRae komt er ook aan. En dit nummer werd bekend door een autoreclame van Mercedes. Blinding Lights. Ja, die knipperlichten werken vaak niet, toch, van de Mercedes? Of wel? Oké. Okay. Dit is The Weeknd, hier bij Slam.

0: nou toch wel iets wat pikante vraag. Zo op de vroege ochtend. Wat heb je aan vandaag? Nou, pikant en meer brutaal. Wat heb je aan vandaag? Het is vandaag Internationale Suit Up Day. Mocht je het niet kennen, het bestaat nog niet zo heel lang, maar zo'n paar jaar. 13 oktober elk jaar Suit Up Day. Dat is eigenlijk een beetje door het internet ontstaan. En dat komt door Barney Stinson. Wie is Barney Stinson ook alweer? Dat is die guy met dat pak. Die altijd een pak aan heeft in de serie How I Met Your Mother. Ja, daar komt dat vandaan. Nou goed, boeien. Het is Suit Up Day. Doe lekker een pak aan als je dat wil. Ik denk wel even een leuk haakje voor de morning mashup vandaag. Ik moest denken aan Suit and Tie. Ken je die nog? Van Justin Timberlake en JC. Die heb je lang niet gehoord, hè? Suit and Tie. We gaan hem wel even lekker verslemmen. Want ik heb Gordo en Reinier Zonneveld eronder gelegd. En dat past eigenlijk, als je mij vraagt, heel lekker. Maar laat vooral even via de slammer weten wat jij ervan vindt. Vooral het stukje van JC vind ik heel vet geworden. Laat me weten. Morning Mashup vandaag. Gordo, Justin Timberlake, JC.
1: De Slam. Morning Mashup. Let's go.

0: De Slam Morning Mashup.
1: Werkt wel toch deze? Het is vandaag Suit Up Day. Daarom Loco Loco van Gordo en Renier Zonneveld en Justin Timberlake, Jay-Z. Met natuurlijk Suit and Tie. En Jerry app nog. Patrick, vergeet deze dag niet. Het is vandaag ook nog eens National No Bra Day. Een liedje mashup over titel, maar wat ga ik moeten doen dan? Nou, geen idee. Het lekker.

0: Alesso One Republic, In Your Eyes hier bij Slam. Good morning. Petje present, het is bijna 10:30. Dit zijn de allerlekkerste beats voor jouw werkdag met zometeen de nieuwe Oliver Heldens. En ook deze Mabel hoor je zometeen. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us. En Another in the Startblock, Talk to You zometeen.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
2: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
3: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
2: Oei, ik voel de bui al hangen.
3: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
2: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
4: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Geeft ruimte.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
10: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
11: Yes!
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor word ik snel geholpen.
12: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
11: Yes!
14: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
18: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
19: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
20: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
22: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
23: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd?
24: Kom
23: naar raamdecoratie.com.
25: Even bollen met Select.
26: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
27: Ah, relaxed?
26: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
28: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
0: voor de makers.
25: Praxis.
1: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Goedemorgen, je slijmt weer een tijd door weer online. Ja, het is een grijze dag vandaag. Ik krijg spontaan zin om vanavond Home Alone aan te zetten. Een zuidwestwindje. Aan zee waait het hard. 13 tot 18 graden is het vandaag. En vanavond nog meer buien. Lekker, man. Sluipverkeer op Flitsmeis, de 3 vertragingen. A2 richting Maastricht-Noord tussen Born en Urmond. Door een auto met pech daar 10 minuten. De A2 richting Maastricht-Noord tussen Batadorp en De Hocht. Een auto met pech, dat zal dezelfde auto al zijn. Kost je daar 8 minuutjes. En de A59 richting Zonnezeel tussen Waspik en Hooipolder. 8 minuten ook. Nou.
7: Patrick Wolda.
5: Alle klinkers verzamelen. Oliver Helders met EIOU. Hoor je zometeen naar Mabel. En dit is another. Talk to you.

klinkers op een rijtje. A-E-I-O-U, Oliver Heldens. En ja, daar is Justin jaloers op. Die stuurt een foto vanaf een stoep in Uithoorn, waar hij druk mee bezig is. Ja, met de klinkers. God, wat een stomme grap, Justin. Veel grappig. Ja, noem je dan een stoep of een trottoir als je ermee bezig bent als wegwerker? Is dat een trottoir? Wat is het dan? Nou, boeien ook. Hey, je luistert Slam, Patrick hierbij. Goedemorgen. Deze stond vorige week heel hoog in onze Dance 1000 op 54 maar liefst. Hathaway uit de 90s. David Guetta had dus echt een hekel aan dit liedje. Hij vond hem echt vreselijk. In de jaren 90 had hij helemaal niks met al die commerciële Eurodance-platen. Hij vond het allemaal maar te cheesy. Nou, jaren later dacht hij, nou, het is wel catchy in plaats van cheesy. Dus het is wel lekker eigenlijk. Hey. En look at you now.

0: Slammer de throwback, Eminem, Rihanna, Love the Way You Lie. Ad, jij wil heel graag naar het ADE.
1: Ja, heel graag als dat zou kunnen. Dat zou mooi zijn, ja.
0: Waarom?
1: Ik ga met pensioen en mijn drie kinderen ga ik iets beloven. En dit leek me wel iets moois om dan met hun drieën daar naartoe te gaan.
0: Oh, maar dat is leuk zeg. Wat leuk. Maar ja. Met pensioen, dan ben je al over de 65, had je.
1: Nee, ik ga met vervroegd pensioen. Ik ben nu 65, dus... En dan ga ik er iets eerder uit, dus vandaar.
0: En wat ga je doen op de ADE?
1: Ja, feesten, dus tot morgen 6 uur, zo lang duurt, dus...
0: En een atje trekken natuurlijk, hè?
1: Ja, tuurlijk, ja, altijd.
0: Wat doet je vrouw dat?
1: Gewoon met de auto halverwege en dan met de bus en of de trein. Ja. En dan lekker naar ADE, dus.
0: Hele onderneming. Atje, let op het alarm, hè? Want je hebt nu geappt en dat mag altijd natuurlijk, maar er is nog geen alarm voorbij gekomen. Dus blijf dat doen en blijf opletten. Hij gaat nog voorbij komen voor 12.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik zit net bij de dokter dus toevallig. Dus ik heb last van mijn knie. Dus,
0: Ja, dat krijg je na die 65ste natuurlijk. Eigenlijk.
1: Ja, bedankt.
0: Ik vind het mooi, Ad. Mooi dat je nog steeds van dansen houdt. En let op dat alarm.
1: Ja, oké, prima. Doe ik. Hey, bedankt, hè.
0: Het is een leuke Steve. All I know. Dit is Slam.

Dave gaan we zeker te weten tegenkomen op het Amsterdam Dance Event. Dit was All I Know hier bij Slam natuurlijk. Ja, volgende week ADE. En wij hebben tickets liggen voor alle dikste feestjes. Ik hoor je denken, maar waar hebben we dan tickets voor liggen? Waar hebben we dan tickets voor liggen? Nou, ik zal het je vertellen. Zo meteen.

0: onzekere energiemarkt?
1: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
0: Ik heb zoveel vragen.
2: Welk energiecontract is het beste?
3: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Speel bewust 18 plus.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emol Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
5: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo. Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
6: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
10: Thuis-in, mooi wonen.
11: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot

0: Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een man uit Capelle aan de IJssel blijft nog 14 dagen langer in voorarrest omdat hij wordt verdacht van terrorisme. Hij zou van plan zijn geweest een aanslag te plegen, maar hoe is niet duidelijk. Hij zei dat hij zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken. De man werd vorige week opgepakt. In zijn huis werden wapens gevonden. Asielminister Van den Brink heeft alle gemeenten in een brief om extra opvangplekken gevraagd. Hij zegt dat de situatie in Ter Apel onhoudbaar is. Vorige week moesten mensen buiten slapen omdat er te weinig plek was. De minister zegt dat hij tot april volgend jaar 7600 plekken tekort komt. In de Amerikaanse stad Houston is een Mexicaanse bouwvakker zaterdag overreden door agenten van de immigratiepolitie ICE. Volgens een advocaat deden ze dat expres. Hij brak zijn been op 3 plaatsen. ICE zegt dat de man voor hun auto rende. Justitie onderzoekt nu of het een ongeluk of bewuste actie was. En PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. De club heeft er 8 wedstrijden op zitten in de Eredivisie en heeft nog maar 4 punten. Daardoor staat de club bijna onderaan op de 16e plek. Van der Vecht was iets meer dan een jaar hoofdtrainer van PEC. Zijn opvolger is nog niet bekend. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En dat was het nieuws op Slam.
8: Swedish House Mafia krijg je binnen 1 minuutje. Eerst even langs de wegen met Flitsmeister. Daar is 1 vertraging gemeld. De A7 richting Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend Noord. 5 minuutjes daar.
9: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een

0: energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
1: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Patrick Wolda.
2: Ja, en ik heb nog 4 tickets weg te geven vandaag voor Audio Obscura. Daar wil je bij zijn, hoor. Dus let op dat ADE-alarm. Marshmallow komt eraan en dit is de Swedish House Mafia.
3: Goedemorgen, Petje. Iedereen een fijne dag gewenst.

0: Marshmallow, Another Drink. Nou, koffietje lekker.
1: De Slam ADE Ticket Week.
0: Even een kleine inzage in de Slam-studio op dit moment. Er zijn twee mensen hier druk bezig met de DJ-booth. Ja, dat zou natuurlijk iets met ADE te maken kunnen hebben, maar verder weet ik ook nog niks. Ik heb geen idee. Er wordt hier hard gesleuteld. Nou, dat horen we later dan, denk ik wel, hoop ik. In ieder geval is het ook de ADE Ticketweek. Wij hebben tickets liggen voor de dikste ADE-feesten. Ja, want feestjes vind ik een beetje te onderdanig wat we allemaal hebben liggen qua tickets. Vandaag Audio Obscura. Volgende week donderdag is dat al in de G-Star Factory in Amsterdam, de G-Star Raw Factory. En dat is best bijzonder, want dit is het allerlaatste ADE dat Audio Obscura op deze locatie gaat organiseren. Dit feestje op deze G-Star Raw Factory. En wil je erbij zijn, let dan vooral even op het ADE-ticketalarm, want als die voorbij komt en je appt heel snel ADE, en ik vind het ook leuk als je even laat weten waarom je erbij wil zijn, dan ben je er misschien wel bij. Ja, twee verschillende podia, stevige techno van onder andere Patrick Mason, back-to-back met SPF DJ, en beneden juist House and Trance. Twee verdiepingen dus, jij kan erbij zijn. Let op dat festivalalarm, want dit is de Slam ADE Ticket Week. Het ADE-alarm kan zomaar voorbij komen. Zometeen Armin van Buuren, Kevin de Vries.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Martin Garrix, This Dream of You.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Kevin De Vries, Stylo en Monty. Be My Own.

Wat een mainstage beuken dit zeg, hé. Kevin de Vries en nieuwste Stylo en Monty. Be my own. Natuurlijk en alleen hier bij Slam. Als jij vandaag last hebt van een dinsdagdip... of een gigantische eenkakker voor de lunch zo eventjes... ik weet niet waar je last van hebt... dan heb ik zometeen een Grand Slam Classic voor je. Nou, die houdt je wakker hoor, geloof mij maar.

0: Classic.
1: Elke week kiezen wij een classic of een Grand Slam uit. Dat doen we met het hele DJ-team. Hè? Zitten met z'n allen op een grote ovale tafel. Prachtige tafel is dat. Van marmer. En wij met z'n allen elkaar een beetje aan te gluren. En dan gaan we discussiëren van wat is nou de beste nieuwe track van deze week. En uiteindelijk komt er dan een Grand Slam uit. En rond deze tijd, hier bij mij hoor je even een Grand Slam Classic. Omdat we dit natuurlijk al jaren doen. Even de Grand Slam een podium geven, toch? Vinden we leuk. Hey, ken je Showtek nog? Showtek, natuurlijk ken je Showtek. Wouter en Sjoerd Jansen, twee broers, begonnen in de hardstyle. En rond 2012, 2013 ongeveer, maakten ze de overstap naar een toegankelijkere EDM-sound. Waarmee ze dan uiteindelijk toch wel wereldwijd doorbraken ook. In 2014 werkten ze samen met the one and only David Guetta. En dit werd een mega-hit. Daarvoor was het uiteraard een Grand Slam. Terug naar 2014. Showtek, David Guetta en Fessy. Bad. Ja, en dit houdt je even wakker hoor vandaag.
0: Grand Slam.

0: mooiste bel vind ik de trambel in Amsterdam. En die hoor je vanaf volgende week weer. Volop. Hier in Amsterdam, waar wij ook zitten met onze Slam Studio. Want het ADE gaat weer beginnen. Amsterdam Dance Event. En dit is de ADE Ticket Week bij Slam. Wij hebben tickets liggen voor de allerdikste feesten tijdens de ADE. En het mooiste is, we hebben elke dag een ander feest voor je. Vandaag Audio Obscura. Ik heb 4 tickets liggen. Volgende week donderdag in de G-Star Raw Factory in Amsterdam. Laatste keer dat ze dat daar doen ook. Met onder andere Patrick Mason. Back-to-back met SPF DJ. Wil je erbij zijn? Let op dat ADE-ticketalarm, want die gaat nog voorbij komen. You'll never see me again. En deze september hoor je zo. Cry for you.
1: Hey, aan de kleurtje op de muur doen we...

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
0: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Zonverlaars, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: geldt alleen vandaag nog.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Alleen vandaag nog.
3: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
4: Yes!
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram. Ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.

0: beste in sportvoeding.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Good morning! Bijna tijd voor House in de Pauze. Van een half uurtje eerst even je weerupdate door weer online. Het is een grijs vandaag met af en toe een buitje. 13 graden in het oosten, 18 graden aan de kust. En verkeer dan door Flitsmeister. Er zijn 2 vertragingen en ik geef je ze allebei gewoon. Zo ben ik. A15 richting Ridderkerk tussen Gorinchem en Hardingsveld, Giessendam. 10 minuutjes daar. De N264 neem ik ook eventjes mee. Richting Gennep tussen Vendraai en Wilbertoord. Door een auto met pech daar 6 minuten. Oh.
8: De Slam ADE Ticketweek. Stuur nu ADE via de Slam-app en maak kans op tickets.
7: Nou, app maar.
9: Patrick Wolda.
7: 4 tickets voor Audio Obscura liggen hier op je te wachten. Volgende week in Amsterdam. App nu ADE.

0: op 105 in de Slam Dance 1000.
1: September. De Slam ADE Ticket Week.
0: Onze appbox overstroomt ineens. Ik heb hele mooie tickets liggen voor Audio Obscura. Volgende week donderdag in de G-Star Raw Factory. Het gaat voor het laatst daar gebeuren. Tijdens het ADE. En even kijken. Wie hangt daar aan de telefoon? Hallo.
2: Hoi, met Esmee.
0: Esmee? Waar kom je vandaan, Esmee?
2: Ik kom uit Venlo.
0: Venlo! Ach, dat vind ik een gezellige stad, hè? Venlo. Mensen zijn er ook altijd zo gezellig en lief.
2: Ja, het zijn super lieve mensen allemaal in Venlo.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen als je er vandaan komt natuurlijk, hè?
2: Zeker.
0: Wat is het laatste leuke feestje wat je gepakt hebt?
2: Dat was al heel lang geleden. Ben ik naar Verknipt geweest. Dat was in de zomer.
0: Ja.
2: Het was alweer tijd voor een nieuw feestje.
0: En ben je bekend met Audio Obscura?
2: Ja, ik ben er wel bekend mee, maar ik ben er zelf nog nooit geweest. Dus ik zou er wel heel graag naartoe willen.
0: Nou, hoe vet zou het zijn als je volgende week op het ADE de laatste editie in G-Star Roll Factory gaat meepakken. Met Patrick Mason, back-to-back, SPF DJ, Bella Claxton is erbij. Tjade is erbij. Hoe vet zou dat zijn, SB?
2: Ja, echt super gaaf. Ik zou er zo graag naartoe willen.
0: Als ik jou nu ga vertellen dat je erbij bent, hoe hard ga je dan gillen?
2: Ja, heel hard gillen.
0: Dan wil ik dat je heel hard gaat gillen, oké?
2: Ik doe mijn best.
0: Oké. SME?
2: Ja.
0: SME?
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Gefeliciteerd! Woo!
2: Yay! Super gaaf! Dankjewel, wat leuk.
0: Vind ik nog een matig gilletje, SME? Of zit je op kantoor?
2: Ja, ik zit op kantoor. Ja, dat kan.
0: Oké. Gefeliciteerd, Slam Boost, jouw ADE. Je wint 4 tickets voor Audio Obscura, donderdag 22 oktober. Heel veel plezier.
2: Super leuk. Heel erg bedankt.

0: Aziz Amorje.
1: Yo, yo, yo, Petje. Yo. Bijna House in de pauze. Let's go. Klopt, vriend.
0: Countdown voor House in de pauze. Er 13 minuten. Dan gaan we weer in de mix. Josh Baker zometeen naar Kai.

0: Kygo en Avicii Forever. Nou, daar is hij hoor. Het maakt je klaar voor de lunchen. Dit is overigens niet het ADE-ticketalarm. Dit is niet het ADE-ticketalarm, dus geen paniek. Die gaat nog weer voorbij komen. Zojuist won Esme 4 tickets voor Audio Obscura volgende week op donderdag. Dus blijf luisteren, want we hebben nog meer tickets liggen. Hè? Ik ben niet de enige met tickets hier bij Slam. Dus vanmiddag bij Hielke Boers, maar misschien wel kans op ticket. Maar Hielke is er zometeen eerst met House in de Pauze.
1: Jazeker, ja, alle genres en MX, ze komen weer voorbij zometeen.
0: Lekker zeg.
1: Ja.
0: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat zit er allemaal in zometeen?
1: Daft Punk zometeen.
0: Oh.
1: Around the World. Ook leuk om even te tellen ook hoe vaak dat gezongen wordt, hè, Around the World.
0: Ja, wat is dat andere liedje ook weer van Daft Punk, waar iedereen... One More Time is dat. Dat is een drankspelletje mee.
1: Ja.
0: Ja.
1: Daft Punk was altijd fan van één zin. En dan dacht ze, hey, dit is de zin, die gaan we blijven herhalen.
0: De kracht van de herhaling natuurlijk.
1: Precies,
0: hè?
1: Dat hebben ze goed begrepen.
0: Ja.
1: Ook Robin with Every Heartbeat.
0: Oh, lekker.
1: Dat is voorbij, tijdje niet gehoord. En ja. Carly Rae Jepsen ook zometeen.
0: Mogen we ook weer eentje raden? Want ja, we hebben een mooie prijs weg te geven
1: vandaag. Als je een stukje hebt, laten we dat doen.
0: De gebruikte lippenstift van Julia Maan, we hebben er weer eentje gevonden.
1: Ja, ze heeft er meerdere, dus we hebben er al eentje weggegeven. En deze is net iets roder. Dus,
0: nog rooier.
1: Ja.
0: Dus wil je hele rode lipjes met een gebruikte lippenstift, dan kan dat. Als jij weet welk liedje er zometeen aankomt.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, heb je een fragmentje?
0: Nee.
1: Oh,
0: nee, dacht jij iets anders bedacht?
1: Nee, ik heb ik heb de playlist bedacht.
0: Oh, shit.
1: We kunnen nog even opzoeken.
0: Oh, sorry. Ik dacht dat jij een songtekst liet zien.
1: Nee, ik denk je gaat
0: een zinnetje voorlezen.
1: Oh, dat kan ik ook wel doen.
0: Ja, wil je dat doen?
1: Ik kan wel iets vertalen. Zullen we dat doen?
0: Ja, laten we dat doen. Ik heb geen fragmentje van jou.
1: Alles wat ze wil.
0: Oh, dat is makkelijk.
1: Ja, maar van wie? En artiesten en titel. En dan in het Engels, hè? Dus alles wat ze wil. Alles en dan...

0: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
1: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
6: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
8: PME Legend. Jack and Jones. Cars. Gabbiano. Cast Iron. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering. Scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
12: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
13: Ik ook niet.
12: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
14: We kunnen door.
12: Direct door. Allianz Direct.
15: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
16: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
18: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
20: Nee.
19: Proteïneshakes.
21: Gadver.
19: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
22: Lekker bezig.
19: Milner.
23: Pech, dat overkomt altijd iemand anders.
13: denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
20: Lekker bezig.
22: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Zorgminister Sterk zegt nog niets over extra geld voor Veilig Thuis. Ze willen eerst praten over wat er precies nodig is. Veilig Thuis trekt aan de bel en heeft gevraagd om €210 miljoen extra voor de komende jaren. Ze willen de enorme wachtlijsten terugdringen en de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld verbeteren. De overheid moet er binnen een half jaar voor zorgen dat er bij boeren wordt gecontroleerd of ze varkensstaarten afknippen. Dat mag niet, maar er wordt niet op gehandhaafd. Varkens in Nood stapte naar de rechter en die geeft de dierenbeschermingsorganisatie nu gelijk. Er is geen goede reden om niet te handhaven. Klimaatactiviste Greta Thunberg doet mee aan de grote scholierenprotesten in Frankrijk. Ze steunt de jongeren voor wie volgens haar te weinig aandacht is. Vanmiddag is er weer een grote demonstratie in verschillende steden, onder meer in Parijs. Thunberg doet ook mee, maar waar is niet duidelijk. En in Hongkong stonden honderden mensen in de rij voor een Van Gogh uit 1890. Het werk met bloeiende kastanjebomen was 60 jaar niet te zien. Volgende maand wordt het geveild in New York. Sotheby's verwacht zo'n $180 miljoen. Dat zou een record zijn voor een Van Gogh. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en zacht, met af en toe wat lichte regen. Tot 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En dat was het nieuws op Slam.
24: Dankjewel Ronald. Het is 2:12 en we werpen even een kleine blik op het Nederlandse wegdek. Verkeersinformatie van Flitsmeister. En het is ondanks de regen best wel rustig. Twee korte vertragingen. De A12 richting Utrecht tussen Waterberg en Grijshoort. Daar 6 minuten. En ook nog een korte vertraging op de A50 richting Os tussen Waterberg en Grijshoort. 8 minuten daar.
25: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
26: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers, tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
27: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of Trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.

Marshmello, die altijd met een helm op het podium staat. Hè? Dat Marshmello-achtige helmpje dat hij op heeft. Beschermt hem voor alle weertypes. In de zomer zitten er kleine airco's in. En nu tijdens de regen ook wel lekker. Je hoorde Leave Before You Love Me in House in de Pauze. Ace of Base, All That She Wants. Nu bij Slam. She

Singapore. En dit was Ferrari, James Hype. Hier in House in de Pauze. Alle genres in één dikke mix. Met Chris Brown zometeen. Naar D-Light. Even terug naar de jaren 90 met Groove is in the Heart. In House in de Pauze.

0: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan deze week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
1: Dan wordt niet slapen.
0: Check alle events en info op

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
6: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
8: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
16: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
17: Zin in een huis waar je straks nog blij van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
18: Let op. Geld lenen kost geld.
19: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Onzekere energiemarkt?
21: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
20: Ik heb zoveel vragen.
22: Welk energiecontract is het beste?
23: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
24: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
0: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
1: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Hielke Boersma.
3: 1 minuut over 12:30. Goedemiddag, Slam Weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt vandaag en ook veel regen. Niet koud, 17 tot 20 graden op de meeste plekken. Flitsmeister met de vertragingen. De A12 richting Utrecht. Tussen Waterberg en Grijshoord, 20 minuten. De A16 richting Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Drecht-Tunnel, daar 21. En de A50 richting Os tussen Waterberg en Grijshoord, 14 minuten. Hou ze

voor je kijkt, wat zie je dan? Is dat een rijk gevulde lunchtafel in de kantine? Is het het regenachtige asfalt van de A2? Stuur even een foto van je uitzicht via een berichtje in de gratis Slam app.

Dankjewel voor de uitzichtfoto's in de Slam App. In Den Haag schijnt de zon. Ik zie een foto van Joyce binnenkomen. Mitch aan het lunchen met een kuppensoep. En Marco onderweg in de auto richting de VU Amsterdam. Ik zie Bakkerlijn een croissantje met jam. Ja, dat blijft toch het allerlekste lunchgerecht dat er eigenlijk is. Hè? Een croissantje met jam, eet smakelijk daar. Willem op de grasmaaier in Den Haag ook. En hier nog Harley onderweg in de auto. En straks even een baantje zwemmen. Dit is Stardust bij Slam.

0: Zometeen Alice DJ en iconische 90s klassieker Better Off Alone. Ook de Black Eyed Peas en Shakira en Gwen Stefani. Hoor je zo.
1: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
2: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.

0: beste in sportvoeding.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Wie de

0: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
3: Hit it!

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Kijk eens, schat, hier is je thee.
2: Ah, heerlijk.
1: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
2: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
3: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De winkels van Albert Heijn worden vandaag extra bevoorraad. Dat betekent volgens de supermarkt niet dat alle schappen weer vol liggen. Vooral verse spullen als groente en fruit zullen er minder zijn. Intussen zegt AH nog niets over de oorzaak van het IT-probleem en of het een hack was. De website en app werken nog steeds niet. Het dodelijke ongeluk op de A16 gisteren is veroorzaakt door een man uit Ridderkerk die gevaarlijk reed. Dat zegt de politie. Bij het ongeluk met 3 auto's kwam een vrouw om het leven en raakte 2 mensen gewond. De verdachte mocht naar huis, maar wordt mogelijk vervolgd voor dood door schuld. 3 Nederlandse organisaties, waaronder de Consumentenbond, spannen een kort geding aan om de Meta-camerabril. Ze willen dat die aan de privacywet voldoet. Zolang je ermee kan filmen, moet die van de markt, zeggen ze. Meta lijkt er niet van plan. Toen er een smartphone met camera op de markt kwam, was er ook ophef, zeggen ze. En de Formule 1 komt terug naar Afrika. Er is een contract van 10 jaar gesloten met Rwanda. Daar wordt speciaal een circuit aangelegd. De eerste race is waarschijnlijk begin 2030. De laatste Formule 1 race in Afrika was in 1993, toen in Zuid-Afrika. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en zacht, met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Aan het eind van de middag trekken over het westen enkele buien. Morgen meer zon. En dat was het nieuws op Slam.
6: Slim verkeer dan van Flitsmeister met vertragingen op de A12 richting Utrecht. Tussen Waterberg en Grijshoort, 10 minuten. En de A16 richting Breda. Tussen Ridderkerk Noord en Hendrik Ido Ambacht, daar 14 minuten.
7: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
1: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

Yes, dan gaan we weer met een uur lang alle genres in één mix. De lekkerste en de langste lunchpauze van Nederland. Dit is Houze in de Pauze. Lil Nas X, Old Town Routes, leuk om weer eens te horen. Ook de Black Eyed Peas en Shakira, Shakira, Don't You Worry.

0: Dit is House in de Pauze op Slam. En geruststellende berichten vanaf de grasmaaier van Willem.
1: Is de zonnestralen alweer binnenkomen in Den Haag. Leeuwenberg, waar ik mij.
0: Lekker zeg. En een buitje goed geweest voor het gras natuurlijk. House in de Pauze, alles Janus en Nijmegen. Ik ga niet naar Britney Spears. Hier is Baby One More Time bij Slam.

0: waanzinnige Slam Hits. De grote Slam Hits van vandaag, van vorige week. Weken geleden, maanden geleden, jaren geleden. Alles in de mix en in de blender van House in de Pauze. Dit was Ten Snake en Automatic. Zometeen hier Cascada, Evacuate the Dance Floor. En nu de Chemical Brothers. Hey boy, hey girl, bij Slam.
1: Hey girls, hey boys, superstar DJs. Here we go!

0: Enhuizen. In de pauze ook Bruno Mars. Je hoort Pharrell Williams. En Disclosure komt er dan met Tondo.
1: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Allsafe. Geeft ruimte.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor word ik snel geholpen.
8: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: De jackpot van Euro.

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
4: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
5: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
8: Oh nee, verzekering...
7: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
8: Oh, wil ik wel.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: Rocco Boersma.
1: 1 minuut over 2:30. Goedemiddag. Slim weerbericht van Weer Online. Vandaag bewolkt. Ook veel kans op regen. Het is niet koud. 17 tot 20 graden vandaag. Flitsmeister met de vertragingen. Het zijn er 2 op dit moment. De A8 richting Amsterdam tussen Westzaan en Zaandijk. 10 minuten komt door een auto met pech. En ook de A50 richting Arnhem. Tussen Bankhoef en Takitisbrug. Daar 22 minuten. House in de pauze. Alle genres van IMX. En Armin van Buuren is hier.

Je kan wel stellen, een vrouw van uiterste, Marilyn Monroe, stond op de cover van de allereerste Playboy ooit. Maar ze had ook een waanzinnig hoog IQ, een IQ van 168. Dat is hoger dan Einstein. En een ode aan Marilyn Monroe van Pharrell Williams hier in House in de pauze. Buiten, een beetje bewolkt, regenachtig. Hier doen we alsof het nog een beetje nazomers. Met een van de zomerhits van 2020. Tondo, Disclosure in House in de pauze.

De lunch al verbrand voordat je hem op hebt. En we skippen de dinsdagdip met alle genres en Nijmeegs, Huizen in de Pauze en Dark Raver. En komt die dan hè? Zometeen hier Jesse J en Ariana Grande. En nu een van de allergrootste Pasted klassiekers aller tijden. 25 jaar terug in de tijd met GT D'Agostino. Hier is L'Amour Toujours bij Slam.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
2: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed?
5: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En treden Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Luco Vitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts 99 euro aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
9: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf 34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
10: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
11: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
10: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
11: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol. En een hele mand vol. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
14: Balen zeg. Koffie?
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedemorgen.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Concurrent van Albert Heijn merkt ook vandaag dat het drukker is. Omdat er bij AH lege schappen zijn, door de IT-problemen wijken mensen uit naar andere supermarkten. Albert Heijn gaat de winkels vanmiddag extra bevoorraden, maar denkt dat niet alle schappen gevuld zullen zijn. Vooral verse spullen ontbreken. Volgend studiejaar komen er 66 extra plekken voor geneeskundestudenten. Daarmee draait het kabinet een eerdere verlaging terug. Een adviesorgaan wilde meer plekken, zodat er genoeg basisartsen komen. De minister begrijpt dat die nodig zijn, maar zegt dat onduidelijk is hoeveel precies. De NAVO kijkt of het de bescherming van schepen op de Zwarte Zee moet opschroeven. Er werden bij Bulgarije opnieuw 2 vrachtschepen getroffen door drones. Eentje is gezonken. De Bulgaarse premier Radev zegt niet hard te kunnen maken dat Rusland erachter zit, maar vertrouwt het niet. En de dichtregels op vuilniswagens in Rotterdam zijn uitgeroepen tot immaterieel erfgoed. Sinds eind jaren 80 zijn honderden regels uit gedichten op die manier verspreid om poëzie de wijk in te brengen, is het idee. De eerste regel was: het gedicht is een bericht van Jules Deelder. Zo werd het project ook genoemd. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met soms een beetje regen en 17 tot 20 graden. Later vanmiddag trekken over het westen enkele buien en daarna breekt aan de kust de zon door. Morgen zonnig, ook wat stapelwolken en 16 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Slam.
21: Dankjewel Ronald. Het is 2:02. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister. Met vertragingen op de A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal Zuid en de Nederlandse grens. Daar 8 minuten. De A16 richting Breda tussen Hendrikje de Ambacht en Zwijndrecht. Daar 6 minuten. En de langste vertraging op dit moment op de A50 richting Arnhem tussen Bankhoef en Takertjesbrug. Je vertraging daar is 24 minuten.
22: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
23: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers, tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.

0: financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Late night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Burger. Designen ouders Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
2: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.
3: Hoi Hielke.
2: Hielke Boersma.
4: En goedemiddag, zometeen hier Lost Frequencies. Een van zijn nieuwste tracks, zometeen hier Live It All komt eraan. Ook een throwback van The Weeknd en Daft Punk Starboy. En dit is Narcotic Trust.

0: Los Frequencies en Live It All hier bij Slam op je dinsdagmiddag.
1: Hey Hielke.
0: Hey.
1: Wat voor dag is het vandaag?
0: Het is vandaag misschien wel de dag waarop jij ervoor zorgt dat je naar het Amsterdam Dance Event gaat. Volgende week donderdag, 22 oktober, vanaf 4 uur 's middags. Een van de allertofste feestjes van ADE en je betaalt er helemaal niks voor. Wij fixen het voor je. Wat je ervoor moet doen om hierbij te zijn, dat vertel ik je zo meteen hier bij Slam. En we hebben een fantastische Grand Slam. Nieuwe muziek van Martin Garrix en een track waarop hij zelf zingt. En ook dat kan hij gewoon goed. Zijn nieuwe track, This Dream of You, is de Grand Slam. Dan hoor je zo meteen naar The Weeknd en Daft Punk. Starboy bij Slam.

staat hier een groot rood zwaailicht in de studio. En niemand weet wanneer dit zwaailicht en het grote alarm afgaat. Maar gebeurt het, dan moet je gelijk in de Slam App klimmen. Want vandaag op het spel 4 tickets voor Audio Obscura. Dat is volgende week donderdag vanaf 4 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Los op de beat daar tijdens het Amsterdam Dance Event. Luister goed naar Slam. Hoor je het ADE-alarm afgaan, dan stuur je ADE via een berichtje in de Slam-app. Dus ADE via een berichtje in de Slam-app. En zet er ook even bij waarom jij vindt dat je die tickets moet hebben. Maar doe dat dus zodra het alarm afgaat. Je maakt kans op 4 tickets voor Audio Obscura. Volgende week donderdag tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: een omgekeerde regendans hier bij Slam met de Bausa en Magnetic. Bijna 2:30 op je dinsdagmiddag. Hey, welk supermarktproduct is deze week extreem goedkoop? Dat hoor je zo meteen hier bij Slam. Ook zo meteen hier Coldplay en Burna Boy. We pray. Oké, ATB en Topic en de Beat Freaks. Zo meteen hier.
1: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan deze week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
2: Dan wordt niet slapen.
1: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja.
2: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
3: Onzekere energiemarkt?
4: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
3: Ik heb zoveel vragen.
5: Welk energiecontract is het beste?
6: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
10: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
11: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
10: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
13: Get ready for the OG.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
19: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
20: Meer van minder. Simpel.
21: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
22: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
21: Oei, ik voel de bui al hangen.
22: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
21: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
23: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
24: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
25: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
26: En goedemiddag, het slijmweerbericht van Weer Online. Vandaag is het bewolkt met ook kans op regen. Het is zo'n 17 tot 20 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten. Morgen is het zonniger, ook droger en al zo'n 16 tot 18 graden. Slijverkeer krijg je van Flitsmeister met vertragingen op de A1 richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens, 8 minuten. De A2 richting Eindhoven tussen Meersen en Elslo, 10 minuten. En ook nog de A50 richting Arnhem tussen Bankhoef en Ewijk, daar 11 minuten.
0: Hilke Boersma.
26: Met zometeen hier Atlantic Ocean, Echoes from the 90s. En nu DJ Gotcha en Jason Rulo. Michiko.

Een throwback in een nieuw Speed Garage jasje. Atlantic Ocean, Desmond, Asamam en Echoes from the 90s hier bij Slam. Een dag waarop het nog steeds niet zo lekker gaat bij de Albert Heijn. Nog steeds IT-problemen daar. Zorgt ervoor dat de website het niet doet. De winkels worden niet goed bevoorraad. En in andere supermarkten zijn ze met hele andere dingen bezig. Er is een heuse prijzenoorlog aan de gang. Winkels proberen elkaar te overtroeven op het gebied van lage prijzen. En vaak wordt er dan één product uitgepikt en dat proberen ze dan zo goedkoop mogelijk te maken. En dat zijn op dit moment de stroopwafels. De stroopwafels worden op dit moment steeds goedkoper. De prijzen variëren zo rond de 40 cent. Dus al voor 40 cent heb je een pakje stroopwafel. Dat zul je eigenlijk in alle supermarkten zien. Albert Heijn, Jumbo, Aldi. Overal waar je naar binnen loopt, goedkope stroopwafels. Ook wel lekker in tijden van inflatie dat we een keer even wat goedkope producten hebben die we kunnen pakken. En zo meteen hier een House in the Pause throwback. Beat Freaks, Somebody's Watching Me komt eraan. En nu Coldplay en Burna Boy. We Pray bij Slam.

Ariana Grande en Hate That I Met You Love Me hier bij Slam. En zometeen nemen we even een duik in de meest dansbare lijst ooit gemaakt. Slam. Afgelopen twee weken nog te horen. En elke werkdag na 3 uur een track uit de lijst. We gaan zo meteen even terug naar het jaar waarin een meisje in Haren haar verjaardag wilde vieren. En er kwamen tienduizenden mensen op af. Weet je nog wat er gebeurde? Het was Project X Haren. In welk jaar was het ook alweer? Je hoort het zo meteen. Net als een track uit dat jaar uit de lijst. En ook deze Slam tracks komen eraan. Slam. Coming up.

0: mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor word ik snel geholpen.
2: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent... of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
9: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
10: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
14: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
15: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
16: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
15: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
17: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
17: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
17: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
21: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
23: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
24: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
25: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
24: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Er zijn bij Albert Heijn, voor zover bekend, geen gegevens van klanten of bedrijven gestolen, zegt het moederbedrijf. Het zegt nog steeds niet wat er nou precies aan de hand was. Een hack, een storing of iets anders. Het computersysteem was gedeeltelijk stilgelegd voor de zekerheid, maar wordt nu weer opgestart. Na de droneaanval op een schip in de Zwarte Zee worden 11 mensen vermist. Het schip zonk voor de kust van Bulgarije. Ook een ander vrachtschip werd aangevallen door drones. De Bulgaarse premier vermoedt dat Rusland erachter zit. De NAVO kijkt of het de bescherming op de Zwarte Zee moet opschroeven. Paus Leo wordt vandaag in een ziekenhuis in Rome geopereerd aan een long. Bij een controle was een knobbeltje gevonden en dat moet worden weggehaald. Het was tijdig ontdekt en is daarom verder niet gevaarlijk. Het Vaticaan denkt dat de paus een week nodig heeft om te herstellen. Door de landelijke staking van schoonmakers is het in de treinen wat viezer dan normaal. Voor reizigers kan het vervelend zijn, zegt de NS. Die roept reizigers daarom op om hun eigen afval mee te nemen uit de trein en weg te gooien op de stations. De staking tegen de nieuwe CAO begon vrijdag en duurt tot en met morgen. Het weer van Weer Online. Steeds meer opklaringen en vanavond en vannacht overal droog. Morgen is er aardig wat zon, het wordt dan 17 graden, donderdag nog iets warmer. En dat was het nieuws op Slam.
3: René, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte. Het is exact 3 uur. Slam in verkeersupdate van Flitsmeister. Met vertragingen op de A12 richting Utrecht. Tussen Den Haag Centrum en Voorburg. 11 minuten daar. De A16 richting Breda. Tussen Ridderkerk Zuid en Hendrik Ido Ambacht. Daar 8. En de A20 richting Gouda. Tussen Kortland Aqueduct en Moordrecht. Daar 9 minuten.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
4: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: Swedish House Mafia, Licky Lee.
1: Dance Duizend Throwback.
0: Happiness is so sad. Zometeen hier de nieuwe Slam Mix Marathon Track of the Week. Hij is deze week van Rehab. En we gaan terug in de tijd met de Dance Duizend Throwback. Terug naar het jaar waarin we met z'n allen keken in de bioscopen naar Django Unchained. We keken naar 21 Jump Street. Apple Maps verscheen. Zat nog vol met fouten in die tijd. En ook het jaar waarin de film Project X in de bioscoop verscheen. Het ging over drie scholieren in Amerika die een feestje wilden geven. En dat liep compleet uit de hand. Het huis dat bijna afvikte, auto's in de fik, alles kapot. En gelukkig was het maar een speelfilm. Hoe anders was dat een paar maanden later? Want toen was er een meisje in Haren in Groningen. En ik weet niet of je Haren een beetje kent. Dat is een beetje het Bladicum van Groningen is dat, zeg maar. Keurige hockeyclubs, grote villa's en zo. En Merte die gaf een feestje en vergat op Facebook dit evenement op privé te zetten. Nou, dit liep compleet uit de klauwen. Duizenden mensen kwamen op haar af en het ging helemaal mis. Uiteindelijk geen doden gelukkig, maar nou ja, kijk ze niet heel positief op terug, denk ik. Weet je nog welk jaar het was? Je kan even meeraden via de Slam app. Zometeen hier een track uit dat jaar. Denk je te weten, stuur het even door via een berichtje in de Slam app. Heb je het goed, dan win je eeuwige roem hier bij Slam. En zometeen hier dus de Dance 1000 Throwback.

0: Rosé en Bruno Mars. Dance 1000 Throwback. Terug naar het jaar waarin Apple Maps verscheen. We keken in de bioscopen naar 21 Jump Street en ook naar Project X. En het jaar waarin het helemaal misging in Haren. Het verjaardagsfeestje liep uit de hand tijdens Project X Haren. En Raymond, jij was erbij, toch?
1: Ja, we waren toen met de auto erheen gegaan. Alleen, heel veel mensen liepen daar met de feeststemming om een feestje te bouwen.
0: Ja.
1: Ik had ook begrepen dat de DJ's die kant op gingen. Maar als de politie daar slim was geweest en op een voetbalterrein iedereen had neergezet.
0: Ja.
1: En die DJ's hun gang laten gaan, dan had de sfeer toch echt wel een stukje beter gebleven daar, denk ik.
0: Ja, ja, achteraf zijn er natuurlijk een hoop analyses op losgelaten. De gemeente in Haren was toen heel stellig van, er is geen feestje, ga naar huis. Maar ja, er waren echt mensen vanuit heel Nederland al die kant op gegaan. En er waren inderdaad mensen die een veldje verderop wel een feestje wilden geven. Dan had je misschien inderdaad een soort bliksemafleider de mensen uit de straten gehaald. Maar dat is goed, goed misgegaan. Heb je zelf de appie nog geplunderd daar, Raymond?
1: Nee.
0: Oké, gelukkig. Gelukkig maar. En het was 2012. Ook het jaar waarin er een hoop goede muziek uitkwam. Ken je Disclosure en Sam Smith met Ledge nog?
1: Ja, die ken ik nog wel, ja.
0: We gaan hem even draaien als de Dance 1000 Throwback.
1: Lekker bezig, man.
0: Raymond, fijne dag. Spreek je later.
1: Nee, fijne dag. Fijne uitzending. Hoi.
2: Dance 1000 Throwback.

12 met de 10.000 throwback Disclosure en Ledge. De Slam ADE Ticket Week. Je maakt kans op tickets voor het Amsterdam Dance Event. Gaat het ADE-alarm af, dan stuur je ADE via een berichtje in de Slam-app.

0: Frank Mason op de line-up. Alarm is al een tijdje niet afgegaan, maar ik heb zo het gevoel dat het niet heel lang meer gaat duren. Gaat het alarm af, dan stuur je dus ADE via een berichtje in de Slam-app. En zet er ook even bij waarom jij vindt dat je die tickets moet winnen. Bel ik je terug, dan win je 4 tickets. En het alarm gaat wel binnenkort af, denk ik. Hou Slam goed in de gaten. Ook Adella en Flo Rida, komt eraan.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it!
3: Voor die

0: Wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line-matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: anders doet. Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Knorr kuppensoep en Good Snacks. 2 plus 3 gratis. Dus even een momentje voor jezelf. Even sparren.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd een bij jou in de buurt. Swiss Sense.
8: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
12: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB.

0: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
0: Chocomel. Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Goedemiddag, het is 2 minuten over half 4. Het Slam weerbericht van Weer Online. Het is overwegend bewolkt vandaag. Hier en daar ook buien. Morgen beter, droger en ook zonniger dan zo'n 16 tot 18 graden. Slam verkeer krijg je van Flitsmeister. De middagspits begint langzaam op gang te komen. 3 vertragingen springen eruit op dit moment. De A27 richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en Merwedebrug 1 uur en 7 minuten. Dat komt door een ongeval. De A27 richting Breda tussen Noorderloos en Merwedebrug daar 17. En de A50 richting Os tussen Grijsoord en Rijnbrug 55 minuten. En het komt door een ongeval.
3: Boersma.
2: Slam goed in de gaten. Je maakt kans. Tickets voor het Amsterdam Dance Event. En dit is Adela.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Kevin De Vries, Stylo en Monty. Be My Own.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Robbie Williams en Miss Monique. Beauty in Us.

0: Bijzondere track. Nieuwe Robbie Williams samen met Miss Monique. Je hoort de nieuwe muziek Beauty in Us bij Slam.
1: De Slam ADE Ticket Week.
0: En ja, je hoort het goed. Het ADE-alarm dwars door de uitzending heen. Dat betekent dat je kans maakt op tickets voor het Amsterdam Dance Event. En vandaag is dat Audio Obscura. En Marielle, waarom vind jij dat jij die tickets moet winnen?
2: Nou, omdat we wel een feestje verdiend hebben eigenlijk.
0: Ja? En waarom hebben jullie een feestje verdiend?
2: Waarom hebben we een feestje verdiend?
3: Omdat we van elkaar houden.
2: Omdat we van elkaar houden.
0: Omdat jullie van elkaar houden. Ja. Hey, als jullie winnen, moeten jullie met z'n vieren, hè? Dus moeten jullie niet te veel het kleffe stelletje uithangen.
2: Nee, dat klopt, dat klopt.
0: Okay. Marielle, je hebt de ADE gestuurd via een berichtje in de Slam app. En gefeliciteerd, jij gaat naar Audio Obscura.
2: Woehoe, thanks. Super blij mee.
0: Gefeliciteerd, je bent erbij. Donderdag 22 oktober, 4 uur 's middags tot 11 uur 's avonds in de G-Star Factory. En daar zie je dus onder andere Patrick Mason en ook Gronings trots Tjade is erbij.
2: Nou, super vet. Dankjewel.
0: En zo te horen ga je met je vriend of je man. Wat is het
2: ja,
0: van je?
2: Ja, klopt. Mijn man.
0: Je man. En nou, bedenk even wie jullie mee gaat nemen. Heb je al mensen in je hoofd?
2: Ja, nou, er zullen wel iemand meenemen. Kom wel goed.
0: Heel goed, heel goed. Nou, ik wens jullie heel veel plezier. Audio Obscura, jullie staan erbij tijdens het Amsterdam Dance Event.
2: Dankjewel. Fijne uitzending, jongens.

Het nieuwe fenomeen Silva Bampa en On Tonight hier bij Slam. Laatst ook gespot met Tiësto samen. Onze eigen Tiësto. Ik ben benieuwd wat zij aan het bekokstoven zijn. Want als er een grote talent opduikt, dan springt Tiësto erop. Dit was On Tonight en gezellig. Marielle is erbij, Audio Obscura. Heb je net misgegrepen, er is er niks aan de hand. Want het ADE-alarm kan nog de hele dag afgaan. Ook zo meteen bij Thomas. Kans dus op 4 tickets voor Audio Obscura. Dat is volgende week donderdag vanaf 4 uur 's middags. Ook zo meteen een nieuwe zin in je werk. Wat is nou echt zoiets wat je wel 100 keer per dag op je werk zegt? Geef het even door via een berichtje in de Slam app. Zet er even niet bij wat voor werk je doet, want anderen mogen dat gaan raden.

0: mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
8: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
8: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
10: Onzekere energiemarkt?
11: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
10: Ik heb zoveel vragen.
12: Welk energiecontract is het beste?
13: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
17: Wil je ook thee?
18: Och ja, lekker.
17: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
18: Och, wat een goede vraag.
19: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
20: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
21: Hola, ¿dónde está mi casa?
20: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
21: Paella, paella.
20: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
21: Buenas noches.
20: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
22: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dove, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol. Een hele mand vol. Op naar
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
25: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
26: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
27: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
28: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
29: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Frankrijk zijn vandaag weer scholierenprotesten. Waarschijnlijk gaan meer dan 100.000 demonstranten de straat op en zijn zo'n 200 scholen geblokkeerd. Het is al de vierde week dat wordt geprotesteerd. Vaak lopen de betogingen uit de hand en tot nu toe zijn bijna 150 onderwijsmedewerkers gewond geraakt. Er is geen verband tussen de computerproblemen bij Albert Heijn en allerlei cyberaanvallen op supermarkten in het buitenland, zegt het Cybersecurity Center in Den Haag. In Frankrijk werd de Carrefour gehackt en werd de temperatuur van koelkasten op 50 graden gezet. En in Amerika zijn websites van allerlei supermarkten uit de lucht. Na drie steekpartijen vorige week op scholen in Polen nemen de winkeliers daar maatregelen. Ze halen Halloween-producten zoals nepmessen en plastic hakbijlen uit de handel. Grote winkelketens vinden het niet oké om die spullen nu te verkopen. Bij de steekpartijen vielen een dode en meerdere gewonden. De Russische Gymbond is boos op Nederland omdat drie topturnsters niet mee kunnen doen aan het WK in Rotterdam. Ze krijgen geen visum. Een van hen is de huidige wereldkampioene meerkamp Angelina Listunova. Volgens Rusland schakelt ons land doelbewust de sterkste turnsters van de wereld uit. Het weer van Weer Online. Steeds meer opklaringen en vanavond en vannacht overal droog. Morgen is er aardig wat zon, het wordt dan 17 graden. Donderdag nog iets warmer. En dat was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel, exact 4 uur. Situatie op de wegen valt mee voor een dinsdag. Toch wel gewoon 200 kilometer vertraging. Dit zijn de langste drie. We beginnen met de A2 Utrecht en Bos tussen Nieuwegein en Culemborg. 24 minuten over 11 kilometer. Oftewel wat langzamer rijden dan de A15 Ridderkerk-Gorkum voor Sliedrecht-Oost. Daar 23. En de A27 Breda-Gorkum tussen Henk en Werkendam. Maar bijna klaar met werken gelukkig. Want het is de middagshow. 17 minuten daar.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
2: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.

0: financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Thomas van Empelen.
2: Oh, dit wordt een show, wij zeggen voor de dinsdag niet normaal. Het alarm gaat af, we hebben waanzinnige nieuwtjes die voorbij komen. En de beste platen, zo is het. Nelly Furtado.

0: Nelly Furtado in de Slam Middagshow en Promiscuous. Het voelt alsof we al 2 maanden of 3 maanden samenwerken, maar het is pas show 26, lees ik net.
1: Gaat snel, hè?
0: Ongekend, ja.
2: De Slam Middagshow met Thomas.
0: Ja, dat is ook weer niet qua gevoel, hè, tegelijkertijd.
1: Ja.
0: Het voelt echt dat we hier 3 maanden zitten al. Maar goed, we zijn lekker onderweg. Leuk dat je erbij bent. Richting huis of richting het einde van de werkdag met de beste beats op je radio. En Thomas dus en productie Pleun is er ook weer bij. Je kan misschien horen, ik ben nog lichtelijk verkouden. A.k.a. ik hoest alles onder.
1: Ja, je hoort het wel, hoor.
0: Ja, oké, het is wel te horen. Ja, maar ik hoor zelf dus helemaal niks meer. Dus ik heb geen idee. Ben jij al ziek geworden van me of nog niet?
1: Ja, nee, ik denk dus dat ik jou heb aangestoken. Ik ben nu al weer aan de beterende hand namelijk.
0: Oké, maar het is niet dat het als een boemerang weer terugkomt bij jou.
1: Dat hoop ik niet. Nee.
0: Nee, gelukkig. Hey, waar gaan we het vandaag niet over hebben? Want we gaan heel veel leuke dingen doen. Maar we gaan het niet over hebben. We gaan het vandaag niet hebben over de BH-vrije dag. Nee, daar gaan we het niet over hebben. Want dan wordt het al snel zo smerig als ik ga praten over tieten en zo. En ja. BH's. En toch even de vraag die iedereen zegt. Heb jij je BH aan?
1: Ja, ik heb een BH aan.
0: Ja, ja, wel. Okay.
1: Zeker zonder beugels, want dat is zeer onprettig.
0: Is er dan een lapje stof om dan de tape...
1: Je noemt dat een bralet, noem je dat.
0: Een bralet?
1: Ja, en dat is dan zonder een beugel. Want ik snap vrouwen niet die... trouwens, ik heb niet zo grote borsten. Ik denk dat er veel mannen zijn die grotere borsten hebben dan ik.
0: Ja, je ziet mannen met tieten rondlopen. Dat je denkt, die kunnen een BH dragen inderdaad. Ja.
1: Maar gaan we het niet over hebben.
0: Nee, precies. En we gaan het ook niet over hebben. Bij de kassa van de supermarkt blijkt vandaag het onderzoek. Ben je vorige maand in september dus minder kwijt geweest dan een jaar eerder? Aan de pomp ben je juist veel meer kwijt geweest. Waardoor uiteindelijk de inflatie ongeveer neerkomt in de jaartijd op 3-4%. Maar daar gaan we het dus niet over hebben, want het is kutnieuws. Dat alles duurder wordt. Zo simpel is het. We gaan het wel over hebben. Zometeen een nieuwe editie van De Zin in Je Werk. We gaan weer beroepen raden. Heb je zelf een beroep waarin je een bepaalde zin wel 100 keer per dag uitspreekt? Laat het weten in de WhatsApp van Slam. En over WhatsApp gesproken, er komt een nieuwe functie aan. Die kan akelig fijn zijn, maar ook totaal verkeerd gaan. Bij WhatsApp gaan we het zo meteen over hebben. Chainsmokers komen er ook aan closen. Eerst D.O.D.

0: kwart over vier geweest. Slam Middagshow, Chainsmokers, Halsey en Closer.
1: Dit is de Slam Middagshow met Thomas.
0: Ja, en dit is lekker in zeg. Telegram kon het al, de Russische chat-app. Slack kon het ook al, een soort van indie teams. En nu gaat het ook eindelijk komen naar WhatsApp. De feature waar iedereen op wachtte.
2: Ja, echt zo chill.
0: Dit gaat levensveranderlijk zijn. Er zit een 100%. Nieuwe beta-versie van WhatsApp. In ieder geval voor Android, waarschijnlijk ook op iOS binnenkort. Namelijk, wat gaat er gebeuren? Het wordt eindelijk mogelijk. We gaan dingen niet meer vergeten. We kunnen namelijk... Ik ga even applaus erbij pakken, want dit is grandioos. Het is echt zover. We kunnen berichten inplannen in WhatsApp. Het wordt nu echt uitgerold. Vaker over gesproken dat het zou gaan gebeuren, maar het gaat nu echt gebeuren. Namelijk een bericht inplannen, bijvoorbeeld met een verjaardag. Handig.
2: Superhandig.
0: Je weet dat die verjaardag eraan komt, maar je weet ook dat je ergens anders bent. Ben je ergens aan het raven met de ADE of zo. En dan kan je dus gewoon instellen van 8 uur 's ochtends. Gefeliciteerd mama met je verjaardag. Terwijl je ergens nog helemaal maf ligt te gaan. Ja. Superhandig.
2: Of je weet dat je de volgende dag een afspraak hebt waar je eigenlijk niet zoveel zin in hebt.
0: Ja.
2: En je gaat je kop eraf schroeven die avond ervoor. Dat je dan 's nachts nog bedenkt van die afspraak dat ga ik niet halen.
0: Ja.
2: Plan in om 9:30 's ochtends. Exact. Maar ik kan er
0: dus
2: niet bij zijn.
0: Dat je niet dus inderdaad dan ergens 's nachts een bericht hoeft te sturen.
2: Nee.
0: Dit is waanzinnig.
2: Ja, is ideaal.
0: Ook wel gevaarlijk dat je dan bijvoorbeeld toch iemand hebt gebeld en dat je dan zo'n bericht inplant. En dat je het bericht alsnog verstuurt.
2: Oh ja, ja.
0: Dat je zegt, hey, gefeliciteerd, vandaag wordt een beetje moeilijk met bellen. Ik heb je net aan de lijn gehad, ik weet niet wat voor een bericht je stuurt.
2: Ja.
0: Waarvoor zou je het gebruiken, ingepland WhatsApp bericht?
2: Ja, wat ik zei, als ik dan denk van, ik ben gewoon veel te laat, tot laat de kroeg in geweest.
0: Ja.
2: En ik ga niet nu om 2:30 s'nachts appen, morgen, het komt me toch niet zo lekker uit.
0: Nee, ik snap het, ja. Ik zou het bij onze collega Jarno van der Wielen wel gebruiken om dan een reminder voor een tikkie te sturen. Misschien wel.
2: Ja, Jarno heeft nog een handje van...
0: Het is een lieve gast ook, maar je moet af en toe even vragen van... waar blijft het tientje? Op zich tientje ook. Eigenlijk moet ik helemaal geen tikkie daarvoor sturen ook. Zeg misschien meer over mij. Maar goed. Alles zo in de Slammiddagshow. Nieuwe editie van de Zin in je

0: Alesso Nates met een I Like It hier bij Slam. We gaan weer beroepen raden.
1: Zin in je werk.
0: Ja, één beroep eigenlijk. Vooral van Bram24 uit Breda. Ik vind hem een beetje klinken als Hardwell. Bram, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, toch wel een beetje die licht Brabantse en ook zo'n lage stem heb jij, Bram. Goed hoor.
2: Hey, ja, dat hoor ik wel vaker.
0: Ja, precies. Hey, vertel, wat zeg je wel 100 keer per dag? Wat is jouw zin in je werk?
2: Ik heb vandaag 200 kilometer gereden zonder eigenlijk ook maar ergens echt heen te gaan.
0: Hmm. Oh, dat is wel een lange zin ook wel. Ik heb vandaag 200 kilometer gereden zonder ook maar ergens heen te gaan. Dan ga ik even één gokje doen, denk ik toch wel eventjes. Om dat in ieder geval af te strepen. Misschien is het wel goed, weet ik eigenlijk niet. Bestuur jij het treintje in de Efteling? Breda, Brabant, Tilburg, Waalwijk?
2: Nee, dat is niet goed.
0: Ah, ja, dat treintje gaat natuurlijk eigenlijk nergens heen.
3: Jij met je treinen.
0: In de Efteling. Oké. Nou, Bram, 24 uit Breda, nog even één keer. Wat is de zin in jouw werk om jouw beroep misschien wel te kunnen raden?
2: Ik heb vandaag 200 kilometer gereden zonder eigenlijk ook maar echt ergens heen te gaan.
0: Wat doet Bram? Raad mee in de Slam WhatsApp. Blijf erbij.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf €24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
12: Chocomel. Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: Expedia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.

0: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules, 196 stuks, voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen. 400 gram voor maar €2,79. En ook heel goedkoop. Kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social Deal deals die je niet mag missen.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuisin, mooi wonen.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
13: Simyo.
14: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow.
14: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Het is iets over 4:30 weer online weerbericht voor je. Vandaag was lekker zacht, dat blijft morgen ook eigenlijk wel zo. Flink bewolkt, minder regen dan vandaag en zo'n 18, 17 graden. Iets kouder in het oosten, dan even kijken naar de wegen. Verkeer op Flitsmeister, die weten waar het vast staat. Als ik dat nog even weet, ook lekker. Hier gaan we. Dit zijn de belangrijkste vertragingen van dit moment. Ik ben ook ziek, alles gaat trager. A2 Utrecht en Bos voor Beest vanaf de Jan Blankenbrug. Daar 26 minuten. A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord voor Nederweert. Ongeluk gebeurt 40. En A50 Arnhem richting Oss tussen Waterbergen en Remkum. Daar 26 minuten. Maak de 4:55. Laatste headlines van het ANP. Wat gebeurt er in de wereld? René Posma gaat het vertellen.
16: Goedemiddag. Albert Heijn is wel degelijk aangevallen door hackers, zeggen experts tegen de NOS. De ICT-afdeling zag verdacht verkeer op de servers en heeft de systemen uitgeschakeld om erger te voorkomen. Bij de zeehondenopvang in de Waddenzee komen duizenden donaties binnen na het nieuws gisteren dat het centrum bijna failliet is. Volgens een woordvoerster is al ruim €180.000 gedoneerd. 3 Russische topturnsters kunnen deze week niet naar de WK in Rotterdam omdat ze geen visum krijgen. De Russische Gymbond is woedend en zegt dat Nederland doelbewust de sterkste turnsters van het toernooi weghoudt. En dat zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
17: Thomas van Empelen.
15: Met zometeen de ontknoping van Bram. Wat doet Bram? Hij rijdt 200 km per dag zonder ergens heen te gaan. We zien

0: Ja, goed, hij zegt Chris 2000, de versie van Mike Williams hier bij Slam. Als de oude mixmarathon track of the week. Lekker beuken richting het einde van de werkdag. Of al in de waggie richting huis. Met zometeen een Fisher. En ook een nieuwe editie van De Zin in Je Werk komt eraan. Bram hangt 24 uit Breekdaag. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, er komt veel binnen. We gaan zometeen alles even met je doornemen. Maar even checken tussendoor. Ben je heftruckchauffeur?
1: Nee, ik ben gelukkig geen heftruckchauffeur.
0: Nou ja, ook een heel leuk werk hoor. Maar hey, vertel nog even één keer. Wat is De Zin in Je Werk om jouw beroep te kunnen raden? Zometeen.
1: Ik heb vandaag 200 kilometer gereden zonder ook maar echt ergens heen te gaan.
0: Dat klinkt als een sprookje. Zometeen het antwoord. Eerst deze van Ray. Dit is Escapist.

0: Day bij Slam en Zero 70 Shake Escapism. Daar gaan we.
1: Zin in je werk.
0: Wat doet Bram van 24 uit Breda? Nou, dat is de grote vraag. Gaan we erachter komen? Veel berichten binnengekomen. Bram, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Vertel nog even één keer. Wat is de zin in je werk? Oftewel, wat zeg je heel vaak op je werk?
2: Ik heb vandaag 200 kilometer gereden zonder ook maar echt ergens naartoe te gaan.
0: Oh, ik vind het heel interessant. Laten we eens even kijken wat er binnen is gekomen. Onder andere een bericht van Manus.
3: Ik denk dat hij spinningsinstructeur is op een sportschool.
0: Oeh, is dat het, Bram?
2: Nee, dat is het niet.
0: Vandaag 200 kilometer gereden zonder ergens heen te gaan. Had wel gekund. Dan Alex, denk misschien dat jij in zo'n Google Review auto rijdt.
2: Die is creatief, maar die is het ook niet.
0: Oké. En dan naar Sven, die denkt dit.
4: Hey Slam, goedemiddag. Werkt Bram misschien bij Eindhoven Airport en rijdt hij op zo'n mooi karretje al die vliegtuigen rond? Dat zou misschien nog wel eens kunnen. Ja. Fijne dag, hoi.
2: Nou, gelukkig niet.
0: Oké. En je rijdt er 200 kilometer per dag zonder ergens heen te gaan. Het waait ook nog parkeercontrole, is ook fout dan, denk ik.
2: Ja, klopt. Ook
0: ja, dan, nou ja, misschien dan nog Jan of zo op de kermis bij de botsauto's. 200 kilometer zonder ergens heen te gaan.
2: Ja, het komt iets meer in de buurt, maar ook dat is fout.
0: Oké, nou ja, dan is het niet geraden. Heel veel is nog meer troep tussen wat het ook allemaal niet is. Vertel, wat doe je?
2: Nou, ik heb geluk dat ik kan leven van professioneel karten.
0: Oh, wat vet.
5: Vet, hè?
0: Ja. Oh, wat goed.
2: Ja, ja, daar ben ik heel erg blij mee. Ik besef me ook wel dat niet veel jongens van mijn leeftijd dat kunnen zeggen.
0: Oh, wat goed hij zegt. Wanneer ben je ermee begonnen? Heel jong, net als Max Verstappen? Of? Denk het wel, hè?
2: Ja, niet zo jong als Max, maar ik was 8 toen ik ermee begonnen.
0: Hoe oud was Max dan?
2: Ja, volgens mij net 4.
5: Ja, Max is heel jong.
0: Oh, tering. Oh, wat goed hij zegt. Hey, wat is de mooiste kartbaan? Want laatst ook in Silverstone heeft Max Verstappen tegen 100 anderen gereden. Wat is jouw favoriet?
2: Nou, mijn favoriet, waarschijnlijk zullen niet heel veel mensen die kennen, maar dat is Paul Fletcher International, ook in Engeland.
0: Ja.
2: En ja, dat is een mooie baan, omdat het eigenlijk een, qua kwaliteit van hoe de baan erbij ligt, het is super mooi onderhouden, het is een super snelle baan en er ligt weinig grip. Dus je moet echt wel heel agressief rijden op een bepaalde manier om daar hard te gaan. En dat spreekt me heel erg aan.
5: Ah. En Bram, heb jij dan ook van die hele dikke nekspieren? Want je moet toch van die nekspieren hebben voor de

0: kijkt.
1: Je steekt in ieder geval je nek uit door hier aan mee te doen. En leuk! Hey. Bram, applaus! Ja, ik heb vandaag 200 kilometer gereden zonder maar ergens heen te gaan. En nog even één keer, Bram, wat is jouw bijzondere beroep?
0: Ja, ik kan leven van professioneel karten.
1: Vet hoor. Dankjewel, hoi hoi!
0: Hey!
2: Wat zeg jij wel 100 keer op je werk zonder te zeggen welk werk je doet? Stuur het in

0: of show Guetta, One Republic en I Don't Wanna Wait. Ja, en dan iets. Ik heb laatst ontboezemd hier in de Slam Middagshow dat ik als een klein kind bang ben voor achtbanen.
1: Ja.
0: Het is, als het over de kop gaat, ga ik er niet in. Maar echt al vanaf mijn achtste niet of zo, denk ik.
1: Grote Thomas van Empel is bang voor de achtbaan.
0: Wat vind je ervan als vrouw zijnde? Is dat, het is niet sexy natuurlijk, toch?
1: Nee, eerlijk is eerlijk.
0: Het is niet sexy.
1: Het is niet sexy.
0: Het is niet sexy.
1: Maar ik snap het wel.
0: Zeker als je het nieuws leest vandaag, inderdaad. Ja. Ja, dat er bij een achtbaan in het Amerikaanse Six Flags, Georgia, is iemand overleden. Is iemand gecatapulteerd ongeveer uit de achtbaan.
1: Ah ja.
0: Heftig. En ik zat een beetje te scrollen. Ik ben ziek, weet je wel. Dan lig je een beetje op de bank onder een kleedje. Een beetje zo'n beetje te scrollen. En dan quasi uit het niets komt opeens zo'n NOS Stories langs met dit bericht. Nou, toch redelijk chockerend.
2: Volgens ooggetuigen slingerde de man uit het karretje en raakte hij tijdens de val meerdere keren de achtbaan voordat hij op de grond belandde. De achtbaan, de Goliath, is nu gesloten. Ook heeft Six Flags 9 soortgelijke achtbanen in andere parken uit voorzorg gesloten.
0: Ja, zie je nou wel.
1: Ja, maar gewoon, ik heb helemaal een beeld hierbij. Ik ben een beelddenker. Ik vind het heel naar.
0: Je ziet iemand helemaal zo door de lucht heen slingeren. Tak, tak, tak. Als dat van Disney's sprookjes.
1: Flipperkast, op hem.
0: Oh, verschrikkelijk. Dus zie je, het is een reële angst.
1: Het is een reële angst.
0: Ja, dan ga ik ook tegen mijn psycholoog zeggen, denk ik. Slam, coming up. Meer middagshow komt eraan, ook Miley en Rihanna. En Edward Maya. Je zit ongekend goed bij Slam. Slam.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus. Mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor word ik snel geholpen.
5: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
7: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal. We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Wie was je aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Kies slim op energiekiezer.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: En, al lang last?
3: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
2: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
3: Ik heb geen idee.
4: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
8: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: PME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
10: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben René Postma. Albert Heijn is wel degelijk aangevallen door hackers, zeggen bronnen tegen de NOS. De ICT-afdeling zag verdachte activiteiten op hun systeem en heeft het daarom uitgezet om erger te voorkomen. De aanval zou zijn gedaan vanaf buitenlandse servers, onder andere in Amerika en Turkije. Omroepmedewerkers hebben aan de NPO gevraagd om het Songfestival alsnog te boycotten uit protest tegen Israël. Als we meedoen zien we genocide door de vingers, zeggen ze in een brief. En ook dat het besluit achter gesloten deuren is genomen. 400 medewerkers hebben getekend, meldt het AD. Veel mensen doneren geld aan de zeehondenopvang in de Waddenzee. Gisteren werd bekend dat het centrum in Lauwersoog bijna failliet is en daarop komen duizenden donaties binnen. Volgens een woordvoerster is al €180.000 gestort, maar om te kunnen overleven is bijna 3 miljoen nodig. Op de Merwedebrug bij Gorkum heeft een buitenlandse vrachtwagen zich klemgereden op het fietspad. Waarschijnlijk had de chauffeur zijn navigatie nog ingesteld op fietsen. Maar ook als hij op de weg had gereden zat hij fout, want de brug is al maanden verboden voor vrachtverkeer. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht is het rond 10 graden en er is kans op mist. Morgen aardig wat zon, het wordt dan 17 graden. Donderdag nog iets warmer. En dat was het nieuws op Slam.
18: René Postma, dankjewel. Het is 1 over 5. Situatie op de weg. Het is druk voor een dinsdag op dit moment. Zeker met vakantie in het noorden. Helemaal druk. Meer dan 500 kilometer. 125 vertragingen in totaal. Dit zijn de langste drie. Zit er gelukkig niet eentje tussen van een uur. Dat scheelt weer. We beginnen met de A2 Maarsen richting Den Bosch voor Everdingen over de parallelbaan 30 minuten. A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 31. En de A50 Apeldoorn richting Oss tussen Arnhem-Centrum en Renkum aansluiten in 37 minuten.
19: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
20: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
21: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
22: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
23: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
24: Goed voor het water.
23: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Thomas van Empelen.
3: Kijk, bij de Appie werkt geen bonuskaart meer, geen spaaracties. Maar gelukkig bij Slam gaat alles wel gewoon door. We zijn niet gehackt. Tickets voor ADE zometeen te winnen hier bij Slam. Binnen nu een half uur, eerst Mike.

0: Rihanna, Calvin Harris en We Found Love. Hoe vaak heb je mij vandaag al horen snuiten en hoesten, Plum?
1: Nou, dat kan ik niet meer op één hand tellen.
0: Ja, ik zat te denken, we gaan wat anders doen. Maar ik zou ook dit gewoon weer uit de kast kunnen halen. Dit zou...
2: Het gesnuit.
1: Wat goed.
0: Ja, en dan... En dan moet je raden wie het is.
1: Oh ja, Thomas.
0: Wow, applaus, maar we gaan wat anders doen.
3: De Slam ADE Ticket Week.
0: Ja, mensen, gaan weer lekker dansen binnen. Ga vooral als je natuurlijk niet ziek bent, dat is belangrijk. Ja, vet, we hebben vandaag tickets liggen. Oh my god, het is waanzinnig. Sowieso vanaf woensdag barst het los bij Slam, hè. ADE. We hebben de eerste meeting alweer gehad over de line-up. My god, we mogen niks zeggen, maar... Het is dikker dan dik, inderdaad, joh. En vandaag tickets te winnen om ook bij te zijn. Op de radio ben je er sowieso bij. Maar ja, zelf even fysiek dansen in Amsterdam. Hoe leuk is dat? Dat kan. We hebben vandaag tickets voor ook niet het minste feestje. My god, Audio Obscura. Daar heb ik toch aardig wat geld daarvoor neergelegd om daar zelf ook bij te kunnen zijn. We hebben tickets voor de donderdag liggen. Patrick Mason, echt een hele goede DJ. Het Tjade uit Groningen is erbij. Die altijd van die lekkere techno, house, snelheid erin. Er is van alles. Er is diepe techno, er is vrolijke techno. Het is waanzinnig. Audio Obscura, je kan erbij zijn. Houd de ADE Ticket Alarm in de gaten. En ik weet zeker dat er nu al mensen ADE aan het appen zijn. Dat moet je namelijk doen. De letters ADE, deze kant op appen van het Amsterdam Dance Event. Maar wel echt pas doen als de oproep is geweest op de radio. Niet nu al, dan maak je namelijk geen kans. Dat wil ik even zeggen. We kunnen wel vertellen wanneer het alarm afgaat. Dat is binnen nu en 3 minuten 50.
3: Nieuw. New music.

0: Dit blijft zo goed. Op de Dance Center van Nederland. Dit is Slam, Edward Maya en Vika Liglulia. Stereo Love. Oostblok klapper deze plaat. Dan gaan we eens even iemand terugbellen die ADE heeft geappt. Maar misschien wel leuk om dat even iets anders te doen dan normaal.
1: Oh ja, dat is leuk.
0: Ja, dan zeggen we dat jij van een of andere vage stichting bent. Iets seksueels.
1: Tantrisch genieten.
0: Ja, dat lijkt me echt waanzinnig. Oké, okay, let's go.
2: De Slam ADE Ticket Week.
3: Hallo, met Stephanie.
1: Hi Stephanie, met Sandra van Stichting Tantrisch Genieten uit Aalsmeer.
3: Van wat?
1: Van Tantrisch Genieten uit Aalsmeer. We zagen dat je had opgegeven voor de nieuwe cursus over 2,5 week.
3: Van wat?
1: Van Tantrisch Genieten uit Aalsmeer, de cursus voor over 2,5 week.
3: Even kijken hoor, welke cursus heb je het over?
1: Over de cursus Tantrisch Genieten.
3: Oh nee, ik weet niet waar ik me dan voor heb opgegeven. Ik weet niet hoe. Ik heb me nergens voor opgegeven.
0: Stephanie, wat is je leeftijd?
3: Mijn leeftijd?
0: Ja.
3: Waarom?
0: Nou ja, is die 18 plus? Dat moeten we even weten.
3: Nou ja, ik heb me eigenlijk nergens voor opgegeven. Dus ik denk dat je verkeerd verbonden bent.
0: Stephanie, tickets voor ADE Slam hier.
3: Oh, echt waar?
0: Ben je 18 plus?
3: Oh, leuk. Ik ben zeker 18 plus. Absoluut, ja. Gefeliciteerd. Ik dacht, wat de F.
0: Ja, tantes genieten. Google maar een keer wat het is. Daar wil je misschien wel of niet bij zijn. Maar in ieder geval gefeliciteerd. Slam Boosh, jouw ADE. Je wint 4 tickets voor Audi Obscura. Donderdag 22 oktober. Volgende week, je bent erbij.
3: Woehoe, super. Hartstikke leuk. Helemaal leuk. Ik heb er nu al zin in.
0: Ik zie je links voor. Later.
3: Oké, dankjewel.

0: Het klinkt misschien heel raar, maar ik vind het vandaag is het niet een dag die klopt qua temperatuur. Dan loop je buiten en denk je, het klopt niet.
1: Nee.
0: Het is grijs, het is herfst, het hoort geen 20 graden te zijn.
1: En daarom ben jij ziek.
0: Dat is ja, in mijn hoofd. Ja. Hey, het is wel een beetje de discussie ook die tijdens ADE zal losbarsten straks volgende week. Want ook heel veel de sprekers komen vertellen over de muziekwereld. ADE is niet alleen drugs gebruiken, drank en feestjes vieren, zeker niet. Het gaat ook heel vaak over de inhoud van de muziek. Wat voor trends zijn er zichtbaar? En één trend is toch eigenlijk echt wel een ding, dat is AI.
1: Ja. Ja.
0: AI, Artificial Intelligence.
1: Ik vind sowieso een interessante discussie over wel of niet gebruiken.
0: Ik vind dat wel een goeie. Namelijk dus ook een nieuwe van die dame die ook al Moving to the Sun had gemaakt. Voordat Yugel ermee aan de slag ging. Imawel Angel, dat is een oude masseuse. Die erachter kwam van, hey, ik kan meer doen dan AI gebruiken om mijn masseuse video's op Insta te promoten. Ik kan ook gewoon muziek gaan maken met Suno. En daar kwam dat uit, Moving to the Sun. Die heeft ook een nieuwe, wil ik zo meteen even een stukje laten horen. Maar wat zeggen jullie? AI-muziek, ja of nee? Zullen we meteen even die discussie even laten losbarsten?
2: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan deze week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
3: Dan wordt niet slapen.
2: Check alle events en info op slam.nl of de app De Slam ADE Ticket Week.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.

0: in sportvoeding.
1: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
0: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
3: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
2: Oei, ik voel de bui al hangen.
3: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
2: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
4: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
5: Je avond groter dan groots beginnen, doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
15: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
16: Een paar minuten over 5:30. Weer online weerbericht voor je. Was vandaag erg zacht met ook aardig wat zon. Morgen nog steeds zacht, zo'n 18 graden. Helaas, minder zon dan vandaag. Het is even niet anders. Maar ja, het is ook gewoon herfst aan het worden. Logisch toch ook? Ik bedoel, oktober. Fucking hell. Eens even kijken naar de wegen. Het is gigantisch druk. Meer dan 600 kilometer staat er. Je krijgt van mij de 5 langste vertragingen. Dat zijn ze vanaf 33 minuten. Eerst op de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord. Voor Eurmond vanaf Roosteren 51 minuten. De afrit is dicht. A9 Alkmaar Diemen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen-Oost. 44 minuten. De N225 Rhenen-Arnhem voor Kronenburg. De A325 afrit 37 minuten. N242 wil je ook niet zijn vanaf Alkmaar richting Middenmeer. Veel mensen die dan even omrijden vanwege die afsluiting van de A9 waarschijnlijk. En de N325 Arnhem-Velperbroek richting Kronenburg voor diezelfde afrit Kronenburg. Ongeluk gebeurt 33 minuten. 4 minuten over 5:30. Laatste headlines van het ANP. Wat gebeurt er in de wereld? Je hoort het van René.
17: Goedemiddag. Premier Jette heeft gereageerd op de aanval op het computersysteem van Albert Heijn. Het laat maar weer zien hoe belangrijk het is dat bedrijven hun cyberveiligheid op orde hebben, zegt hij. Honderden omroepmedewerkers hebben aan de NPO gevraagd om het Songfestival alsnog te boycotten uit protest tegen Israël. Als we meedoen zien we genocide door de vingers, zeggen ze in een brief, meldt het AD. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino extra salaris krijgt. Volgens een Engelse krant ontvangt hij sinds het WK via een andere organisatie een tweede salaris, maar het is volgens de FIFA helemaal niet waar. En dat zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
0: Thomas van Empelen.
16: Ja, dankjewel. Zometeen, er is een nieuwe AI-single, die gaat door het dakkie. Maar wat vinden wij ervan? AI, ja of nee bij muziek? Hoor je zometeen. Nu Las Vegas.

0: Oliver Heldens bij Slam en IOU. Dan een discussie die is niet per se leuk om te voeren, maar wel belangrijk, denk ik. Want het is gewoon gaande, nogal. En met ADE wat eraan komt helemaal.
1: De Slam Middagshow. Met Thomas.
0: Namelijk, tot welk level laten wij AI-muziek toe op de radio? Ik bedoel, heel veel tracks, ook Michiko die we zo meteen gaan draaien. Ja, dat is gewoon AI. Dat hoor je eraan af. Dat kraakt aan alle kanten. De vocalen net niet helemaal goed. Maar ja, wel goed genoeg om echt een hit te worden. Ook okay, Moving to the Sun, die grote van Yugel. De basis lag bij Suno, bij een of andere massagedame die toch dacht, ik kan ook met Suno wat leuks maken voor de hobby. Luister. Het origineel van de grootste zomerhit ongeveer van afgelopen jaar. En dan hebben we deze ook nog. Bad Times. Van diezelfde dame. Opnieuw is ze van de masseuse afgestapt en is ze dus weer aan de knutsel gegaan met Suno en heeft deze track gemaakt. Je hebt waarschijnlijk ergens wel onder Insta voorbij horen komen. Dan toch de grote vraag. Ja, is dit nou goed of moeten we hier vanaf stappen? Ik ben heel benieuwd naar jouw mening. Laat het weten in de Slam op WhatsApp. Wat is de lijn waarin het voor jou zou kunnen? AI-muziek, ja of nee? Op de radio moeten we het sowieso niet doen. Moeten we het er niet eens naar luisteren? Moeten we het allemaal gaan boycotten? Of moeten we het omarmen? Want het gaat toch niet weg.
2: Maar wat als radio-dj, wat vind jij, Thomas?
0: Nou, ik vind het allerergste, denk ik, in het geval van Yugel, dat ze de hele tijd op Insta aan het doen zijn alsof het geen AI is.
2: Ja, oké. Okay.
0: Ze hebben natuurlijk wel alle beats weer geremaked en zo. Maar het is alsof AI een bouwtekening heeft gemaakt. En je gaat het huis bouwen, één op één. En dan dat jij zegt dat jij dat huis hebt bedacht.
2: Ja, ben er dan eerlijk over.
0: Ben er dan eerlijk over.
2: Ja,
0: dat vind ik dan wel belangrijk.
2: Ja,
0: en prima, own it dan, weet je wel. Gewoon, ja, ik heb die computer lekker laten ratelen. En oh my god, wat staan we hier lekker te gaan. En de volgende klapper wordt weer nog groter. Ja, ik denk dat het niet meer uit te wissen is, ben ik bang. Ja,
2: uiteindelijk gaat het toch om het effect wat je creëert. Ga je er lekker op, ja of nee?
0: Ja. Ja, dat is waar. En ergens wil je ook wel weer gewoon artiesten met instrumenten laten kutten. Ik bedoel, we hebben allemaal wel eens een keer, tenminste de nurse die luisteren, een keer muzieksoftware Music Maker gehad en dat je zelf een beat aan het maken bent. Ook zonde als dat verdwijnt, weet je wel. Ik ben benieuwd, wat vind jij? Wat een interessante discussie om even op te gooien. AI-muziek op de radio sowieso naar luisteren of boycotten? Laat het weten in de Slam-app. Chris Cross hoor je na Justin Timberlake.

0: se salavi, baby.
1: Chris Cross, Amsterdam, hierbij Slam en My Oh My.
2: De Slam Middagshow met Thomas.
1: Ja, toch even interessant om te bespreken. AI-muziek, ja of nee? Gaan we AI de playlist van Slam laten overnemen? Of zeggen we, dit moeten we niet willen? Interessante discussie, want we zijn allemaal lekker losgegaan op Moving to the Sun van You Geld. Origineel is gewoon AI. We gaan naar Charles. Goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
1: Wat is jouw take op AI? Zeg het maar.
3: Nou, ik vind het prima AI. Er wordt nogal wat krampachtig over gedaan. Maar ja, ja, de eerste synthesizers waren ook vervangers van een piano. En daar was men ook niet zo blij mee, volgens mij.
1: Ja, precies. Er waren niet allemaal pianisten.

0: aanslagen waren van mijn piano-aanslag komt nu uit de computer, zeg jij.
1: Ja, dat denk ik wel dat je dat een beetje als vergelijkend materiaal mag zien. En laten we wel zijn, AI, ja, het neemt een hoop over, maar het is niet een vervanger, want het heeft geen emotie. Nee. Dus de mens blijft er altijd bij betrokken. En ja, wat ik dan ook nog verder vind is, ja, kijk, waarom moet je bang zijn voor verandering? Hè? We gaan ook niet meer met paard en wagen naar ons werk.
0: Nee, dat is ook zo. Charles, dankjewel voor je mening.
1: Graag gedaan.
0: Dus jij zegt AI-muziek gewoon lekker draaien en lekker van genieten.
1: Absoluut.
0: Dankjewel.
1: Doei.
0: En dan even kijken in de Slam wat er binnenkomt. Want volgens mij toch wel voornamelijk mensen die toch wel zeggen dat AI wel oké is.
2: Ja, maar ja, behalve Ralf dan. Ralf is echt geen AI voor mij. Anders is straks alles AI. Zelfs jouw werk op de radio wordt dan overgenomen. Wil je dat? Nee.
0: Ja, waar.
2: Nou, dat is zeker waar. En Nanneke, die zegt, ik vind dat er zeker bij vermeld moet worden dat het AI-muziek is. Maar wat er al wordt gezegd, we kunnen er niet meer omheen. Dus boycotten gaat volgens mij niet meer lukken.
0: Nou, weet je wat bij commercials ook straks verplicht wordt, dat er een soort van disclaimer bij zit.
2: Ja, precies.
0: Ja, maar dan ga je het ook niet meer draaien. Dit is AI, wat je nu gaat horen de komende 3 minuten. Hey, thanks voor je mening in ieder geval. AI-muziek, nou ja, doorslaggevend eigenlijk toch. Had ik niet verwacht. Mensen die positiever zijn dan negatiever. Over AI. Goed nieuws, want zometeen komt een AI-tracker aan, namelijk Slam. Coming up. Deze. Michiko. Terug naar de tijd dat er geen AI was. Junior Jack en Clean Bandit. Hier zit goed bij Slam. Slam.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Wehkamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Wehkamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei!

0: energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
2: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
4: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd.

0: Je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Kijk eens, schat, hier is je thee.
3: Ah, heerlijk.
2: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
3: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
2: Mm-hmm.
4: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
5: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM.

0: aanval op het computersysteem van Albert Heijn laat maar weer zien hoe belangrijk cyberveiligheid is, zegt premier Jetten. Hij vindt het verstandig dat Albert Heijn delen van het systeem uitzet om erger te voorkomen. Kamerleden reageren ook bezorgd. Ze willen dat er een draaiboek komt voor de voedselvoorziening bij een cyberaanval. Nederland is nog lang niet klaar voor militaire transporten, schrijft de Algemene Rekenkamer. In geval van oorlog op ons continent moeten bruggen steviger worden gemaakt en viaducten worden verhoogd. Dat kost bijna 10 miljard. Omdat Nederland aan de Noordzee ligt, zijn we voor militaire transporten een doorvoerland. Omroepmedewerkers vragen de NPO om toch af te zien van deelname aan het Songfestival. Ze vinden het onacceptabel omdat Israël meedoet en zeggen dat entertainment niet zwaarder mag wegen dan genocide. De NPO besloot het op eigen houtje, zeggen ze in een brief met het motto: niet mijn Songfestival. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino extra salaris krijgt. Volgens een Engelse krant kreeg hij sinds het WK via een andere organisatie al zeker 1,5 miljoen euro betaald en staat het niet in de boeken. Infantino ligt onder vuur omdat hij het WK commerciëler wilde maken. Veel landen hebben het vertrouwen in hem opgezegd. Het weer van Weer Online. Vanavond wordt het overal droog. Vannacht is het rond 10 graden en er is kans op mist. Morgen aardig wat zon. Het wordt dan 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel. Vertragingen beginnen langzaam op te lossen. Logisch. 2/6. Dit zijn de langste drie. Er staat nog 280 kilometer. A4 Amsterdam-Rotterdam voor Paspoortpolder. Daar iets minder dan 1/2 uur over 16 kilometer. Dan de A12 Arnhem-Utrecht voor Grijshoord. Daar 1/2 uur. En ook 1/2 uur op de N325. Dat is het Deutsche Kleven richting Arnhem voor Lent-West. De A325. Daar 1/2 uurtje extra dus.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
3: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
1: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Thomas van Empelen.
4: Middagshow nummer 26. Welkom op je dinsdagavond. Zometeen nieuwe editie van Telefoontrippen. Wordt leuk, wil je meespelen? App Telefoontrippen deze kant op in de Slam WhatsApp. Eerst dus die AI.

0: Junior Jack en Stupid Disco hierbij. Slam zometeen een nieuwe editie van... misschien wat leukste radiospelletje op de Nederlandse radio. Ik wil het niet groter maken dan het is, maar dat is het wel. Het is al heel groot. Telefoontrippen, Marco, zo klonk hij vorige week.
1: Hello, yeah. This is Marco. Hello, can I talk to somebody who is living there? Hallo?
0: Ja, de reden waarom je mee moet doen. Het is denk ik ook een soort van verruiming van je horizon ook. Toch? Nog een andere reden om mee te doen met telefoontrippen zometeen?
2: Ja, het is gewoon heel leuk als het lukt.
0: Ja. En als het niet lukt, is het ook leuk. Want
2: ja, dat is waar.
0: Het is ook mooi hoe we ook... ja, hoe je jezelf verstaanbaar maakt in gebrekkig Engels. En hoe je eruit komt. Ik bedoel, stel voor al het internet valt uit. Alle IT-systemen.
2: Het is echt een uitdaging.
0: Ga er maar aan staan.
2: Ja.
0: Zometeen een nieuwe editie van Telefoontrippen. Na de nieuwe van Rehab.
3: Nieuwe muziek.

0: Ja, ik mag er voor de rest niks over zeggen. Maar één ding wel, hij is met de ADE in Amsterdam. De grote rehab. En je hoorde de nieuwe Mixmarathon Track of the Week drama. Hebben we er een beetje zin in?
1: Jazeker.
0: Gaan we het doen? Ja,
1: yeah,
0: let's go.
2: Telefoon.
3: I
0: want to
3: know where you are.
2: Nog vrij
3: van dia. What's the time where you are now?
4: Famous place as far as what?
2: Telefoontrippen.
0: Hij is 25, komt uit het prachtige Roosendaal en heeft zin om mee te doen met telefoontrippen. We hebben Thijs aan de telefoon. Goedenavond. Hi, hi.
5: Hi, hi.
0: Ja, leuk man dat je meedoet. We gaan bellen met het buitenland zo meteen. Je krijgt 50 seconden de tijd vanaf het moment dat de telefoon wordt opgenomen om te raden met welk land we bellen. Nog even de spelregels, want er wordt nog wel eens een beetje vals gespeeld. En je mag geen land noemen. Om het te ontrafelen, een soort van, hey, do you live in Italy? En dat ze dan zeggen, no Belgium. Nee, dat gaan we dus niet doen. Je mag ook niet beginnen over, what is your country en zo. Maar voor de rest kan je wel beginnen over of ze water in de buurt hebben. Of ze een mooie hoofdstad hebben. Je mag voor de rest eigenlijk heel veel vragen.
5: Oké, ja, helemaal goed.
0: Spannend, toch, of niet?
5: Ja, zeker. Ja, let's go.
0: Hou ze in de pauze, kousen te winnen als jij het goed raadt. Let's go, we gaan bellen met het buitenland. 50 seconden vanaf het moment dat er wordt opgenomen. Succes.
5: Dankjewel. Hey.
6: Hello.
5: How are you?
6: Fine.
5: Oh, nice. I have some questions for you. Do you have some water in your country?
6: Excuse me?
5: Do you have some water in your country, like a sea? What kind of sea?
6: What are you searching for? Why are you calling?
5: I'm calling because I just want to know what kind of sea you have around you.
6: This phone is a phone of a funeral service.
5: Sorry?
6: We are funeral services.
5: Okay. All right.
6: Bye.
5: Okay. Dus dit zijn zijn het gewoon willekeurige nummers die je worden gebeld?
1: Zeker.
5: Nou ja, ik dacht jullie wel eens voorbereid, maar...
1: Hilarisch dit, a funeral service.
0: Nou ja, je mag nog vragen om een heel klein telefoonnummertje misschien. Nou, wil je nog een extra kans? 20 seconden krijg je.
7: Morgen.
5: Hi, my friend, how are you doing?
7: Nog een English, no problem.
5: No English. What do you speak? No English.
7: Speak Russian.
5: Oh, okay. No.
7: Message na Viber.
5: Hello?
7: Hello, message Viber.
5: Okay, my friend. Thank you very much.
0: Ja, dat waren de 20 seconden inderdaad wel. Ja.
5: Nou,
0: wat denk jij?
5: Mag ik een gok wagen? Of,
0: ja, het is Europa dus, hè, voor de duidelijkheid.
5: Italië.
0: Bulgarije was het goede antwoord geweest.
5: Bulgarije?
0: Ja, dat ligt best wel dicht bij Rusland. Oekraïne en zo. Ja. Ja, dat is vandaar het Russisch, denk ik ook. Ja,
5: ik dacht misschien een Rus vanuit Italië. Weet me nooit. Ja,
0: wel goed geprobeerd, Thijs. Zo stoken.
2: Telefoontrippen.

0: bij Slam.
1: Gaan we er even in die plaat. Mooi man. Hey, Slam middagshow. Ik vind onze samenwerking echt waanzinnig, Pleun. Ben ik echt blij mee.
2: Nou, dat is lief. Dus, tweederzijds.
1: Soms heb je dat zo'n puzzelstukje wat dan net past, weet je wel. Dat is toch altijd fijn. Eén ding vind ik echt jammer aan onze samenwerking. Oeh. Is dat ik jou niet echt kan mansplainen. Want jij weet gewoon net te veel. Ik vind het altijd zo fijn om dan gewoon te kunnen zeggen van... Hé, maar weet je hoe dat zit eigenlijk? En dat je dan... Maar jij weet het allemaal al.
2: Oké, okay, try me.
1: Oké. Okay. Busje komt zo. Waar gaat die track over?
2: Thomas, ik heb geen idee.
1: Heb jij geen idee waar die plaat over gaat? Deze de busje komt.
3: Hoe laat komt hier de bus? Toen zei die andere dus.
1: Komt ie?
3: Busje komt zo.
2: Busje komt zo.
3: Busje komt zo.
2: Of nee, ik ken hem niet. Nee, ik ken hem niet.
1: Ah, de echt een technobeat hieronder. Fantastisch. Morgen is er een staking met de streekbussen in heel het land. Dus hou er rekening mee mocht je de bus gebruiken. Behalve in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Maar waar gaat deze twerk over? Busje komt zo. Het gaat over de methadonbus. Met allemaal heroïneverslaafden. Die kregen dan van de overheid busje. En dan kregen ze een lekker spuitje. Ja, echt waar. Dat is de bus.
2: Wat fucked up eigenlijk. Maar...
1: De methadonbus. Chemische heroïne kregen mensen dan.
2: Voor de gratis.
1: Voor de gratis. Ja hoor.
2: Oh.
1: Je let wel op straat leven, dat is het enige. Dit is Slam, Thomas Gray.

0: goed om weer een keer te draaien deze. Zo lekker. Thomas Gray en Rumors bij Slam. Zometeen de showbiz nieuws in een minuut. Ik begreep dat het schrapen was. Dus,
1: ik ben nog steeds aan het schrapen.
0: Dus schrapen, schrapen, schrapen qua content. Maar we gaan het proberen. Showbiz nieuws in een minuutje zometeen. En misschien wel een van de allermooiste platen van de Swedish House Mafia. Komt eraan.
2: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Onzekere energiemarkt?
2: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
1: Ik heb zoveel vragen.
3: Welk energiecontract is het beste?
4: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2+1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor word ik snel geholpen.
6: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes.
10: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
8: Milner.
12: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
13: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
14: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
15: En, al lang last?
16: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
15: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
16: Ik heb geen idee.
17: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
18: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
17: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
19: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
20: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
21: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
22: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
21: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
22: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
23: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
24: Let op. Geld lenen kost geld.
25: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
26: Daar heb je Huub van Hubo.
27: Hoi.
26: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
28: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
29: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
30: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
31: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com. Vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
0: Een paar minuten over 6:30. Weer online weerbericht voor je. Bottom line is eigenlijk gewoon, het wordt redelijk fris vannacht. En morgen dan vooral bewolkt en een graad of 18. Dan even kijken naar de wegen. Langzaamaan een stuk rustiger gelukkig. Je krijgt van mij de top 3. A27 Utrecht-Gorkum. Tussen Lexmond en Noordeloos sta je toch nog door een ongeluk 41 minuten vast. A325 Arnhem richting het Duitse Kleven, nu de andere kant op. Daar 33 minuten. Ja, deze staat er ook gewoon nog. De N325 Duitse Kleven richting Arnhem. Voor Lent-West de afrit A325, daar 30 minuten extra. 4 minutjes over 6:30. Nou, dan weet je zeker dat je het laatste nieuws meekrijgt in ieder geval. René Posma is hier.
1: Goedenavond. Albert Heijn waarschuwt klanten om extra goed op te letten op phishing na de aanval op hun computersysteem. Ze zeiden eerder al dat er geen gegevens zijn gelekt, maar criminelen kunnen wel proberen misbruik te maken van de situatie. In geval van oorlog in Europa is Nederland nog lang niet klaar voor militaire transporten. Om bruggen steviger te maken en viaducten te verhogen is bijna 10 miljard nodig, zegt de Algemene Rekenkamer. In Parijs is het weer tot rellen gekomen bij scholierenprotesten. De politie voerde charges uit en dreef demonstranten met waterkanonnen uit elkaar. In heel Frankrijk wordt al weken gedemonstreerd tegen de problemen in het onderwijs. En dat zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
0: Thomas van Empelen. Ja, toch mooi dat ze denken dat nog steeds tanks nodig zijn bij oorlog. Maar goed, hey, zo meteen, showbiz nieuws in een minuutje. Nu is Swedish House Mafia. Dit is

0: Temper City, Ian Asher en Way Too Self-Aware hier in de dinsdagavond van Slam. Het is de middagshow en let's go, want we hebben showbiz nieuws in een minuutje. Het was harken, het was... en dan krijg je vaak nieuws over Jade Anna als het harken is.
1: Slam middagshow.
0: Nou, wat toevallig.
1: Showbiz nieuws in één minuut.
0: Nieuws over Jade Anna, die zit namelijk voorlopig niet te wachten op een nieuwe liefde. Zeker niet na haar breuk met voetballer Kenneth Taylor eerder, waar ze ook nog mee verloofd was. Treurig, ja. Ze vertelt openhartig bij Robert Rodenburg dat ze nooit single is geweest. En grap dat haar vrienden haar vooral moeten opsluiten als ze weer verliefd dreigen te worden.
2: Ja, dat kan natuurlijk niet, iemand die verliefd is opsluiten.
0: Nou, is wel leuk, toch? Ja, de andere, het mobiel innemen. Britse zangeres Ray, die heeft ontzettend veel aanmeldingen gehad voor haar concert in de Royal Albert Hall. Een van de meest chique plekken om op te treden in Londen. Alleen, probleem, waarschijnlijk een heel groot gedeelte van al die aanmeldingen, 1,8 miljoen, dat zijn bots.
2: Ja, ik had
0: kaarten opkopen.
2: Ik had dat niet eerlijk gezegd als ik haar was. Want dat weet natuurlijk niemand. Ik had gewoon gezegd, wow, 1,8 miljoen mensen willen hierbij zijn, maar er zijn maar 4000 plekken.
0: Maar Ray is gewoon heel eerlijk.
2: Nee, dat is
0: ontzettend eerlijk. Marco Borsato is weer actief op Insta. Marco Borsato die springt letterlijk in het diepe, laat de RTL Boulevard weten. Hij heeft namelijk een Insta-story gedeeld waarin hij aan het duiken is.
2: Leuk.
0: En de zoon van Frans Bauer wordt Arjen Lubach.
2: Ja.
0: In zijn dromen.
2: Oh.
0: Dat was het eigenlijk vooral, ja.
2: Oh.
0: Ja, gaat er niet worden natuurlijk, toch? Dat is niet erg, maar...
2: Ja. We mogen dromen.
0: Dat is ook zo, ja. Ja. Frans Bauer is wel legendarisch op video, audio en zo. Dus hij heeft wel een streepje voor al.

0: Flair en door het oog van de dag hierbij Slam. Ik wilde net zeggen, ik hoop dat ik morgen wat minder verkouden ben en minder kuch. Maar dat is eigenlijk bijna onmogelijk om niet minder te kuchen dan vandaag. Dus het zal morgen sowieso beter zijn.
1: Ja, ik hoop het voor je.
0: Ja, dat jij niet ziek wordt overal. De rest van het team. Ik ben al bezig geweest, Jarno, met een schoonmaakdoekie.
2: Oh, lekker.
0: Ons verkouden.
2: Ja, weet je wat
3: ben
2: ik
3: je ziek, joh?
2: Weet je
3: wel
2: niet gewerkt?
3: Nee, inderdaad.
2: Mooi aan jou, want jij vertelt dat niet.
3: Dat nee, is wel, vertelt dat
0: ook
3: niet.
0: Maar dat hoor je ook helemaal niet, hè?
3: Nee, je hoort het niet.
0: Nee, maar ik vind dat toch, als je als een zeehond klinkt op zender, moet je ook even uitleggen waarom dat is.
2: Ja, maar het leuke is, jij komt hier als meneer de Groot binnen 's ochtends.
4: Mensen, dat is zo ziek.
2: En dan ga je zitten en dan hoor je
0: er niks geen reet van. Nee. Nou, gelukkig. Ja. Hey jongens, zometeen de avondshow, wat zit erin?
2: Wij gaan nieuwe status, want we gaan die snack terugbrengen, de knoepert.
0: Oh ja, leuk.
2: Na 16 jaar. Gaat het gebeuren, ja of nee, dat hoor je zo meteen.
0: Mm-hmm.
2: Ga je Giel Belen, gaan we weer bellen. Gaan een beetje stalken.
3: En Jarno, die heeft een shirtje aan, waar we het straks even over
2: ja, moeten. Ja, dat klopt. Ja. Ja.
0: Heb je dat weer gejat uit de kledingkast?
3: Nou, nee.
2: Nee, dat niet. Maar ik had liever iets anders aan gedaan.
0: Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd. Dat allemaal zo meteen tussen 7 en 10. En natuurlijk 130 op de snelwegen. Zo meteen lekker gassen. Je mag kiezen linkerbaan, rechterbaan. Wat staat er op de linkerbaan?
2: Hij is moeilijk vandaag, hoor. Four Strings and Take Me Away.
0: Ja, goed. Ah, dit wil je horen in de auto.
2: Ja, is goed hoor.
0: En die rechterbaan dan, want hij is moeilijk.
2: Roller Girl and Dear Jesse.
0: Oh, ook zo lekker.
2: Wow. Goedemiddag.
0: Echt zo'n house in de pauze ding ook. Take Me Away, Four Strings of Dear Jesse. Laat het weten in de Slam app. Linkerbaan, rechterbaan. Veel plezier zo.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
7: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
8: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
9: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
8: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
10: Chocomel. Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuisin. Mooi wonen.
12: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
15: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder, Simpel.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
19: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf €0,99. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf €0,69. Dat doe je goed, Vibra.
18: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel, 50% korting.
20: Goeie. Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
21: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
20: Oei, ik voel de bui al hangen.
21: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
20: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
22: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
23: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
24: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
25: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
26: Get ready for the OG.
27: All y'all bitches wanna look like me.
28: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
29: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
30: Honor the craving.
31: Domino's.
32: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
33: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in

0: klanten gewaarschuwd voor phishing. Niet omdat er gegevens zijn gelekt, maar omdat criminelen misbruik kunnen maken van de situatie. Bijvoorbeeld doen of ze van Albert Heijn zijn om zogenaamd te helpen. In een paar Franse steden zijn weer rellen uitgebroken bij de scholierenprotesten. Zo voerde de politie in Parijs charges uit. Ook in Lyon, Montpellier en Rennes was het onrustig. Volgens de bonden zijn vandaag in Frankrijk bijna 500.000 mensen op de been. Volgens de politie zijn het er veel minder. Als er oorlog uitbreekt in de Europese Unie, dan is Nederland nog niet klaar voor militaire transporten. Bruggen, viaducten en het spoor moeten worden aangepast en het kost bijna 10 miljard euro, zegt de Algemene Rekenkamer. Vanwege de ligging aan de Noordzee is Nederland een belangrijk doorvoerland voor militaire transporten. Een menselijke robot heeft in de Duitse stad Keulen waarschijnlijk een meisje van 16 aangerand. Ze zei dat de robot haar op haar billen sloeg en daarna stootbewegingen naar haar maakte. De robot loopt als een mens en heeft armen en benen. Hij werd op afstand bestuurd door een jongen. Het is onduidelijk of die is aangehouden. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het nieuws op Slam.
1: En dan maakt het 7:02. Dan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog één vertraging op de A27. In de richting van Gorkum bij Lexmond. Daar verlies je 40 minuten. 7 kilometer aan file komt door een ongeluk. We gaan harder dan 130 hier bij Slam. Het is 7 uur geweest. Ga je voor de linkerbaan, dat is Four Strings and Take Me Away. Of liever de rechterbaan voor Roller Girl en Dear Jessie. Laat het nu weten via de app van Slam.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar.

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Late night shopping in Designer Outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Slam. Jarno en Jeppe.
2: 7:04. We mogen weer grassen. Onderweg. Herman, ga je lekker naar huis of waar ga je heen?
3: Nee. Onderweg naar de sauna.
2: Oh, lekker zeg. Even afstomen.
3: Ja.
2: Herman naar de termen. Hey, ga je alleen of met een vriend of vriendin?
3: Ik ga nu alleen er naartoe, maar je komt al door mensen tegen die vaker komen.
2: Oh.
3: Gezellig tot en met. Ja.
2: Ah, dat klinkt leuk. Dat klinkt leuk, Herman. En ben jij van zwemkleding of gewoon lekker afstomen?
3: Afstromen zeker. Nee, zwemkleding komt al een raar publiek op af. En dat moet je beter niet hebben.
2: Oh, ja, dat is weer wat geleerd. Want ja. Ik zou alleen met zwembroek gaan namelijk. Ik vind het knap dat je durft.
4: Ja, daarom ga je op zwemkleding.
3: Nee. Ja, maar dat zijn meestal mensen die ook bommetjes maken en zo in het water. Moet je gewoon niet doen.
2: Nee,
3: lekker voor je rust, relaxen.
2: Dat begrijp ik. Hey, en onderweg gaan we nog even keihard knallen. Harder dan 130 voor de linker of voor de rechterbaan?
3: Linkerbaan, absoluut.

0: avondshow met Adela en Eend in L.A. Nog geen idee wat hij daar doet, maar goed.
1: Welkom. Dit zijn de veiligheidsinstructies. Nummer 1. Lichaamsbeweging. Niet gaan stilzitten. Nummer 2. Lach AUB om alle grappen van Jarno en Jeppe. Voordat ze het zelf doen. En nummer 3. Zet de radio vooral niet uit.
2: Jarno en Jeppe.
0: Dinsdagavond, welkom bij een nieuwe editie van de Slam Avondshow. De avonturen van Jarno en Jeppe, show 26 alweer.
3: Ja, ik zou willen zeggen, we zijn alle twee weer aan het shinen hier, oh. Maar wij hebben vanochtend een...
0: wel, zo te horen, maar.
3: Een invloevloe evenementje gehad.
0: Nou, dat is wel leuk. We hadden de Sweet 16 van Bram Krikke.
3: Ja, was heel gezellig.
0: Die werd opnieuw 16.
3: Ja, allemaal leuke nieuwe mensen ontmoet. Ja. Was heel gezellig. We moesten Bram allemaal eigenlijk opwachten in een Bram Krikke t-shirt. Een heel goedkoop wit t-shirtje.
0: Ja. Ja, met
3: een printje waar het hoofd van Bram heel groot op staat. Het
0: staat op Bram Sweet Birthday. Staat erop.
3: Wat een fantastisch optreden van iemand ook gekregen.
0: Ja, zeker. Noem het maar een iemand. Het was een van de grootste volkszangers van Gelderland. Ja,
3: zeg het maar.
0: Dave van Wel.
3: Dave van Wel. Ja, dat was waanzinnig. En jij hebt zo hard de Sirtaki staan dansen... dat er een gat in je t-shirt zat.
0: Ja, dat klopt. Ja,
3: de Lumberjack.
0: De Lumberjack, Peter Haag. Ze kennen mijn eigen krachten niet, zeker weten. Maar
3: toen was het feestje afgelopen. Ik trek mijn nieuwe shirt, maar gewoon mijn oude shirtje trek ik aan. En wij zitten in de auto en onderweg in de auto... Toen kijk jij naar je t-shirt en je zegt... Godsamme, ik heb mijn t-shirt, mijn Acne Studio shirt... ligt nog op de verjaardag van Bram. En ik heb nog het witte Bram Krikke t-shirtje aan.
0: Ja.
3: Dus jij zit hier nu in je witte Bram Krikke t-shirtje met een gat erin.
0: Ja, ik heb Bram op mijn borst staan nu. En inderdaad, een fucking groot gat erin. Want we hebben de Sirtaki met z'n allen gedanst. Maar ik heb dus geen ander shirt, want dat ligt nog bij de verjaardag van Bram.
3: Ja, wel waanzinnig. Dit is gewoon de comeback van Bram Krikke op Slam.
0: Ja. Hè? Nee, jij zit weer met Bram Krikke een soort van radio te maken, ja. Ja, maar het is gênant, hè. Want ik zit hele dag op kantoor met het lelijke witte shirt. En iedereen vraagt ook aan mij, wat heb jij gedaan? Waarom heb je dit aangetrokken? Ja, ik heb niks anders, lieve mensen.
3: Nee, want waar ligt dat shirtje nu?
0: Ja, dat ligt nog op de verjaardag van Bram.
3: Nou, dan hoop ik voor je dat niemand hem meepakt.
0: Ja, nee, dat hoop ik niet, zo'n duur shirt, nee.
3: Ja.
0: Maar ik heb Bram dan niet gebeld of geappt. Moet ik hem zo eventjes een berichtje sturen?
3: Ja, stuur hem nu even naar Appie.
0: Ja, is goed.
3: Ga je dat doen. Even? Ja. Nou, ik hoop dat hij er nog ligt. Hoe duur is zo'n shirtje?
0: 300 nog wat of zo?
3: Oh ja, lekker.
0: Nou ja, goed. Ja. Hier. Ik heb zijn nummer.

0: Ja, ik heb de microfoon in mijn hand. En dan denk je van, ja, maar je bent toch radio-dj? Nou, die zitten normaal aan een statief vast. En deze is afgebroken. Dus dat betekent dat ik nu één hand op het mengpaneel heb. En de andere heb ik een microfoon van veel te duur weer in mijn klauwen.
1: Krijg je dit nou weer voor elkaar?
0: Hij breekt weer af. Ja, kutzooi. Ja, dat is weer niet leuk.
1: Techniek zal wel weer blij met je zijn.
0: Ja,
1: je derde microfoon in het jaar.
0: Het is de derde microfoon die afbreekt in dit jaar. Dat gaat goed. Hey, maar ik had nog een pechdag. Want wij hadden de verjaardag van Bram Krikke vandaag.
1: Ja.
0: Een soort Sweet 16 party. En we gingen hem allemaal opwachten met shirtjes. Witte shirtjes met erop zijn gezicht. En dan, haha, verrassing. Alleen nu ben ik mijn echte shirt. Ben ik vergeten bij de verjaardag van Bram. Dus ik zit hier al de hele dag te werken op kantoor. Met een Bram Krikke shirt aan.
1: Ja, het ziet er niet uit. Met een gat erin ook.
0: Met ook nog een gat erin. Want we hebben samen de Sirtaki gedanst. Ik had Bram even een berichtje gestuurd.
1: Hij heeft je een update gegeven.
0: Ik heb een update gekregen. Even kijken. Want ik wil wel dat shirt komen ophalen. Het is een duur shirt. Wacht even hoor.
2: Jarno van de Wielen. Ja. Wat supergezellig om jou vandaag te zien.
0: Ja.
2: En ik wil je even bedanken voor dat mooie shirt van Acne Studios. Dat is echt duur, hè?
0: Ja.
2: Ligt gewoon bij de Bijenkorf. Gaan voor honderden euro's weg. Lief dat je die helemaal van mij hebt achtergelaten.
0: Nee, nee.
2: Nou, gelukkig heb je een alternatief shirtje ook meteen aangedaan met mijn hoofd erop. Dus nou, het is ongeveer dezelfde waarde. Dan doe ik lekker dat Acne shirtje van jou aan.
0: Nee,
2: jij weer dat shirt van mij. Nou, win, win, win. Heel veel plezier vanavond. Nee. Groetjes, hoi.
0: Oh, oh, oh.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Robbie Williams en Miss Monique. Beauty in Us.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Armin van Buuren en Sasha. Everlast.

0: Giel Beelen de telefoon opneemt. In Let Me Stalk You Too gaan we iedere dag dezelfde BN'er bellen, want we hebben het oude telefoonklappertje van de avondshows gekregen. En klopt het nummer? Ja, dat klopte, maar ik had wel het idee, als we vandaag weer bellen, dat hij dan nog chagrijniger wordt.
1: Jezus, gast, is dit echt nu de radio van de toekomst, ja?
2: Is die goed?
1: Dit deed ik in 1812 al zo'n beetje, man. Oh. Dit is echt, het klopt nog. Als ik een advies mag geven, ga gewoon even iets doen wat leuk is op de radio. Neem wat drugs, bestel een escort, weet ik wat. Nou ja, dat is ook allemaal gebeurd. Maar, iets anders. Maar leuk jongens, voor de rest goede show, maar later.
2: Ja, die bent niet blij.
0: Ik heb één ding onthouden, hele goede show.
2: Ja, zometeen gaan we... en drugs doen op de radio, heb ik ook onthouden.
0: Zometeen gaan we kijken of dat...

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Hey joh, hij is weer terug.
7: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
6: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
8: Hey, goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's.
10: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
13: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd?
14: Kom, kom
13: naar raamdecoratie.com.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Ga naar independer.nl.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar

0: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Het is 3 minuten over 7:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is overwegend bewolkt en vanuit het westen trekken eind van de middag en beginavond wat buitjes over. Vannacht is het droog en is het maximaal 14 graden. Morgen is het lekker veel zon, kan ook bewolking rondkomen en 18 graden maximaal.
2: Jarno en Jeppe.
1: Kijk of dat Giel Beelen zometeen op dag 2 de telefoon weer opneemt. Ook J-Lo en Pitbull krijg je naar YouGel.

0: Giel Beelen.
1: De telefoon op vandaag.
2: Nee, wacht even, lief. Ik kom eigenlijk wel even gebeld. Hallo?
3: Giel Beelen?
2: Nee, jongens, kom op. Gaan we dit elke dag krijgen, nee?
3: Zijn je vrienden van Slam?
2: Ja. Toen de doki. Goh, man. En het stomme is, ik ben echt ook even druk. Ik ben mijn kinderen net aan bed te leggen. Ik heb gisteren nog een stukje geluisterd. Ik denk, wat is dit eigenlijk voor show? Ja, jullie zijn echt de main street van de radio, man. Als ik bij machten was om het te onderbreken, dan had ik het gelijk gedaan. Man. Fucking hell. Dus, veel plezier. Ik ga even door.
1: Ja, hij neemt de telefoon weer op.

0: met Huntrix en David Guetta en de avonturen van Jarno en Jeppe en Golden.
1: De Slam ADE Ticket Week.
0: Oh my god, het is nog, wat is het? Iets langer dan een weekje, dan gaan we weer los. Klein weekje, 8 dagen volgens mij. Dan is het weer zover, het Amsterdam Dance Event. Dan gaan we lekker weer met z'n allen van jetje. Vooral qua dancemuziek, we gaan weer lekker beuken. En in deze week voor ADE ga je naar de dikste festivals. Naar de dikste feesten, want wij zijn jouw dealer als het gaat om festivaltickets hier bij Slam. Je maakt de hele week kans op tickets voor de vetste feesten. Met vandaag maak je kans op tickets voor Audio Obscura. Voor de donderdag met onder andere Patrick Mason daar. Dat is die kale gozer die op de DJ-boot klimt en dan gaat dansen als een gekko. Tjade is daarbij en ook Bella Claxton hoor je daar te vinden. Van 4 tot 11 donderdagmiddag 22 oktober in de G-Star Raw Factory. Dat is een hele vette plek en dat is ook een van de laatste keren dat daar een feestje wordt gehouden. Dus ik zou daarbij zijn. Ja. Hoor jij het ADE-alarm voorbij komen, app dan ADE om kans te maken op tickets.
2: Ja, alleen Brent Adema hebben wij aan de telefoon en die vroeg zich af hoe dat alarm klonk. Brent!
3: Ja. Ik heb de hele dag geluisterd, maar ik heb geen idee waar ik op moet letten.
2: Hoe denk je dat het alarm ongeveer zou klinken? Heb je een kleine imitatie?
3: Ja, dat is lastig. Ik heb echt geen idee.
2: Oké, nou,
3: ik heb geen idee.
2: Jarno die heeft gisteren een paar keer het alarm heel goed geïmiteerd. En daardoor dachten onze luisteraars dat het echte alarm was. Want Jarno, hoe klonk dat ongeveer?

0: Nou, dat valt niet te missen, denk ik.
1: Ja, nee,
0: dat
1: zo
0: denk
1: ik ook niet. Maar zo klinkt hij dus niet. Want dit was bultrug walvis Timmy. Dus dit zo klinkt hij niet.
2: Dus
0: blijf... Hoe klinkt hij dan wel?
2: Hij klinkt zo.
0: Dat is toch hetzelfde?
2: Nee, er zit een klein verschil in een octaafje in. Een
1: klein verschil in.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Dus dit is het alarm niet.
0: Okay.
2: Maar dit?
1: Daar zit hij.
2: Dat is hem wel. Dus hoor je dat alarm voorbij komen, dan win je
0: dit
2: ticket.
0: Dit is het echt.
2: Wat? Ja, dit is het echt, ja.
0: Oké.
2: Ja, dus blijf luisteren, want het kan tot en met 10 uur afgaan, jongen.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Rehab en Artbad. Drama.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Zonneveld en Asbies.

0: in de Slam Avondshow. Bijna 8 uur en dit is Ashanté. Het leukste spel van de radio komt eraan. Zometeen gaan we weer een nieuwe ronde Spiegeltje Spiegeltje spelen. Dat betekent jouw kans op het prijzenpakket. Wat moet je doen om kans te maken op prijzen?
1: Nou, dat is heel simpel. Je moet gewoon naar de Slam appbox gaan en dan moet jij je naam achterstevoren sturen. Dus heet jij Denise, dan stuur je AC-net.
0: Oh ja, precies. Ja,
1: zo simpel is het eigenlijk.
0: Timothy al binnenkomen.
1: Ja, komt ook al binnen.
0: Itomiet.
1: Itomiet.
0: En wat is jouw naam achterstevoren? Laat het weten via de app van Slam. Marshmallow komt eraan.
2: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
8: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
13: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij kas.

0: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Onzekere energiemarkt?
9: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
8: Ik heb zoveel vragen.
10: Welk energiecontract is het beste?
11: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: De Vriendenloterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM.

0: de tandartsopleiding, meldt Nieuwsuur, terwijl er een steeds groter tekort is aan tandartsen. Er ligt een advies om het aantal plekken met bijna een kwart te verhogen. De opleidingen hebben ook ruimte voor meer studenten, maar het kabinet vindt het te duur. De staking morgen in het streekvervoer heeft geen invloed op de treinen van de NS. Die rijden allemaal gewoon, zegt de NS. En de bussen die hier en daar treinen vervangen, ook. De staking treft wel andere vervoerders zoals Arriva, Q-Bus en Keoli. Hoeveel bussen en treinen uitvallen is nog niet te zeggen. De gemeente Groningen vangt vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen op. Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontzien stelt de gemeente 100 bedden beschikbaar voor gezinnen met jonge kinderen. Vorige week moesten tientallen asielzoekers in Ter Apel buiten slapen in de regen omdat er geen plek voor ze was. De Oranje Leeuwinnen voetballen volgende maand waarschijnlijk tegen Slovenië voor een WK-ticket. De Sloveense vrouwen plaatsten zich voor de laatste ronde. Ze wonnen met 2-0 van Turkije. Vanavond speelt Nederland in Tilburg de return tegen Hongarije. Na de 8-0 winst van vrijdag gaat Oranje zo goed als zeker door. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het nieuws op Slam.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: verrassende aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Day.

0: met niemand minder dan Lessim. Hallo Lessim.
1: Hallo, met mij Lessim Michel.
0: Want als je zegt Lessim, dan krijg je uiteindelijk...
2: Moet je eerst even inspreken.
0: Oh,
2: zeg het even.
0: Dan zeg ik Lessim.
2: Ja, ja. Ja,
0: dan
2: ja.
0: Krijg je... Dan zet het in de spiegelmachine en dan wordt het...
1: Michel.
2: Nou ja, dat hoop ik.
0: Michel.
2: Ja, kijk eens, die is binnen. Dat eerste proefpunt is binnen, hoor.
0: Hoppakee.
2: Ja, het is heel simpel. Nou, eerst wil ik even weten, als je deze dag een cijfer mag geven. 1 tot en met 10, wat zou je het geven?
1: Een 8.
0: Oh, dat is wel hoog.
2: Vind ik hoog. Hoe komt dat dan?
1: Ja, leuke dienst in mijn taxi, lekker weer.
0: Oh, in de taxi.
1: Ja. Ik sta nou even langs de kant.
0: En de taxi, waar, welke kont rijden?
1: In Middelburg, Zeeland.
0: Middelburg.
2: Ja, dan moet je wel een taxi, want niks is daar in de buurt natuurlijk.
1: Nee, alles ligt ver uit elkaar hier.
2: Ja, wat is de goedkoopste prijs voor een taxiritje bij jou? Denk 50 euro of zo.
1: Ik rij goedkoop, want ik rij WMO-vervoer. Dus dat is via de gemeente, zeg maar.
0: Oh, we hebben een maatschappelijke held aan de lijn.
1: Juist.
2: Lekker bezig, jongen. Nou, dan gun ik jou al het slim prijzenpakket.
0: Dat is van jou als je zometeen heel goed de woorden nazegt die onze stagiair Ruben heeft ingesproken. Daarna gaan wij ze omdraaien en in de spiegelmachine gooien. En dan hoor je dus pas het normale woord en moeten wij raden wat je hebt gezegd.
1: Ja, ik ga mijn best doen.
0: Heel goed. Je krijgt ieder woord 2 keer te horen. Na de bliep mag jij je zegje doen en mag je lekker gaan papegaaien. We gaan naar het eerste woord.
3: Knabbenos.
0: Zo, dit is een moeilijke.
2: Ja, dit is een moeilijke.
3: Knabbenos.
1: Laat me los.
0: Nou, ik zou... Dat, nou, denk niet dat daar iets uitkomt, als ik heel eerlijk ben.
2: Maar je moet die fonetische versie moet je pakken.
0: De spiegelmachine zegt ook...
2: Nee, je moet het dus nazeggen. Dus we hebben een omgedraaid... Oh, nou wordt het heel ingewikkeld ineens.
1: Het is een hele moeilijke dit.
2: Ja. Je hoort een omgedraaid woord en je moet dat echt napapegaaien. Dus je hoort... en dan zeg jij...
0: Nou, komt hij nog één keer, hè? Goed luisteren.
3: Knap en los.
1: Wat me los.
0: Ja, nee, daar gaat er niet worden.
1: Ik kan er niks van maken.
0: Nee, oké. We gaan
2: maar je hoeft er dus niks van te maken, dat is het ding.
0: Dat moeten wij doen.
1: Ik kan hem niet naast spreken, want ik versta het gewoon. Ja, nee, ik begrijp.
2: Nou, dan gaan we hem omdraaien.
0: Of heeft het een reden dat jij voor de gemeente werkt? Nee. Sorry.
2: Nee. Ja, nou, dat kan je niet zeggen.
0: We gaan even luisteren.
1: Zolzenvas.
0: Ik ga het niet opgeven. Nee. Ruben, hebben wij een hint?
4: Je wordt er lekker bruin van.
0: Je wordt er lekker bruin
2: zonnebrand.
0: Van.
1: Nee.
0: Ja, het zou zomaar kunnen.
2: Sirretje, dit is zonnebrand.
1: Ja.
0: Of zonnebank.
2: Oh ja, dat kan ook.
0: Maar gaan we voor, zeg het maar.
1: Ik denk zonnebrand, inderdaad.
0: Zonnebrand. Nou, we gaan luisteren.
4: Zonnebank.
0: Oh, shit.
2: Ja, dan gaan we naar mij luisteren.
0: Dan gaan we door naar de volgende. Goed opletten.
3: Wat was hier?
0: Nog één keer.
3: Wat was hier?
1: Wat was hier?
0: Ja, het is al een betere poging.
2: Ja,
0: het
2: is wel beter geprobeerd.
0: Nou, dan gaan we hem even in onze spreekwoordelijke spiegelmachine zetten. En dan krijgen wij vervolgens...
1: Inshallah.
0: Wow. Ja. Nog één keertje.
1: Inshallah.
0: Ja, heb jij een hint, Ruben?
4: Max Verstappen.
0: Max Verstappen?
4: Ja.
1: Inshallah.
0: Grindbak. Ik kan hier niks van maken. Nee. Ik kan hier echt niks van maken.
2: Ja, nee, ik sta echt inshallah.
0: Ik ga jou nog een kans geven. Want ik vind het een dompertje als we het zo gaan eindigen. Dus ik ga jou nog een opgave laten horen. Ik geef het antwoord hiervan laten horen.
4: Raceauto.
0: Nee, daar kon ik het niet van maken.
2: Daar kon ik er ook niet van
0: laten
2: maken.
0: Laten we nog eentje erbij pakken. En dan moet je het echt zo goed mogelijk nazeggen. Kijk, alle druk komt nu op jouw schouders. Hè. Ik wil het niet groter maken dan het is. Ja, dus want dan luisteren nu een miljoen mensen. En die willen allemaal dat jij de volgende raadt. Ik ga de muziek wegdoen. Goed luisteren. Je best doen.
3: Zijnegeren.
0: Nog één keer.
3: Zijnegeren.
0: Nog één keer.
3: Zijnegeren.
0: Kijk, daar
2: kunnen we
0: wat mee. Nou komen we ergens.
2: Ja. Nou, dan gaan we hem nogmaals in onze fantastische spiegelmachine zetten.
0: Dan krijg je dus...
1: Regenjas.
0: Ja, dat hoorde ik, ja.
1: Regenjas.
0: Ja, en dan gaan wij luisteren. En dan denk ik toch dat we dit spel toch nog met de hakken over de sloot gaan redden. Daar komt hij aan, hè.
4: Regenjas.
0: En dan ga je er alsnog met die dikke prijzen vandoor. En dat betekent dat het Slam prijzenpakket van jou is.
1: Hey, super, heb ik echt geluk dan.
0: Nou, dat wou ik zeggen, ja. Ja, dat wou ik echt zeggen.
1: Ja, je hebt een mooi gemat, Smij.
0: Ja, heerlijk.
2: Top, man.
0: Omdat je voor de gemeente werkt.
1: Helemaal super.
0: Lekker, maat. Super, lekker, maat. We sturen hem op naar Zeeland en een fijne avond, jongen.
1: Dankjewel, jullie ook. Goeie uitzending.
0: Hoi, hoi. Jij ook. En dit is muziek.

0: Populairste van deze week is de nieuwe Martin Garrix in This Dream of You.
1: Slam. Jarno en Jeppe.
2: Och Jarno, ja. Straks om 12 uur is het zover, hè?
0: Wat is er om 12 uur zover?
2: De finale aflevering van Love is Blind.
0: Oh god, ja.
2: Kijk jij dat niet?
0: Ik kijk dat niet, maar
2: waarom
0: ik moet
2: niet?
0: Zeggen... Nou ja, ik heb gewoon niet meer het geduld dat ik echt voor een hele serie kan gaan zitten. Af en toe kijk ik wel een afleveringetje ergens van. Ik zit nu wel een beetje in de Taskmaster. Dat programma op RTL vind ik heel leuk, maar ik neem er niet echt de tijd voor. Maar ik hoorde wel veel mensen over en volgens mij is het wel echt een hit, hè?
2: Ja, het is echt heel leuk. En ik vind het eigenlijk ook wel lekker, want ik vind het altijd irritant als je elke week moet wachten op een aflevering.
0: Ja, dat is heel irritant.
2: Dat is super irritant. En dit was gewoon dat er eerst gewoon 4-5 afleveringen opwouden. Dus kon je lekker doorkijken,
0: ja.
2: Waardoor je eigenlijk meteen een soort van erin zat.
0: Ja, want waar gaat het over?
2: Nou ja, het gaat er dus over of je of liefde blind is. Dat is het eigenlijk. Dus ze zitten in eerste instantie zitten ze in pots, heet dat. Dat zijn ruimtes, ze kunnen ze elkaar niet zien. En dan zijn er verschillende mannen en vrouwen die met elkaar gaan daten.
0: Okay.
2: En dan gaan ze er een beetje uitproberen te komen of het daadwerkelijk de liefde van hun leven is. En of ze dat zeg maar via hun stem en gewoon via gewoon iemand kennen zonder iemand daadwerkelijk gezien te hebben, of je dan echt verliefd kan worden.
0: Ja.
2: Denk jij dat jij dat zou kunnen? Ik denk niet dat jij dat zou kunnen.
0: Nee, ik val te veel op uiterlijk.
2: Jij valt echt op uiterlijk. Ja, je bent echt een uiterlijke.
0: Ja, maar dan ik kom altijd ook bedrogen uit na 2 maanden.
2: Ja, maar niet uit of ze zo dom als een ezel is. Dat maakt jou niet uit.
0: Als het een prachtig poppetje is, dan heb je mij.
2: Dan heb je jou.
0: Ja, zeker waar.
2: Nou, dan heb ik een verrassing voor jou. Want de vergoedingen van Love is Blind zijn bekend geworden. En ik denk dat jij mee moet doen volgend jaar.
0: Wat dan?
2: Nou ja, ik denk dat het gewoon goed is voor jou. Om het een keer gewoon om te draaien.
0: Ja, nee, daar zeg je wat.
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: En het is best wel... Jij bent een man die houdt van leuke kleding, toch?
0: Voor het geld, moet je het voor het geld doen?
2: Nou ja, als je ver komt en uiteindelijk dus gaat trouwen met diegene...
0: Oh, ja.
2: Dan kan je best wel wat vangen. Want als je hier dus die eerste datefase... dan krijg je dollars omgerekend naar euro's, krijg je 4600 euro.
0: Nou netjes, ja.
2: Dan ga je vervolgens op vakantie. Dat is best wel leuk, want dan ga je echt gewoon lekker naar een mooie resort op een eiland. Dan krijg je 2235 euro.
0: Hoppa! Om op vakantie te gaan?
2: Om op vakantie te gaan.
0: Wow.
2: Dus dan krijg je dat bedrag. Ga je vervolgens ook nog met diegene samenwonen en is diegene jou nog niet zat, dan krijg je ook weer daarbovenop 2680 euro.
0: Hè? Ja.
2: En hou jij vervolgens de eindstreep en ga je het huwelijksbootje instappen, dan krijg je ook nog 895 eurotjes erbij.
0: Hoppa!
2: En doe je vervolgens ook nog mee in die reunie, is het ook nog 1340 euro.
0: Wat de hel, hé.
2: Dus met andere woorden, jij moet dit gaan doen volgend jaar.
0: Ja, dat is niet normaal.
2: Jij moet meedoen met het volgende seizoen. Kunnen we dit regelen? Netflix, luisteren we mee. Jarno van der Wielen,
0: ja, maar dan spreek
2: is
0: je toch
2: vrijgezel.
0: Ja, maar dan spreek je toch van tevoren af met diegene van... Of je geeft gewoon een knipoog, laten we dit gewoon voor het geld doen. Dit is, dit is toch te mooi om... Ja, maar dat is toch zo? Zeg ik nou iets heel geks?
2: Nee, nou kom je dus ook niet meer door die ballotagecommissie.
0: Nee, oké. Ja, dat is wel waar.
2: Je hebt het nu verpest voor jezelf.
0: Ja, Love is Blind, maar mijn bankrekening...

0: Starships.
1: Ja, alsof ik in de bubbel sta.
0: In de bubbel?
1: Ja, oh. In die Kiwinar Starships.
0: In die kroeg.
1: Ja, die fantastische ballentent in Amsterdam.
0: Ja, ja. Starships, ja, dat ik denk, ja. al graven ze ons over 200 jaar op of zo.
1: Ja, Starships.
0: Staan ze nog in de kroeg, ja. Staan ze nog steeds op Starships hard te gaan.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Dat is echt niet normaal. Hey, iets wat ook eigenlijk niet kapot te krijgen is een snack van 16 jaar geleden. Die gaan wij, je avonturen, je vriendjes van de avondshow, weer terugbrengen, Jarno en Jeppe. Waar het over gaat, dat hoor je zo meteen. En ook Miley komt eraan.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor word ik snel geholpen.
5: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it!
9: Voor die 2.

0: voeding. Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
7: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Late night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
2: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
1: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
3: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Het is 5 minuten over 9:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is overwegend bewolkt en kan een buitje overtrekken deze avond en nacht. Temperatuur daalt naar een graad of 14 en minimaal 8. Dus we gaan onder die dubbele cijfers al. Morgen maximaal 18 graden met kans op zon.
6: Jarno en Jeppe.
5: Jouw kans nog op tickets voor ADE voor 10 uur. Zometeen brengen wij een oude klassieker uit Snackbar terug.

0: Alexander Stan, de avonturen van Jarno en Jeppe en Mr. Sexo B. Het is, laten we even teruggaan naar ongeveer, wat zal het nu zijn, anderhalve week geleden. Toen speelden wij een nieuwe editie van Turdy Snackens. En toen vroegen wij aan Slam-luisteraar Christian, wat is eigenlijk jouw favoriete snack?
1: Mijn favoriete snack, dat was de knoepert, maar dan rundvlees.
2: Wat is dat?
1: Nou, toen New Kids Turbo uitkwam, toen was in één keer die snack in een man hype. Er was gewoon eigenlijk een hamburger platgeslagen op een stokje. Ja. Ah, geweldig.
0: Ja. 16 jaar later, hè, en mensen missen dat ding nog steeds van New Kids.
3: Ik denk er nog dagelijks aan. Ja, heb jij dat niet?
0: Ja, ik had vroeger bij de macro zo'n doos met mijn oma gehaald.
3: Dan lekker de knoepert in je hand.
0: Gingen wij samen knoepers bakken. toen dacht ik, ja, het liep mij ook niet los. Dus hebben wij de fabriek gebeld die dat ding toen de tijd maken. En was er nog een kans dat dat ding ooit terugkomt? Nou, dat klonk goed. Is er nog een mogelijkheid om misschien weer zoiets à la de knoepert terug te brengen?
4: Zou ik naar de leverancier moeten bellen? Kijken of ze nog gemaakt kan worden.
0: Is het recept, receptuur, is dat nog wel ergens in een kluis te vinden?
4: Die is nog wel te vinden.
0: Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Kunnen wij dan contact houden inderdaad of er nog een leverancier te vinden is die misschien toch nog een knoepert kan ontwikkelen?
4: Daar ga ik alles aan doen. Als jullie mij even een appje sturen naar dit nummer, dan hou ik jullie op de hoogte.
0: Ja, en zometeen hebben wij een nieuwe update.
3: Spannend hoor.

0: 5'9 brown eyes.
1: Dave en Tams en de Slimme Avondshow en Raindance.
2: De avonturen van Jarno en Jeppe. Let's go!
1: En dat heet de avonturen omdat je nooit weet waar het ons heen gaat brengen. Zo had ik ook nooit gedacht toen we het programma starten dat wij een snack van 16 jaar geleden ooit zouden terugbrengen. Maar het begint er een beetje op te lijken, denk ik. Ik ben trots als het zo zou zijn. Echt
3: dat
1: waar.
3: Het zou mooi zijn, toch?
1: Het is 16 jaar geleden dat New Kids Turbo uitkwam, maar dat de knoppert in de markt werd geflikkerd. En dat is eigenlijk een snack op een stokkie en die had een gehakt smaak of een kipsmaak. En het balletje is een beetje gaan rollen. Wij dachten, kunnen we die snack terugbrengen? Want er komt ook een nieuwe film aan van New Kids. Nou ja, we zijn al verder dan ik ooit had durven dromen. En nu aan de lijn. Ja, ondernemer en snackfabrikant. Laat je horen voor Joey. Kijk eens even. Met een ontvangend applaus in de Slimme Avondshow. Daar had je ook nooit gedacht natuurlijk, hè?
4: Nee, ik had niet verwacht dat we vandaag in de lijn zouden hangen met elkaar. Nee, dat klopt.
3: Jij bent natuurlijk gewoon de man achter de knoepert.
4: Ja, voor de tweede ronde inderdaad zeker wel, ja.
3: De tweede ronde absoluut. Van de knoepert. Ja. Hoe zou jij die knoepert in de markt brengen? Als jij het nu zou moeten verkopen aan ons?
4: Veel vlees op een stokje.
1: Kijk eens.
4: Zoals je ook bedoeld was.
3: Ja. Zo simpel kan het zijn.
1: Hey, en weet jij nog de eerste keer dat je zo'n ding, een hapje ervan nam? Kun jij dat gevoel nog omschrijven?
4: Ja, hoe oud was ik toen? 10, 11 denk ik. Ja, dat was toch wel magisch. Ja. De film hebben mogen kijken en daarna bij de plaatselijke cafetaria zo'n grote stok mogen halen. Dat was wel, dat was echt vet.
1: Ja, het was eigenlijk het snoepgoed van onze tijd.
4: Absoluut. En dan kunnen we nou terugbrengen. Dus dat is nog veel mooier.
1: Ja, want is dat gelijk het breaking news? Komt hij terug?
4: Nou, ik ben er druk mee bezig.
1: Dat is toch niet normaal als dat echt gaat gebeuren.
3: Hoeveel procent zekerheid hebben we dat dit gaat lukken?
4: 99,9%.
1: Oh,
3: dit is toch gewoon een ja!
1: En waar ben jij dan begonnen in deze reis? Want het is ook allemaal best wel snel gegaan.
4: Waar ik ben begonnen bij de herproductie.
1: Ja!
4: Dit is balletjes natuurlijk een beetje gaan rollen bij jullie vorige week. En toen ben ik snel gaan schakelen met wat mensen en wat goede vrienden, kennissen die mij verder willen helpen.
3: Moeten we New Kids nog toestemming vragen hiervoor eigenlijk?
4: Nou, dat zou wel fijn zijn, denk ik, als we die hier even benaderen.
1: Ja. Laten wij dan deze of volgende week even contact opnemen met inderdaad wat mensen uit de film van New Kids.
3: Ja.
1: Stefan Haars, Flip van der Kuil, dat soort namen. Want ik denk dat die ook alweer blij zullen zijn dat het product terugkomt.
4: Nou ja, voor hun net zo goed een ouderwets lekkere snack, dat weet ik zeker.
1: Dat wou ik zeggen. Hebben zij ook meegedacht aan de snack of is het hun gewoon aangeboden gekregen?
4: Nee, toen de tijd zijn hun zelf wel naar de productielocatie toegegaan. Oh. Zelfs nog verkleed in hun New Kids kostuum zijn ze daar aan de bar gekomen. Toen zeiden ze, ja, wij willen een eigen snack. En toen hebben ze hem uitgetekend. En toen zei iemand, ja, maar je zit hier verkeerd. Je moet bij Ola zijn, want je hebt een Magnum getekend. Nee, wij willen dit echt als snack. En zo is het balletje toen ooit gaan rollen.
1: Wow.
3: Dus zij hebben de naam Knoepert ook echt wel zelf verzonnen dus?
4: Ja, zeker. Ja, echt wel een idee van hun, inderdaad. Ja, en hun waren een draai in Maaskantje en wij zitten in Bokstel. En zo is het toen gaan rollen, ja.
1: Wow.
3: Dan vind ik het nog spannend of we toestemming gaan krijgen voor
1: ja,
3: dit.
1: Ja, maar dat kan toch bijna niet anders dan dat zij het zullen approven. Want ja, we brengen gewoon een iconische snack terug. Ja. Want wordt er nog veel om gevraagd in die 16 jaar eigenlijk?
4: Ja, ik heb hem eigenlijk 2 jaar geleden teruggebracht in onze cafetaria vanwege een carnavalsactie. Ja. En toen werd er gelijk een petitie gestart door een jongen.
1: Nee.
4: Hij moet blijven, ook na carnaval. Dus toen heb ik hem eigenlijk 2 jaar in het assortiment gehouden. En nu heb ik hem eigenlijk sinds een paar maanden had ik hem er maar weer uitgehaald.
1: Ja.
4: Maar er is continu nog vraag over. En het mooiste voorbeeld was afgelopen zomer. Toen kwam er een jongen van 10 binnen. En die had nou de film van New Kids Turbo gezien. En die zei, ik wil mijn knoepert. En ik ben overal geweest en ik kon hem nergens meer krijgen. En toen kwam die bij mij in Bokstel uit.
1: Oh, wat een jongen van 10.
4: Dus het leeft nog steeds, die

0: film. Het is iets magisch wat daar ooit is neergezet. Het is echt fantastisch.
1: Ja, ja. Ja. En is het originele recept dan ook echt gewoon bijna één op één nog na te maken? Dat ligt nog in een kluis.
0: Nou, dat ligt niet meer in een kluis. Dat is allemaal wel weg helaas. Maar ik denk dat we een hele goede replica kunnen maken.
1: Oké. Ja, precies. Oké, dus we brengen hem echt weer terug. En kunnen we deze dan ook in een cafetaria in de winkel terugzien? Of alleen exclusief bij Slam te winnen?
0: Ja, goed, daar kunnen we altijd kijken of er vraag naar is. Oh, en hoe we ook deze kunnen uitrollen.
1: Nou, moet je eens nagaan. Ja, dit is waanzinnig nieuws. Dat betekent dus de Knoepert gaat terugkomen. Die gaan wij dan. Ik mag hopen dat wij dan de eerste hap mogen nemen in de avondshow.
0: Dat weet ik zeker.
2: Oh, dat lijkt mij waanzinnig.
0: Gegarandeerd.
1: Dat is echt fantastisch. En het mooie is ook, we hebben de Snackspert, toch wel de grootste recensent als het gaat om frituursnacks in Nederland, gevraagd. Die wil ook een eerste hap nemen.
0: Nou, heel fijn.
1: Ja, dan.
0: Hij is welkom.
1: Ja, Joey, ja, ik vind het waanzinnig dat we dit met z'n allen aan het doen zijn. En wat is nu de volgende stap? Waar ben jij nu op dit moment mee bezig in het proces?
0: Nou is eigenlijk het kruidenpakket samenstellen. En dan is het eigenlijk niks meer dan gaan produceren.
2: Kun je vertellen wat erin gaat voor kruiden? Ja.
0: Dat laten we gewoon even midden. Maar het moet lekker pittig gehakt worden. En dat wordt het zeker. Gegarandeerd.
1: Ik heb hier zoveel zin in. Binnenkort gaan wij gewoon de Knoepert proeven, Joey. Hou ons zeker op de hoogte. En dan kan ik maar één plaat draaien nu, toch?
0: Ja, zeker.
1: Ja, DJ Paul Elstak. Bedankt.

0: uitkorting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed?
0: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
6: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
5: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
6: Wow.
7: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
8: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
10: Hé joh, hij is weer terug.
11: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
10: Nee, het wiel van Fortuin. Bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Deze herfstvakantie is Batavia Stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia Stad.
16: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
17: Thuisin, mooi wonen.
15: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Batavia Stad.
18: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
19: Meer voor minder. Simpel.
20: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official.
21: Kom maar lekker
20: hypen, Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
22: Sta je in de file en spot je ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
26: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Via je smart speaker app in de Randstad en Limburg op

0: Albert Heijn is bij het opstarten van de systemen begonnen met alles rond de bevoorrading. Het eten is het belangrijkst, zei de topvrouw in het programma Eva. Andere systemen zoals de klantenservice komen nog. Eerst willen ze zeker weten dat alles veilig is na de cyberaanval. Zelf noemen ze dat niet zo, maar bronnen wel. De operatie van paus Leo aan zijn long is goed gegaan, meldt het Vaticaan. Er is een knobbeltje weggehaald. Het werd ontdekt bij een controle en ze waren er op tijd bij. Waarschijnlijk is die over een week weer hersteld. Davina Michel weet nog niet of ze mee zou willen doen aan het Songfestival. Vanwege het Israël-conflict is het een heel moeilijke situatie, zegt ze in de Telegraaf. Wel is ze het eens met het besluit van de NPO dat Nederland toch meedoet. Davina's naam wordt vaak genoemd, maar ze wil niet zeggen of ze is benaderd. Vier Russische turners zijn aangekomen in Rotterdam. Ze doen mee aan de WK en hebben een visum gekregen. Het geldt niet voor drie turnsters uit Rusland, onder wie de huidige wereldkampioene Meerkamp. Zij zouden een bedreiging zijn voor de internationale betrekkingen. De wereldkampioenschappen beginnen zaterdag. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het nieuws op Slam.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event. Slam. Jarno en Jeppe.
7: En voor 10 uur gaan er nog tickets uit voor... ja, Audio Obscura. Hoe en wat, dat hoor je zo meteen in de avonturen van Jarno en Jeppe. Eerst Lost Frequencies.

0: letterlijk. Ariana Grande en Zed en Break Free en de avonturen van Jarno en Jeppe. En dan maakt het 14 minuten over 9. Nog iets meer dan een weekie, dan gaan we weer los. Amsterdam Dance Event zit eraan te komen, baby.
1: Oh man, ik heb er weer zoveel zin in.
0: Ja, ik ook.
1: Er staan weer zoveel feestjes op de agenda.
0: Onder andere bij onze grote vriend, de maker van deze jingle. Ojojoj, Reinier Zonneveld speelt 8 uur op Loveland. En we zitten midden in de ADE Ticketweek. Dat betekent, je maakt kans op de dikste feesten van ADE om daarbij te zijn. We geven 4 tickets weg, deze hele dag al. Voor Audio Obscura, de donderdag van 4 tot 11 uur 's avonds in de G-Star Raw Factory. En dat is een van de laatste keren dat daar een feestje wordt gehouden. Dus daar wil je bij zijn met onder andere Patrick Mason. Tjade is erbij en ook Kara OK. Hoor jij nu het Slam Alarm voorbij komen? Het ADE Ticket Alarm, dat is dus niet deze. Maar een ander ticketalarm. App dan ADE via de app van Slam. En ben je nou een van de snelste, kom je zo meteen misschien wel in de uitzending. En dat betekent dat je 4 tickets in de pocket hebt voor de komende donderdag 22 oktober. Ben je erbij. Audio Obscura. ADE alleen als je het alarm hoort.
1: Ja, ik zie nu wel alweer allemaal appjes binnenkomen van mensen die het alarm hebben gehoord. Maar dat kan dus niet, want deze was het dus niet. Even wachten op het echte alarm en dan bellen.
0: Juist.

0: Slam met wie?
1: Met Sandra.
0: Hi Sandra, waar bel je voor?
1: Nou, ik bel eigenlijk voor de kaartjes, want ik heb wel zin in een feestje.
0: Dat snap ik, maar heb jij ticketalarm al gehoord?
1: Ja, die heb ik gehoord.
2: Oh, wij niet?
1: Ja.
0: Nee.
1: Nou, ik wel.
2: Hoe klonk dat alarm dan?
1: Ja, dat kan ik niet nadoen hoor, jongens.
2: Oh, klonk het ongeveer zo?
0: Ah.
1: Ja, zo klonk het wel.
2: Oh.
1: Ja,
2: nee, dat was dus mijn collega Jarno die het ticketalarm nadeed.
0: Ja, maar dat is het niet.
1: Ja.
2: Nee, dat is nog niet het alarm.
1: Oh.
2: Maar het was wel realistisch,
1: ik dacht van wel.
2: Nee, het was hem niet.
0: En dat maakt niet uit, maar goed, moet je even luisteren, hè?
1: Ja, ga ik doen.
0: Gaan wij weer door.
1: Dankjewel.

0: Kid Week.
1: Het zijn de vetste feesten van het jaar. Het is de vetste week van het jaar. Het is een soort adventkalender op de radio. Iedere dag maak je kans op tickets voor de vetste feesten op het Amsterdam Dance Event. Daar zijn we bij, je vrienden van Slam natuurlijk. Met vandaag maak je kans op 4 tickets voor Audio Obscura in de Raw Factory. Daar kan je bij zijn met Patrick Mason daar onder andere. Hoor jij het ADE-alarm voorbij komen, app dan ADE deze kant op. Dat is massaal gedaan. We gaan er eentje terugbellen.
2: We gaan weer iemand terugbellen. Even kijken, wie gaan we pakken?
1: Ja, en neem je telefoon op, anders heb je je kans gemist. Ja, zoals net verdomme Perisic tegen...
2: Precies. We gaan bellen.
1: Red Bull Leipzig in de Champions
2: even
1: League.
2: Even kijken wie er op gaat nemen.
1: Ja.
2: Nou, hè, het zal mij benieuwen.
1: Ja, mij ook. Spannend, hè? Oude wedstrijd. Ja,
2: blijft
1: hè?
2: Spannend.
3: Hallo, hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, met wie?
3: Met Dien. Goedenavond.
1: Hallo, Dien, je spreekt met Slam.
3: Hi, ja, ik heb net gehoord, ja. Top.
1: Van harte gefeliciteerd. Je gaat ervan door met de ticket.
3: Ja, hartstikke leuk man, dankjewel.
1: Ja, je klonk wel heel erg blij. Ik zie hier 8 keer piep, piep, piep, piep. Juju, A, D, E, ja. Yeah. Dus dan mag nog wel wat bij je klinken.
2: Ja, klink, ik gooi er even wat kreet uit.
3: Ja, zeker. Ik denk, we zijn er klaar voor. Ik denk, we moeten even opmerken dat we sturen, toch?
1: Ja, maar dan moet je nu ook even een beetje gaan tieren op de radio, vind ik.
3: Moeten we gaan tieren op de radio?
1: Ja, kom maar. Ja, hoe je klonk.
3: A, D, E, lekker door.
1: Ja.
2: Ja, kan nog beter, hoor.
1: Even een jihadje of zo.
3: Kijk,
1: dat is lekker. Dat is goedgekeurd. Happatee. Dat betekent, je gaat er vandoor met 4 tickets voor Audio Obscura op donderdag 22 oktober. Je bent erbij, man. Gefeliciteerd.
3: Hey, Tom, en hartstikke bedankt.
1: Veel plezier. Hoi.
0: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Temper City en Ian Asher.

0: Niks maar gewoon Track of the Week en de avonturen van Jarno en Jeppe. En Rehab en Drama. Zometeen, trouwens morgen maak je ook weer kans op tickets voor ADE. Het is de ADE Ticketweek. Blijf daarbij de hele dag naar Slam luisteren. En zometeen gaan wij eventjes Bram Krikke checken. Want wij hadden vanochtend de verjaardag van Bram Krikke. Ik heb mijn shirt daar laten liggen. En dat is een shirt van meer dan 300 euro. Want wij moesten ons omkleden. Ik heb nu een shirt van Bram Krikke aan. Ja, met zijn gezicht erop. Maar mijn echte shirt ligt nog daar. En ik wil dat wel terug hebben. Is wel duur.
1: Laten we eens even kijken of hij weet waar dat shirt is.
0: Ja, dat hoor je zo meteen.
2: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan deze week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
3: Dan wordt niet slapen.
2: Check alle events en info op slam.nl of de app De Slam ADE Ticket Week.
4: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
5: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
7: Onzekere energiemarkt?
8: Hoge gasprijs? Dynamisch? Contract?
7: Ik heb zoveel vragen.
9: Welk energiecontract is het beste?
10: Geen zorgen. Innova Energie helpt je met kiezen welke energiecontract het beste bij jou past. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
11: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
13: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
12: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel 50% korting.
14: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien
17: uit.
16: Kunnen we toch minder lenen dan we denken.
17: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd?
20: Kom, kom naar raamdecoratie.com.
21: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
22: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
23: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen,
0: Wow!
23: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
24: Het is 4 minuten over 10:30. Tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Je hebt kans op buien deze nacht. Morgen breekt de zon lekker door. Trouwens, vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen lekker de zon, is het droog en is het maximaal 18 graden.
25: Jarno en Jeppe.
24: Zometeen, mijn shirt ligt nog op de verjaardag van Bram Krikke. Krijg ik dat nog terug, ja of nee? Dat hoor je zo. Eerst DJ Goya.

0: Ja, nou?
1: Huh? Oh, sorry.
0: Ben je er nog?
1: Je hoorde Avicii en Wake Me Up. Oh. In de avonturen van Jarno en Jeppe. Ja, sorry, het is een hele lange dag geweest. Want wij moesten vanochtend onszelf al melden. Bij grote vriend, oud-collega, Bram Krikke. Bram Krikke, ja. Die vierde vandaag zijn Sweet 16 met een paar vloefloes. En wij mochten daarbij zijn en het was heel leuk. Dave van Wel die kwam zingen.
2: We hebben een Sirtaki gedanst. We
1: hebben hem een fatbike gegeven.
2: Ja, prachtig. Hij was blij, hè?
1: Hij was blij.
2: Uiteindelijk
1: en,
2: blij.
1: Hij werd opgehaald door een prachtige roze limousine. En wij moesten hem verrassen. Wij moesten allemaal hetzelfde shirt aan.
2: Ja.
1: Met erop het gezicht van Bram Krikke die zichzelf aan het scheren was. Het
2: was een wit t-shirt met heel groot het hoofd van Bram Krikke.
1: Ja. Dus ze zeiden van de organisatie, leuk als jullie dat allemaal even aantrekken.
2: Ja.
1: Nou, lachen. Dus ik in mijn jasje uit. Ik heb mijn Acne Studio shirtje uit en voor dat witte ding. En op een gegeven moment, de birthday bash was voorbij. Wij zitten in de auto samen richting kantoor. En ik denk, kut. Dat shirt, dat dure shirt van mij, dat ligt nog daar. En ik heb nog steeds dat witte Bram Krikke t-shirt aan. Ja, dus ik heb hier de hele dag...
2: Ja, je zit hier zo in dat Bram Krikke t-shirt. Je ruikt ook, want we hebben dus heel hard gedanst daar op het feestje.
1: Ja, het is echt bloedheter binnen.
2: Je stinkt een uur in de wind.
1: Ja, dat klopt. Ja.
2: Maar waar is dat acne t-shirtje?
1: Ja, dat ligt nog op de party van Bram. Ja, dus wij hebben eerder dit programma, hebben wij Bram gebeld. Of in ieder geval geappt. Van, hé, hoe zit dat? Nou, laten we even luisteren. Nou, dat is wel leuk. We hadden de Sweet 16 van Bram Krikke.
2: Ja, was heel gezellig.
1: Die werd opnieuw 16.
2: Ja, allemaal leuke nieuwe mensen ontmoet.
1: Ja.
2: Was heel gezellig. We moesten Bram allemaal eigenlijk opwachten in een Bram Krikke t-shirt. Een heel goedkoop wit t-shirtje.
1: Ja, met
2: een printje waar het hoofd van Bram heel groot op staat. En jij hebt zo hard de Sirtaki staan dansen dat er een gat in je t-shirt zat.
1: Ja, dat klopt. Ja.
2: Toen was het feestje afgelopen.
1: Ja.
2: Wij zitten in de auto en onderweg in de auto kijk jij naar je t-shirt. En je zegt, godsamme, ik heb mijn t-shirt, mijn Acne Studio shirt ligt nog op de verjaardag van Bram. En ik heb nog het witte Bram Krikke t-shirtje aan.
1: Ja, ik had Bram even een berichtje gestuurd.
2: Hij heeft je een update gegeven.
1: Ik heb een update gekregen, even kijken. Want ik wil wel dat shirt komen ophalen, het is een duur shirt.
3: Jarno van de Wielen, wat supergezellig om jou vandaag te zien.
1: Ja.
3: En ik wil je even bedanken voor dat mooie shirt van Acne Studios. Dat is echt duur, hè?
1: Ja.
3: Ligt gewoon bij de Bijenkorf, gaan voor honderden euro's weg. Lief dat je die helemaal voor mij hebt achtergelaten.
1: Nee.
3: Nou, gelukkig heb je een alternatief shirtje ook meteen aangedaan met mijn hoofd erop. Dus dat is ongeveer dezelfde waarde. Dan doe ik lekker dat acne shirtje van jou aan.
1: Nee,
3: heb jij weer dat shirt van mij. Nou, win. Heel veel plezier vanavond. Nee. Groetjes, hoi.
1: Oh.

0: Ons derde been, stagiair Ruben, wat heb jij vandaag geleerd?
1: Ik heb vandaag een mini-stageprojectje afgerond. Ben ik even 3 dagen mee bezig geweest.
0: Oké. Okay.
1: Maar jij gaf mij een opdracht en die heb ik vandaag afgerond.
0: Ja, en wat heb ik jou als opdracht gegeven?
1: Ik heb even een analyse gemaakt van de avondshow. Ja,
2: zodat we het beter kunnen doen dan de concurrenten.
0: Ja, dat is eigenlijk wel. Maar ja, goed.
2: Ja, we willen ze opvreden, die concurrenten.
0: Allemaal. En stuk voor stuk.
3: Zo is het. En daarom gaan we er morgen weer keihard tegenaan. Want morgen hebben wij onder andere Julian Jordan en José van Schiphol hier te gast.
0: Heel leuk.

0: energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik

0: Ga naar independer.nl.
1: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
2: Milner.
4: Hé, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
5: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
6: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
7: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
11: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor word ik snel geholpen.
12: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.

0: Eneco. Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker viben, Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Via je smart speaker app in

0: Voor de moord op rapper Tupac is 40 jaar cel uitgedeeld aan een man die in augustus al werd veroordeeld, Dwayne Davis. Hij was ooit bendeleider en zei in die tijd dat hij achter de moord zat. Maar later trok hij dat weer in en zei dat hij er alleen geld mee wilde verdienen. Er is geen direct bewijs. De moord op Tupac was 30 jaar geleden. Asielminister Van den Brink hoopt dat meer gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Die stad vangt vanaf morgen 3 weken lang 100 vluchtelingen op voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is fijn dat Groningen verantwoordelijkheid neemt en ze doen daar al zoveel, zegt Van den Brink. De Amerikaanse dieseldeal met Rusland moet van tafel, vindt premier Jetten. President Trump sprak met Poetin af dat die diesel gaat leveren tegen de internationale sancties in. Het moet met het oog op de verkiezingen zorgen voor een lagere dieselprijs in Amerika. Maar Jetten zegt dat dat sowieso niet gaat gebeuren. Een vakantievlucht van Corendon uit Corfu is veilig geland na een melding dat het vliegtuig was gekaapt. Vanuit Duitsland stegen 2 straaljagers op en begeleidden het naar zijn bestemming in Nuremberg. Daar waren alle andere vluchten stilgelegd. De melding was loos alarm. Het kwam volgens Corendon door een storing. Het weer van Weer Online. Eerst nog buien, later vanavond wordt het droog. Vannacht kans op mist en het is rond 10 graden. Morgen is er zon met wolkenvelden bij 17 graden. Donderdag iets warmer. En dat was het nieuws op Slam.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want de verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
2: Greet. Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
4: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid. Yes.
5: Gooise Vrouwen is terug.
6: Ik heb contact gezocht met de escort service.
7: Oh jee.
5: Een seizoen met extra veel verleidingen.
8: Extra?
9: Moet ik een nummer geven?
4: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
5: Gooise Vrouwen, stream je nu bij Videoland.
10: Oh, rustig blijven.
11: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
1: Mike Williams en 3 Drives. Grease 2000.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Art Bed en David Guetta. Somebody that I used to know. Slam.

0: klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
8: Voor zorgarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Alleen vandaag nog.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
4: Hey joh, hij is weer terug.
5: De gulden? Of nee, toch niet je ex?
4: Nee, het wiel van Fortuin bij Tango. Tank met de app, spin het wiel en maak direct kans op een jaar gratis tanken of andere prijzen. Dus vol vooruit naar Tango.
6: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Tank nu bij Tango met de Tango-app en maak kans op een jaar gratis tanken.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuisin, mooi wonen.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis. Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.

0: Lives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker viben, samen lekker viben. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO.

0: VO, onderneem je verder.
1: Geef je huidroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
0: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/

0: Dividendume. Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
1: Greet. Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
4: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
5: Verschillende soorten nepnieuws.
3: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
5: Ik hou er niet meer bij.
6: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het knobbeltje dat op de long van paus Leo werd gevonden bleek een kwaadaardige tumor te zijn, zegt het Vaticaan. Er is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd. De operatie is zonder problemen verlopen en de paus is inmiddels weer bij kennis. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit of ze in het land mogen blijven, kunnen geen dwangsom meer aanvragen. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het plan van asielminister Van der Brink. Immigratiedienst IND was dit jaar al meer dan 100 miljoen euro kwijt aan die dwangsommen. In het onderzoek naar een mogelijke aanslag in Polen zijn bij de verdachte thuis explosieven gevonden. De oudere man werd eergisteren opgepakt omdat hij een aanslag zou hebben willen plegen op de Poolse premier en de minister van Defensie. Het is niet bekend waarom hij dat van plan was. En in de Champions League heeft PSV geen potten weten te breken tegen het Duitse RB Leipzig. Ze verloren met 1-0. Het Nederlandse vrouwenelftal deed het een stuk beter. Die wonnen met 3-0 van Hongarije in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar. Eerder wonnen ze ook al van de Hongaren met 8-0. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Morgen rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
1: Greet. Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
15: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
14: Oei, ik voel de bui al hangen.
15: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
14: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
16: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
10: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Hey, ander kleurtje op de muur?

0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: En, al lang last?
2: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
1: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
2: Ik heb geen idee.
3: Dan is er Menses. Kijk op menses.nl.
4: Jeans, shirts, jassen, jurken, truien. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Dan is er Menses. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Komkommer.
1: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.

0: grootste in sportvoeding.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Lives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker viben, samen lekker viben. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
1: Daar heb je Huub. Van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
1: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven

0: pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
2: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba.
3: Greets! Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets.

0: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
2: Yes.
3: Gooise Vrouwen is terug.
4: Ik heb contact gezocht met de escort service.
5: Oh jee.
3: Een seizoen met extra veel verleidingen.
6: Extra? Wow.
7: Hoe kan je me nummer geven?
1: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
3: Gooise Vrouwen, stream je nu bij Videoland.
6: Oh, rustig blijven.
8: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
9: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
8: Verschillende soorten nepnieuws. Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
10: Ik hou er niet meer bij.
11: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.

0: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De operatie die Paus Leo vandaag heeft ondergaan bleek om longkanker te gaan. Het knobbeltje dat op zijn long zat was een kwaadaardige tumor. Bij de operatie is een deel van zijn rechterlong weggehaald. Paus Leo is inmiddels weer bij kennis en gaat de komende week herstellen van die operatie. Bij het station in Schiedam is vanavond een man neergestoken, meldt Rijnmond. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie, naar verdachten wordt nog gezocht. En bij het station in Groningen was ook een steekpartij, meldt RTV Noord. Dat ging om een uit de hand gelopen vechtpartij. Kort daarna kon iemand worden opgepakt. Premier Jette vindt het niet nodig om dit jaar al een akkoord te bereiken over de Europese meerjarenbegroting. Hij laat zich niet onder druk zetten door EU-voorzitter Ierland, zei Jette in de Tweede Kamer. Volgens hem gaat het om de inhoud en niet om de snelheid. Nederland wil met enkele landen bezuinigen op landbouw en arme regio's. En een tegenvaller in de Champions League voor PSV. Ze verloren met 1-0 van RB Leipzig. PSV kreeg veel kansen, maar benutte die niet. Zo ging een penalty in de eerste helft er niet in. Ook de Oranjevrouwen speelden vanavond. Die wisten wel te winnen. Met een 3-0 zege tegen Hongarije zijn zij een stap dichter bij het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat het niet makkelijk wordt om een deal met Amerika te sluiten om sancties tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen, zegt hij. Een paar landen werken aan verbetervoorstellen om de Amerikanen tegemoet te komen. De EU werkt aan plannen voor als het toch misgaat. In het Limburgse dorp Heidhuizen is vanavond een drugslab opgerold. De politie kwam het lab op het spoor na een anonieme tip. Het lab stond uit en er was ook niemand binnen. Er wordt daarom sporenonderzoek gedaan om de verdachte te vinden. Volgens L1 werd er 2 jaar geleden ook al een drugslab gevonden in dezelfde straat. Op het kantoor van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, is afluisterapparatuur gevonden. De apparatuur was door een medewerker uit Saoedi-Arabië verstopt achter een televisie en in wc-papier gerold. De medewerker is ontslagen en gearresteerd. De FBI onderzoekt de zaak. En in de kwalificatie voor het WK voetbal hebben de Oranje Leeuwinnen zonder al te veel moeite van Hongarije gewonnen. Het werd 3-0. Vorige week versloegen de voetballers de Hongaren ook al, toen werd het 8-0. In de Champions League voor mannen verloor PSV met 1-0 van RB Leipzig. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam ADE Ticketweek. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance.

0: app. In de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Immigratiedienst IND is blij dat asielzoekers geen dwangsom meer kunnen afdwingen als hun aanvraag te lang duurt. De Eerste Kamer keurde een wet erover goed. Volgens de IND zorgen de dwangsommen voor een hoge werkdruk en extra kosten dat dan niet ingezet kan worden voor het behandelen van asielaanvragen. Rusland heeft raketaanvallen uitgevoerd op de energievoorziening van de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook kwam er een raket op een flatgebouw terecht. Daarbij vielen 1 dode en 17 gewonden. President Trump kondigde afgelopen weekend nog aan dat Rusland en Oekraïne elkaars energievoorziening niet meer aan zouden vallen. De deal die de presidenten Trump en Poetin hebben gesloten om miljoenen vaten Russische diesel in te kopen moet van tafel, vindt premier Jetten. Hij zegt tegen de Kamer de Amerikanen er ook voor gewaarschuwd te hebben. Trump denkt met zijn dieseldeal de brandstofprijzen in zijn land te verlagen in aanloop naar verkiezingen volgende maand. En het voormalig bendelid dat is veroordeeld voor de moord op rapper Tupac gaat in hoger beroep. Hij werd veroordeeld tot 40 jaar cel. De openbaar aanklager zegt dat het niet te bewijzen is dat hij de moord in 1996 heeft gepleegd, maar wel dat hij er iets mee te maken heeft. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met lokaal wat mist. Het koelt af tot 7 graden landinwaarts tot 14 graden aan zee. Overdag rustig nazomerweer, zon, een paar wolken en maximaal 18 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: De Slam ADE Ticket Week. Maak deze hele week kans op tickets voor de tofste events tijdens het Amsterdam Dance Event.